Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor...

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en aan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alle...

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug naar een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist, bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Miss Montreal. Groot.
0: Dit is de nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het Planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens €2 duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van €3 die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer: in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Woensdag 23 september. Goedemorgen. Goedemorgen Anna Neeltje.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Helemaal gezond?
3: Ja, de verkoudheid begint een beetje weg te trekken nu.
2: Ja, het heerst. Maar wat heerst er eigenlijk? Want het is niet de griep die heel veel mensen zich deze dagen ziek laat voelen.
3: We hebben het vanmorgen over een grote drugszaak. Honderden kilo's cocaïne werden er vanuit een woning in Deventer verhandeld.
2: Met de burgemeester van Staphorst hebben we het over de opvang van vluchtelingen en over voetbal.
3: Want zijn Staphorst verloor de burenruzie met Genemuiden.
2: Het weer, het verkeer en heel veel lekkere muziek uiteraard tot 9:00 bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Beginnen we je dag met Lady Gaga en Alejandro.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren.
1: Arriva heeft opnieuw perroncontroles ingevoerd in Zwolle en Emmen vanwege het aantal zwartrijders. Tjalle Morsink uit Enter, de huidige fractievoorzitter van de Boer-Burgerbeweging, keert na de provinciale statenverkiezingen van maart volgend jaar niet terug. En Maarten Offenga blijft voorlopig de burgemeester van Hardenberg. Hij is gisteravond tijdens een bijzondere raadsvergadering opnieuw beëdigd.
0: Wat valt er dan op in de ochtendkranten? Na een eerste snelle blik, de opening van de Volkskrant, is het nieuws wat we gisteravond al hoorden. Veiligheidsdiensten zien normalisering van extreem rechts. Die weten dankzij het verhullend taalgebruik steeds meer mensen te bereiken, waardoor al die termen die ze gebruiken normaal schijnen. Daarnaast een grafische vormgeving van de blauwe envelop. Oei. Begint het al gelijk te sidderen. In heel Nederland kun je nu bij de Belastingdienst terecht voor hulp. We proberen de angst weg te nemen, zegt de Belastingdienst.
1: Het AD heeft een artikel over het halveren van de WW, de werkloosheidsuitkering, die zou miniem effect hebben. In Tubantia gaat het over reservisten. Er wordt natuurlijk gesproken over een terrein in Duitsland, vlak over de grens. Het is nog niet rond, maar in dit artikel wordt het eigenlijk wel bijna een soort van verkocht. En de Telegraaf die heeft weer iets van een heel andere orde. Namelijk Theo Hiddema, de 82-jarige Theo Hiddema, die stapt opnieuw het huwelijksbootje in.
0: Oké, okay. De advocaat toch?
1: Ja, en hij is natuurlijk was politicus,
0: ja, natuurlijk,
1: bij
0: Forum
1: voor Democratie. Nou, en hij stapte het huwelijksbootje in met zijn 23 jaar jongere van oorsprong Braziliaanse vriendin.
0: Hola. Oh nee, het is Portugees wat ze daar doen. Hallo, dan zeg ik maar gewoon. De opvallende foto in NRC. We zien Mark Zuckerberg in een t-shirtje staan tegen een hemelsblauwe achtergrond. En daar hoog boven hem zweeft, maar ja, het is ongetwijfeld de foto op de achtergrond, een enorme, ook al blauw getinte zonnebril van een duur zonnebrillenmerk dat iets met een straal heeft. Het enige opvallende in die zonnebril is dat er twee kleine puntjes aan de beide glazen zitten aan de voorkant. Het is een zogenaamde videobril. Filmen met een camerabril dus, mag niet zonder toestemming. Dat is de kop erboven. En de CEO van Meta, Mark Zuckerberg, die introduceerde die bril destijds. Autoriteit persoonsgegevens waarschuwt voor die camerabrillen. Het gebruik ervan is in strijd met de privacywetgeving.
1: Ik vraag me af of ze regelmatig gebruikt worden. Ja, dat is natuurlijk iets. Ik let niet op puntjes.
0: Dus nee, maar dat gaat. Natuurlijk gaan die gebruikt worden. Er waren al, je had ook een Google-bril. En natuurlijk, wat denk je dat influencers en mensen die dagelijks een blog en een vlog en een weet ik veel wat posten hiermee gaan doen?
1: Ja, nee, ik snap
0: jouw
1: ook wel
0: filmen,
1: dat ze gebruikt worden.
0: Jouw
1: maar
0: filmen.
1: Ik vraag me af hoe vaak dan en of je dat dan, ja, of dat dan vaker gebeurt in het dagelijks leven dan je hebben.
0: Ja, hij is nu nog duur, denk ik. Maar ik denk wel dat veel gaat gebeuren, ja. En op allerlei ongewenste omstandigheden natuurlijk. En iemand staat tegenover je, knoopt een praatje aan en voor je het weet, ga je viral.
1: De film.
0: Ja, zo is het. Mag dus niet. Terwijl
1: je door de sauna
0: niet
1: loopt in je naki.
0: Nou, ja, maar als je dan iemand met een zonnebril tegenkomt, valt het wel op.
1: Nou, je hebt ze vast ook in niet-zonnebrilversie.
0: Daar weet ik niet waar je in de sauna dan de camera aanhangt, maar daar gaan we nu niet over speculeren, lijkt mij. Dat is nog te vroeg vanochtend. Okay. Wat gebeurt er dan vandaag in en rond onze provincie? Laten we eerst maar eens naar Den Haag gaan. Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt vandaag een ronde tafelgesprek over de financiering van het mbo. Er worden deskundigen gehoord, net als bestuurders uit het onderwijs. Ook de zienswijze van mbo's instellingen komt aan bod. Ook die van onder meer het ROC van Twente en het Deltion in Zwolle.
1: Drie mannen en een vrouw komen vandaag voor de rechter in Zwolle. Ze worden verdacht van het bezit en het verhandelen van honderden kilo's cocaïne. Het zou ongeveer 2 jaar geleden zijn gebeurd vanuit een woning in Deventer. De zaak is al behandeld, maar er is nog geen strafeis. Het huis in Deventer zou een opslagplaats voor drugs van Bolle Jos zijn geweest.
0: Gemeente Oost-Weijen bestaat vandaag 25 jaar. Gefeliciteerd. Wordt daarop gedronken op het plein voor het gemeentehuis vanmiddag. Ja, ik heb het zelf aangekondigd, dus ik zeg het ook maar gewoon. Ze gaan er een borrel op drinken. Is aandacht voor wat inwoners, verenigingen en ondernemers en organisaties samen hebben bereikt de afgelopen 25 jaar. En er is aandacht voor inwoners die 25 jaar geleden geboren zijn en dus ook vandaag hun verjaardag vieren, hun 25ste verjaardag.
1: Pieperdepiep, hoera. Bij Olst en Welsum aan de overkant van de IJssel zijn militairen aan het oefenen met bevoorrading en transport. In het gebied worden plekken ingericht waar militairen tijdens operaties terecht kunnen voor onder meer eten, slaapplaatsen, douches, schone kleding en drinkwater.
0: En het is de internationale dag van de gebarentaal, oftewel the International Day of Sign Languages. Wordt aandacht gevraagd voor het belang van gebarentaal voor de mensenrechten van dove mensen. Die staan dagelijks voor veel uitdagingen en gebarentaal kan dan helpen. Er worden trouwens honderden gebarentalen gebruikt.
1: Dan denk ik, dat is natuurlijk helemaal niet per se logisch, maar dat is voor mij eigenlijk best wel verbazingwekkend dat er zoveel zijn, nog nooit over nagedacht.
0: Nee, ik ook niet. Dat stond maar in het artikel. Ik dacht ook dat er één universele gebarentaal was.
1: Ja, maar toen ik me afvroeg waarom is dat niet zo, dacht ik, waarom praten wij ook niet allemaal dezelfde taal? Dus
0: dat is ook weer zo. Ja. Dat is ook weer zo. Weet je wat dit betekent als ik met mijn handen zo'n cirkeltje maak, zo'n bolletje?
1: Het lijkt een hartje.
0: Het lijkt een hartje.
1: Afronden. Dat zou ik zeggen. Dat is meestal als je dat naar mij doet, is het afronden.
0: Afronden. Want er komt een plaat.

0: Mature en Ultrafox hoor je. En Dancing with Tears in My Eyes.
1: Het krantenoverzicht.
0: Snelden wij net al wat koppen. We kijken wat uitgebreider in de papieren versies van de ochtendkranten aan een eeltje.
1: De Tubantia opent met een groot artikel over het voormalig legercomplex in Itterbeek. Daar wordt naar gekeken als oefenterrein voor de Nederlandse krijgsmacht. Dan speciaal voor de Nederlandse reservisten. Het is het idee dat jongeren die gaan beginnen aan hun vrijwillige dienjaar of die zich gaan aanmelden voor de nationale weerbaarheidstraining daar straks getraind worden. Ja, rond is de deal nog niet, maar binnenkort tekenen de provincie Overijssel en daar de landkreis Grafschaft Bentheim een intentieverklaring tot meer samenwerking. Nou, dit is een interview met Stefan Meurs, de eigenaar. En die is het terrein wel echt aan het verkopen. Hij zegt, waar vind je een terrein dat zo geschikt is? We liggen op 4 kilometer van de Nederlandse grens. Het terrein is volledig omheind. Het is hier zeer rustig. En ruimte is in Nederland zeer schaars.
0: Zo is het. Het is inderdaad een beetje verkooppraatje. Maar goed, als we dat nodig hebben, dan kan dat. En Defensie heeft de uitbreidingsruimte nodig. Dus vandaar, we zeiden het net al, opening Volkskrant, de veiligheidsdiensten die waarschuwen voor de normalisering van extreem rechts. Het is ook de opening van NRC. Façadepolitiek van rechtsextremisten noemen de AIVD en de NCTV het. Rechtsextremisten proberen hun gedachtegoed te normaliseren, ook in de rechtse politieke partijen. Normalisering blijkt ook in het steeds bredere politieke gebruik van het woord remigratie. Want als je dat maar vaak genoeg gebruikt, zeggen de veiligheidsdiensten, en dat heb je zelf natuurlijk ook al gemerkt, dan wordt het vanzelf normaal. En komen dat soort mensen er ook nog over vertellen aan talkshowtafels. Dat ergert mij dan weer vervolgens.
1: Ja, dat gebeurt dan ook. Ja. De Telegraaf heeft daar ook een groot artikel over op de voorpagina. Ja, daar wordt eigenlijk een beetje hetzelfde gezegd als wat jij nu zegt. Het wordt steeds makkelijker om te haatzaaien, doxen, intimideren en desinformatie te verspreiden.

0: Ja, baar te houden. We worden bedreigd door allerlei crisis natuurlijk. En dan is er meer nodig dan een noodpakket, zegt Karen van Oudenhoven van der Zee. Zij is die directeur. Burgers zijn ook experts. Het is belangrijk om hoe dan ook hun serieus te nemen en serieus zeggenschap te geven. Dus niet alleen maar je kelder vol met de blikjes en met water en wc-papier stoppen. Er is meer voor nodig om ons weerbaar te maken. Wij hebben ook een week van de weerbaarheid in oktober. Bij Oost.
1: Dan kan dat ook helpen wellicht.
0: Zo is het.
1: De WW wordt gehalveerd. Dat zou een goede manier moeten zijn om meer werk te creëren. Nou, het AD zegt dat het CPB heeft uitgerekend hoe dat precies zit. Zou eigenlijk maar 8000 mensen extra aan het werk krijgen. Nou, dat valt dan weer een beetje tegen. Die WW die gaat van 2 naar 1 jaar. Daardoor zouden mensen sneller een andere baan accepteren. Maar daarbij zouden eigenlijk voornamelijk de ouderen getroffen worden. Alleen de ouderen hebben vaak recht op de maximale WW van 24 maanden. Dus nou ja, de effecten zouden een beetje tegenvallen.
0: Maar goed, het is natuurlijk ook een middel om meer geld te genereren voor het kabinet.
1: Ook
0: dus
1: dat.
0: Zo is het ook al om minder geld uit te geven. Laten we het zo zeggen, alhoewel werknemers er zelf voor betaald hebben. Dan Hives, was je ook zo enthousiast over Hives?
1: Vroeger.
0: Ja? Of ja. Gisteren toen je bekend werd dat het weer...
1: Nee, toen deed het leven eigenlijk niks met mij. Maar je ziet dan wel steeds weer die fotootjes, hè, van die dansende banaan.
0: Een dansende banaan,
1: was
0: ja.
1: Was jij een glitterplaatjes poster?
0: Dit is na mijn tijd. Ik nog kunnen zeggen. Ik was er toen al niet meer in geïnteresseerd. Toen was ik al te oud. Kun je nagaan.
1: Ja, te oud, dat is...
0: Jan-Peter Balkenende zat er ook op. Dat klopt, dat is waar. Maar ik vond helemaal niks. Ik dacht, wat moet ik hiermee?
1: Maar ja, goed. Nee, ik heb wel
0: misschien
1: gehuist,
0: aan mijn sociale gevoelens, sociale vaardigheden,
1: ja.
0: Denk ik.
1: Ja, dus je gaat nu ook niet op huis?
0: Ik denk er niet over. Ik zit ook nergens anders over. Dus mensen die mij zoeken, doe je best vooral. Met een comeback na 13 jaar zet het nieuwe Hives in op nostalgie. Maar ook op onvrede over de Big Tech. Over de Big Tech. Want ze proberen dat zonder logaritmes te doen en zo. Er waren gisteren volgens mij al bijna een kleine 200.000 aanmeldingen.
1: Zo.
0: Terwijl ze de 10.000 maar eerst kwijt kunnen op Hives. Mensen die willen af van alle X en Instagram en wat hebben we nog meer? Meta-achtige methoden, zodat je steeds maar wat voorgeschoteld krijgt.
1: Threads.
0: Ja, waar je al eerder TikTok. Naar gekeken hebt. En dat de bedoeling is van Hives om dat dan niet te doen, hoorde ik gisteren nog weer eens een uitleg.
1: Kan je gewoon de mensen volgen die je wil volgen, de glitterplaatjes zien die je wil zien.
0: Lekker dansende bananen.
1: Oh, eten. Kriebel. Moest je dan kriebelen?
0: Krabbelen. Een krabbeltje.
1: Ja, dat was een krabbel, maar je had ook prikken of zo.
0: Ik vraag het mij niet. Nou, ik was er niet op.
1: Ja,
0: ik vond één grote Hives. Nou, goed. Lees meer in de ochtendkranten.

0: Katrina and the Waves and Love, Shine a Light. Iets na 6:30 is het daarmee geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
1: Arriva heeft opnieuw perroncontroles ingevoerd in Zwolle en Emmen vanwege het aantal zwartrijders, meldt RTV Drenthe. Het gaat daarbij voornamelijk om zogenaamde veilige landers uit Ter Apel. Veilige landers zijn asielzoekers die uit landen komen die door de overheid als veilig worden beschouwd en daardoor weinig kans maken op asiel. Op het traject was al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief of zelfs gewelddadig richting treinpersoneel worden. Tjalle Morsink uit Enter, de huidige fractievoorzitter van de Boer-Burgerbeweging, keert na de provinciale statenverkiezingen van maart volgend jaar niet terug.
2: Ik heb besloten voor mezelf om niet te solliciteren.
3: Stel, je was wel lijsttrekker geworden, was je nog gebleven?
2: Nee, dat staat daar los van.
3: Staat er los van. Jij zou sowieso stoppen.
2: Ja.
3: Bevalt niet?
2: Nee, nou, ik heb een afweging gemaakt deze zomer. En ik vind dat als je tekent, dan moet je voor 4 jaar tekenen. En daar heb ik de keuze gemaakt om niet te tekenen.
3: Want?
2: Ja, ik kan daar nu heel veel over uitweiden, maar ik denk dat het beter is om voor mezelf te houden. Omdat het niet echt toegevoegd waarde heeft om dat hier nu te delen.
1: Hij kreeg eind vorig jaar de rol nadat zijn voorganger Carla Evers vanwege gezondheidsredenen een stap terug deed. Deze zomer maakte de partij al bekend dat Morsink niet als lijsttrekker de verkiezingen in zal gaan. Nu blijkt dat hij helemaal niet meer terugkomt. In Oldenzaal is gisteravond een fietser gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Omstanders hebben direct eerste hulp verleend. Daarna is de vrouw overgebracht naar het ziekenhuis. En Genemuiden heeft de streekderby in en tegen Staphorst gisteravond met 2-3 gewonnen. De wedstrijd stond vooral in het teken van het voorkomen van ongeregeldheden. Omdat het eerder uit de hand liep, waren er in het sportpark speciale thuis- en uitvakken. Mocht er geen vuurwerk worden afgestoken, geen alcohol worden gedronken en werd iedereen gefouilleerd. Een reportage van de wedstrijd hoor je later deze uitzending op Radio Oost.
0: En nu hoor je over het weer. Margot Ribbering, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel.
0: Ik kan er nog niet veel over zeggen, want het is pikken donker. Toen ik naar buiten stapte, zag ik wel een prachtig heldere hemel. Ik heb heel veel sterrenbeelden gezien.
4: Ja.
0: Ja, de grote beer, Orion.
4: Oh,
0: hoe heet
4: zo?
0: Die? Ja.
4: Heb
0: ja,
4: je
0: ja.
4: ook nog op de weg gelet?
0: Had dat gemoeten?
4: Ja, nou,
0: ja, daar heb ik ook op gelet. Ja en ja. Wij allebei, Anneneeltje en ik, reden allebei door de mist.
4: Ja. Ja, het is gisteravond vanuit het oosten flink opgeklaard. En bij de start van de astronomische herfst afgelopen nacht om 2:05 zijn we ook het mistseizoen ingedoken. Want op heel veel plaatsen is het op dit moment mistig. En met name in het oosten van de provincie komt dichte mist voor met een zicht van onder de 200 meter. Dus dat is wel eventjes oppassen, maar op heel veel plaatsen is het mistig. En dat duurt wel eventjes, hoewel de zon die heeft natuurlijk strakjes wel kracht om het op te ruimen. Tussen 8 en 9 denk ik dat de meeste mist is verdwenen. En we zijn de koudste provincie van heel Nederland.
0: Yes.
4: Want in die opklaringen is het ook nog eens veel kouder geworden dan dat ik gisteren dacht.
0: Oh.
4: We zitten op 5,5 graden in Enschede en dadelijk af naar de grond zitten we op 2,8. Dus het koude seizoen is ook begonnen. Nou, mist in het midden en in het oosten van de provincie trekt op tussen 8 en 9. En dan krijgen we vanuit het westen bewolking. Maar voordat dat ook in het oosten aankomt, is dat pas in de middag. Dus wat dat betreft heeft het oosten weer geluk. Net zoals gisteren zien ze daar de zon het meest. In het westen en noordwesten zal de bewolking van het warmtefront, wat nog steeds niet over ons is geschoven, gaan opdringen. Maar het blijft wel droog. Met uiteindelijk temperaturen die iets hoger uitkomen dan gisteren. Toen hebben we net niet de 20 graden gehaald. Ik denk dat we dat vanmiddag op de meeste plaatsen wel gaan halen.
0: Kijk eens aan. Nou, het gaat niet lang meer duren of we hebben nachtvorsten. Maar goed, dat bereidt ons maar vast op voor.
4: Kan best zijn.
0: Ja, nee, zo is het. En mist inderdaad. En een heldere hemel. Dus vandaag gaat het wel weer wat warmer worden, toch? Of niet?
4: Ja, het is dus 20 graden vanmiddag.
0: Ja, dat is
4: als
0: best
4: de zon nog
0: aardig.
4: Eventjes lekker doet, dat is best aardig. En dan wat er vanavond gebeurt is ook wel interessant. Want vanmiddag hebben we dus bewolking van een warmtefront. En vanavond volgt er een koufront vanuit het noordwesten. Met vanaf een uurtje of 7 op diverse plaatsen een klein beetje regen. Achter dat koufront draait de wind naar de koele noordwesthoek. Maar dat is ook de droge hoek. Dus het klaart op. Geen mist komende nacht. 9 graden. graden als minimumtemperatuur. En morgen zien we dan af en toe de zon tussen de wolkenvelden door en wordt het 18 of 19 graden.
0: Dankjewel, Margot. Spreek ik je weer over een uur en misschien ten overvloede. Maar om iedereen dan toch maar even nog extra alert te maken in het oosten van het land, en dat is dus hier, komen mistbanken voor.

0: Teddy Swims and Mr. Know It All. Op deze woensdagochtend, de 23e van september, aan een neeltje. Wat gaat er gebeuren vandaag?
1: De vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt vandaag een ronde tafelgesprek over de financiering van het mbo. Er worden deskundigen gehoord, net als bestuurders uit het onderwijs. Ook de zienswijze van mbo-instellingen komt aan bod. Onder meer die van het ROC van Twente en het Deltion in Zwolle. Nu worden mbo-scholen bekostigd op basis van het aantal studenten, maar dat wordt in sommige regio's minder, waardoor de financiële druk groot wordt. Daardoor kan het mbo-aanbod op sommige plekken minder worden, terwijl de vakmensen daar worden opgeleid hard nodig zijn. Het kabinet heeft plannen voor een andere verdeling van het beschikbare geld, maar dan zal er wel beter samengewerkt moeten worden.
0: Dan komen 3 mannen en 1 vrouw vandaag voor de rechter in Zwolle. Ze worden verdacht van het in het bezit hebben en het verhandelen van honderden kilo's cocaïne. Zou ongeveer 2 jaar geleden zijn gebeurd, dat verhandelen, vanuit een woning in Deventer. De zaak is al behandeld, maar daar is nog geen strafeis. Het huis in Deventer zou een opslag voor drugs van Bolle Jos zijn geweest. Gaan we straks maar eens over praten na 8 uur met Over Asselt nog in het achterhoofd.
1: 2 mannen komen vandaag voor de rechter in Groningen vanwege een mensenhandelzaak die onder meer in Zwolle speelde. Er zouden 4 vrouwen seksueel zijn uitgebuit doordat ze gedwongen werden in de prostitutie te werken. De verdachten staan ook terecht voor het witwassen van luxe goederen.
0: Dan gaan we maar naar Salland, want de gemeente Olstwijde bestaat vandaag 25 jaar. Daar wordt opgedronken op het plein voor het gemeentehuis vanmiddag. Er is aandacht voor wat inwoners, verenigingen, ondernemers, organisaties hebben bereikt samen de afgelopen 25 jaar. En voor inwoners die 25 jaar geleden geboren zijn en dus vandaag hun 25-jarige verjaardag vieren. Is dat een 25-jarige verjaardag? Ja. Is ook extra aandacht.
1: Nou, hartstikke gezellig.
0: Ja, leuk.
1: Bij Olst en Welsum aan de overkant van de IJssel zijn militairen aan het oefenen met bevoorrading en transport. In het gebied worden plekken ingericht waar militairen tijdens operaties terecht kunnen voor onder meer eten, slaapplaatsen, douches, schone kleding en drinkwater. Het kan zijn dat je ze niet ziet, want er wordt ook geoefend met camouflage en beveiliging.
0: Dan zie je ze niet. Nee. In het Academiehuis in Zwolle, de Grote Kerk op de Melkmarkt, begint vandaag de Proto-Expo 2026. Expositie van kunst, innovatie en duurzaamheid. Het beste werk van studenten en alumni van de creatieve opleidingen Artes, Sibab, Deltion, Landsteden, Zonnecollege en Windesheim is daar te zien. De tentoonstelling brengt onderwijs, bedrijfsleven en makerstalent samen om vorm te geven aan een duurzame wereld. Klinkt als zin uit een persbericht, en dat is het ook. Maar ik liep er gisteren even aan de binnen. Het is best leuk.
1: Oké.
0: Ja, kunst en inderdaad innovatief. Ik zag een hele moderne, futuristische rolstoel bijvoorbeeld staan. Het zag er wel bijzonder uit.
1: En jij mocht al eventjes voordat het begon een kijkje komen nemen.
0: Speciale Zwollenaren die ik heb die voor...
1: Ach,
0: nee hoor,
1: mooi,
0: de kerk was gewoon open. Nou.
1: Het is vandaag Bi Visibility Day. Dan is er aandacht voor biseksualiteit. LHBTIQ+ organisaties organiseren daar activiteiten omheen. De acceptatie van homoseksualiteit neemt bij jongeren sterk af, werd deze week bekend.
0: En dan is het ook nog de internationale dag van de gebarentaal. Die International Day of Sign Languages. Wordt aandacht gevraagd voor het belang van de gebarentaal voor de mensenrechten van dove mensen. Die staan dagelijks voor veel uitdagingen. En gebarentaal kan daarbij helpen. Honderden soorten vormen van gebarentaal worden er trouwens wereldwijd gebruikt. En ik doe het niet meer, want een Aneeltje interpreteert het altijd weer anders dan dat ik het doel
1: ik had. Zie gewoon wat ik graag wil zien. Maar
0: ik doe geen handgebaren meer.
1: De hint is duidelijk, ik moet afronden.
0: Ja, nee, ik heb nu geen gebaar. Ik heb geen gebaar gemaakt. Nee, ik kan dit, ik wil dit nog doen, maar dat klinkt dat
1: kappen.
0: Is onsympathiek. Ja, dat is kappen. Goed, terwijl ik zoveel moeite heb gestopt in dit overzicht. Oh, en Aneeltje, geef me nu een handje. Ja, dat is goed. En al mijn moeite is dan weer beloond. Al dat bloed, zweet en tranen. Hier is André Hazes.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Koek, koek. Crowded House and Weather with You. Het weer gaat best aardig worden vandaag, hoorde je net al van Margot Ribbering. Hoewel we de koudste provincie zijn de afgelopen nacht waren tot nu toe.
1: Best lekker, toch? Zo
0: ja,
1: in de nacht.
0: Best lekker. Het is goed voor de virussen die je binnenkrijgt. Want veel mensen voelen zich op het ogenblik niet zo lekker. Niet helemaal fit. Last van de stem. Je ziet er altijd fit uit, maar ik voel me... Nee, ik voel me nog goed. Maar Benjamin gisteren, die voelde zich al niet lekker. Dat hoorde je ook duidelijk in zijn stem. Ja, klinkt ook nog helder en fris aan een neeltje. En het is niet de griep die ons teistert. Het zijn andere virussen. Gelukkig niet alle virussen, maar slechts virussen. Wat anders... Krijg een invasie. Oh, nou, slechte grap is dit. Maar we gaan het straks wel over hebben over de virussen. Wat teist het ons dan wel? Dat hoor je zo dadelijk. En we kijken terug op de wedstrijd gisteravond. De burenruzie tussen Staphorst en Genemuiden. Genemuiden won hem. En het bleef ook nog rustig rond die wedstrijd. En dat was minstens zo belangrijk. Hoor je straks een uitgebreide reportage. Nu, tot 7 uur, hoor je Kajagoogoo. Too shy.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Arriva heeft opnieuw perroncontroles ingevoerd in Zwolle en Emmen vanwege het aantal zwartrijders. Tjalle Morsink uit Enter, de huidige fractievoorzitter van de Boer-Burgerbeweging, keert na de provinciale statenverkiezingen van maart volgend jaar niet terug. En Gene Muiden heeft de streekderby in en tegen Staphorst gisteravond met 2-3 gewonnen. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
3: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
2: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit, de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Geen files, maar misschien ten overvloede nog maar wel even de waarschuwing. Dat in het oosten van het land, en dat is dus hier, mistbanken voorkomen. Anne Neeltje en ik hebben ze ook gezien. En ze kunnen best wel dicht zijn. Zicht, met name in het oosten van de provincie, tot 200 meter. Dus pas daar in ieder geval voor op.
1: Goedemorgen met Oost.
4: En daarin hoor je zo dadelijk dat wij ons in grote getalen niet lekker voelen. Maar dat dat niet door de griep komt. Er zijn andere virussen. Zijn onderweg andere aandoeningen waardoor wij ons niet zo prettig voelen. We beschouwen de wedstrijd Staphorst-Gene Muiden na gisteravond voor kwalificatie in het bekertoernooi. Maar met name de maatregelen rondom die wedstrijd die nog wel eens uit de hand wil lopen, hebben onze aandacht. En we spreken daar dan ook weer over met de burgemeester van Staphorst. Muziek straks van Bruno Mars en Ilse de Lange.
5: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Ilse de Lange met opnieuw de hit So Incredible.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: Helemaal weer. Hot, goedemorgen. Het is de 23e van september. Woensdagochtend, 7 minuten over 7. Goedemorgen, Anna Neeltje.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Je hoort zo waarom we ons redelijk massaal niet zo fit voelen. En er komen toch weer controles op en rond de trein tussen Zwolle en Emmen.
2: Want Arriva heeft opnieuw perroncontroles ingevoerd in Zwolle en Emmen vanwege het aantal zwartrijders. Het gaat daarbij voornamelijk om zogenaamde veilige landers uit Ter Apel. Deze asielzoekers komen uit landen die door de overheid als veilig kunnen worden beschouwd en daardoor weinig kans maken op asiel. Op het traject is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief of zelfs gewelddadig richting treinpersoneel worden.
0: Verder in het nieuws vandaag. Ja, de prijs aan de pomp natuurlijk. We hadden het er ook vorige week al over. Ons tankgedrag verandert door die hoge prijzen. ABN AMRO bekeek de pinbetalingen, ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ik ook, ik rij ook wat minder hard. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere pomp. En wat verder dan nog opvalt, we verbruiken minder brandstof, maar het aantal files neemt dan weer niet af, zegt deze expert in een podcast van het Financieel Dagblad.
3: Je zou dus in die filedruk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Ja, volgens deze expert zouden we ook niet meer elektrisch zijn gaan rijden. Maar ik denk dat dat nog wel gaat komen.
2: Dat denk ik ook. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar wisselen twee partijen in Overijssel van partijleider. Het was al bekend dat BBB-fractievoorzitter Tjaller Morsink niet verder gaat als lijsttrekker. En gisteravond zei hij in ons politieke programma Oost in alle staten dat hij helemaal stopt in de politiek.
4: Ik heb besloten voor mezelf om niet te solliciteren.
5: Stel, je was wel lijsttrekker geworden, was je nog gebleven?
4: Nee, dat staat daar los van.
5: Staat er los van. Jij zou sowieso stoppen.
4: Ja.
5: Bevalt niet?
4: Nee, nou, ik heb een afweging gemaakt deze zomer. En ik vind dat als je tekent, dan moet je voor 4 jaar tekenen. En daar heb ik de keuze gemaakt om niet te tekenen.
5: Want?
4: Ja, ik kan daar nu heel veel over uitweiden, maar ik denk dat het beter is om voor mezelf te houden. Omdat het niet echt toegevoegd waarde heeft om dat hier nu te delen.
2: Bij de BBB stopt ook Carla Evers. Zij was al gestopt als fractievoorzitter om gezondheidsredenen. Nu is duidelijk dat ze helemaal niet meer terugkomt omdat ze klaar is met de politiek. Ze vindt dat mensen in de Provinciale Staten te veel met zichzelf bezig zijn en te weinig met het provinciebelang.
0: En bij het CDA in Overijssel gaat Laura Mak niet door. Zij werd fractievoorzitter na het overlijden van Rick Brink en was graag lijsttrekker geworden, ook bij de volgende verkiezingen. Maar de partij kiest voor iemand anders.
6: Net als de BBB hebben we niet gekozen om de huidige fractievoorzitter lijsttrekker te maken. Bij ons is Elske van der Mik aangekondigd als lijsttrekker namens het CDA. Ja, en ook daarmee hebben we een enorm sterke kandidaat. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ga wel door. De leden moeten er nog over stemmen bij ons vrijdag. Maar ik heb een mooie hoge plek toegewezen gekregen door de Vertrouwenscommissie. Dan mag ik direct de running mate voor onze lijsttrekker zijn.
0: Ja, Laura maakt dus niet door als lijsttrekker, wel dus als de nummer 2.
2: Het bezoekerscentrum van de Sallandse Heuvelrug blijft toch langer open. Een aantal van die bezoekerscentra bij natuurgebieden zou begin volgend jaar dichtgaan vanwege bezuinigingen. Maar de definitieve beslissing daarover is voorlopig uitgesteld, zegt Marcel van Dun van Staatsbosbeheer.
7: We hadden een voorgenomen besluit genomen. Daar hebben we mensen over geïnformeerd in juli. En toen kwam er een enorme stortvloed aan reacties. De OR, ondernemingsraad, had veel vragen. De vakbond ook over het gevolgende proces. En ook vanuit de buitenwereld kregen we heel veel vragen en ideeën. En om dat allemaal te verwerken, om een goed verantwoord besluit te nemen. Ja, we moeten besloten om het besluit enkele maanden uit te stellen.
0: En dan voetbal. Genemuiden heeft de streekderby in en tegen Staphorst gisteravond met 2-3 gewonnen. Het ging om een kwalificatie voor het KNVB-bekertoernooi. Wedstrijd stond echter vooral in het teken van het voorkomen van ongeregeldheden. Eerder was die wedstrijd, die streekderby, uit de hand gelopen. Waren er in het sportpark nu speciale thuis- en uitvakken. Mocht er geen vuurwerk worden afgestoken, geen bier worden geschonken. En werd iedereen gefouilleerd.
8: Heb je wat in je zak zitten?
9: Autosleutels, AirPods, aansteker, pasjes houden en sigaretten.
8: Dat ze geen vuurwerk en fakkels zo hebben. Dus, blikjes en drinken mogen ook niet. Flesjes, blikjes mogen ook niet naar binnen.
10: Oh, dus deze jonge man heeft pech.
8: Ja, die moet nu zijn blikje weggooien. Ja, dat is jammer.
0: Ja, dat is inderdaad jammer. Straks een uitgebreide reportage van die wedstrijd. En dan praten we er ook over door met de burgemeester.

0: En On My Soul, zo heet het ook. Laatste nummer van Bruno Mars. Het is 7:15. Je luistert naar Radio Oost. Je hebt het al gemerkt, de dagen worden kouder. Sterker nog, we waren de koudste provincie in het land.
1: Heerlijk zo s'nachts.
0: Ja, afgelopen jaar. Het slaapt wel lekker. Maar goed, we zitten ook weer meer bij elkaar. Binnen natuurlijk, en dat is te merken. Het aantal mensen met luchtwegklachten schoot de afgelopen weken omhoog. Blijkt uit de infectieradar van het RIVM. En wat opvalt is dat mensen waarschijnlijk niet de griep hebben, maar last hebben van iets anders. Marco Blanker, huisarts in Zwolle. Meneer Blanker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Krijgt u ook al meer patiënten binnen met infecties?
2: Nee, dat valt me eigenlijk nog niet op. En dat is denk ik ook wel passend bij wat het RIVM ziet. Is dat mensen wel meer klachten hebben, maar nog geen klachten waar ze zo ziek van zijn dat ze denken dat ze de dokter nodig hebben.
0: Nee, dat klopt. Dat is ook ons opgevallen. Collega's hier, alhoewel één heeft zich wel, Benjamin heeft zich wel ziek gemaakt, gemeld voor vanochtend. Leek hem toch niet zo verstandig om op de redactie te gaan zitten. En is dat ook iets wat je beter maar kunt doen dan?
2: Ja, kijk, als je heel de tijd aan het hoesten en proesten bent, dan is het misschien niet zo handig om dicht bij andere mensen te zijn. Maar ja, het is ook natuurlijk individueel. Mensen voelen zich goed genoeg om te werken of toch niet goed genoeg.
0: Nee, precies. En dan zeggen we al snel, we voelen ons grieperig. Maar het is geen griep.
2: Nee, vaak is het geen griep. Er zijn verschillende virussoorten die een griepachtig beeld kunnen geven. Die hebben allemaal veel te moeilijke namen, dus die ga ik hier nu niet uitspreken. Die virussen die lijken wel op elkaar als het gaat om de klachten die je erbij kan hebben.
1: En dan, wat moet je doen
2: dus
1: als je daar last van hebt?
2: Het kan wel lijken alsof het griep is. Nou ja, afhankelijk van de mate van ziek zijn. Hè. Dus je kan gewoon doorlopen met de meeste klachten. Als je milde klachten hebt, dan hoef je niet zoveel. En dan kan je eigenlijk ook niet zoveel. En als je er natuurlijk wel erg ziek bij wordt, dan kunnen wij als dokters meestal nog niet zo heel veel. Omdat ja, tegen virussen hebben we eigenlijk geen goede behandelingen. Dus dat lost het lichaam in het algemeen vanzelf op.
0: En dus moet je dan uitzieken?
2: Uitzieken, dat is de term, ja.
0: Ja, dat is de term, precies. Mijn zoon doet het ook van 12 en al zijn vrienden waren ook ziek. Of tenminste, voelden zich ook niet helemaal fit natuurlijk. Nu las ik ook wel dat corona weer rondgaat. Dat moet ons niet verbazen, maar doet altijd wel een alarmbelletje doen afgaan.
2: Ja, maar gelukkig is corona in die zin wel veranderd. We hebben allemaal de pandemie nog in gedachten, ja, met alle ernstige ziektegevallen. En corona is nu wel in het lijstje gekomen van de beelden die een griepachtig beeld kunnen geven. En ook daarbij geldt natuurlijk weer als mensen heel kwetsbaar zijn. Als je onderliggende ziektes hebt, dan kun je van een griep, maar ook van een corona, kun je nog steeds ernstig ziek worden. Maar in het algemeen is ook nu corona verloopt vrij mild.
0: En die kwetsbare mensen en mensen boven de 70 kunnen een vaccinatie halen. Ook doen, zegt u?
2: Ja, in het algemeen is dat wel het advies van ons als huisarts om een vaccinatie wel te halen. Omdat je de kans dat je echt ernstig ziek wordt van de echte influenza, want daar is nu natuurlijk de vaccinatie tegen. En daarnaast heb je nog de coronavaccinaties, de herhaalvaccinaties. De kans dat je daar ernstig ziek van wordt, neemt daarmee wel af.
0: Ja, en de griepprik? Want binnenkort neem ik aan dat ik daar ook weer een uitnodiging voor krijg.
2: Jij kent je leeftijd niet en je medische toestand niet. Maar dat zou zomaar kunnen. Als je het altijd krijgt, dan zou je de uitnodiging nu ook krijgen. Ja, de griepprikken zijn wat vertraagd in de fabricatie. Zullen nog op tijd zijn om de echte griepgolf, die we meestal in januari, februari komt, om dat voor te zijn.
0: Iets boven de 60 ben ik.
2: Kijk, dan is dat al de reden dat je de...
0: Ja, dan ben ik wel aan de beurt voor de griep. Ja, heel goed.
2: Ja.
0: Kun je nog iets doen? Annette vroeg net al, wat moet je doen als je ziek bent? Maar kun je ook nog iets doen om het te voorkomen? Veel fruit, veel kiwis? Of maakt dat
1: goed,
0: allemaal helemaal niks uit?
2: Ik weet niet of jullie nu naar bed willen, maar nee, ja, kijk, voldoende de rust en de regelmaat is natuurlijk voor heel veel dingen goed. Ja. Een gezonde leefstijl is sowieso goed. Met een gezonde leefstijl zou je ook een betere weerstand hebben. Dat voorkomt niet dat je een virus tegen het lijf loopt, maar maakt waarschijnlijk wel dat je ook dat virus wat beter kan wegwerken met je lijf.
0: Ja. Nu, als u het zegt van of we graag naar bed willen, ja. Want we staan wel heel vroeg op. Dat is niet goed, hè, voor die weerbaarheid, ja, toch?
2: Nou ja, ik denk dat jullie ook je ritme hebben. Hè? Dus ja. Jullie hebben ook je eigen bioritme gemaakt met elke dag op tijd opstaan. En hopelijk ook op tijd een beetje naar bed.
1: Ja, en ook een klein mannetje thuis die naar de opvang gaat en mij met heel veel snottenbellen en virusjes ook elke keer aansteekt.
2: Ja, nee, dat zijn een soort magneetjes voor virussen. Als ze bij elkaar zijn. En dan zijn ze een antimagneet als ze bij hun ouders zijn. Dus dan geven ze het virus ook weer door.
1: Oh ja.
0: Ja, bij een klein mannetje is dat niet mogelijk. Maar anders mondkapjes en elleboogjes geven? Meneer Blanker?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat mondkapjes zouden kunnen helpen om het verspreiding te voorkomen. Je kan je voorstellen als je in een volle treinwagon zit, een treincoupé zit zit er iemand fors te hoesten. Dan had die persoon met het hoesten anderen kunnen beschermen door mondkapje op te doen. Of we nou allemaal weer naar de mondkapjes moeten, weet ik niet. Juist ook omdat de griepachtige klachten gelukkig ook vaak heel mild zijn. En tegen milde ziekte hoeven we natuurlijk niet een complete bescherming op te zetten.
0: Nee, precies. En het heeft ook weer andere nadelen, die mondkapjes dus. En pandemisch is het nog niet, maar veel mensen hebben het er wel over. Mensen voelen zich niet helemaal fit. Het is dus niet per se de griep, maar wel een andere infectie. En meneer Blanker, huisarts in Zwolle, hartelijk dank. Mocht het echt uit de hand lopen, dan bellen we weer.
2: Dan horen we jullie.

0: Tanita Tikaram hoorde je. Een good tradition, ook een good tradition, maar niet altijd even good, is de wedstrijd Staphorst-Genemuiden. Gisteravond was het weer zover nu voor een plaatsje in de KNVB-bekertoernooi. Veel maatregelen rond die wedstrijd, of ze gewerkt hebben, hoor je straks na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
6: Hoe kom je daar nu bij?
5: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.
9: Ja,

0: Let's go!
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het is 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
3: Politie en justitie hoopten de almeloze drugsbende God's Delivery voorgoed te hebben veroordeeld, nadat de kopstukken en de handlangers ongeveer een jaar geleden werden veroordeeld. Maar justitie denkt dat anderen het stokje hebben overgenomen. Bij pizzeria Mi Amor in Hardenberg is gisteravond brand uitgebroken. De brandweer rukte rond 22:30 met meerdere voertuigen uit. Arriva heeft opnieuw perroncontroles ingevoerd in Zwolle en Emmen vanwege het aantal zwartrijders. En de gemeente Borne en landgoed De Zwanenhof in Zenderen hebben een conflict over de kosten van de opvang van ruim 100 Oekraïners. Op het landgoed worden al sinds de oorlog in 2022 mensen opgevangen. Mede dankzij De Zwanenhof ontvangt Borne zoveel Oekraïners op dat de gemeente wordt vrijgesteld van de spreidingswet. De gemeente wil op andere voorwaarden verder. De eigenaar van de locatie is bang dat De Zwanenhof dan onder de kostprijs blijft werken, terwijl de gemeente juist meer geld krijgt. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
2: En voor het weer naar Margot Rippling. Margot, goedemorgen nogmaals.
4: Goedemorgen.
2: De zon is er voorzichtig bijgekomen in Hengelo. De hemel kleurt geel-oranje. En op een foto van Yveske zien we nog veel donkere tinten. Met een prachtig heldere hemel waar de eerste wolken al aan verschijnen. Want we komen uit een hele heldere nacht, hè?
4: Ja, op de meeste plaatsen is het helder geweest en ook lekker koud. Het begin van de astronomische herfst afgelopen nacht om 2:05 is ook meteen de start van het koude seizoen. Ik zie bijvoorbeeld in Twente een temperatuur van 5,2 en aan de grond 2,8. En daar zit op dit moment nog steeds wat mist of wat mistbanken. 100 meter is het zicht daar. Op andere plaatsen kan het ook nog eventjes zo zijn. Maar dat duurt tot een uurtje of 8:30, dan is de mist weg en dan komt op heel veel plaatsen het zonnetje tevoorschijn. Ik zie wel wat bewolking, met name in het noordwesten en westen van de provincie, omgeving Steenwijk en Zwolle. Dat heeft te maken met een warmtefront wat langzaamaan toch onze kant probeert uit te komen. Maar daarvooruit hebben we nog redelijk wat zon, in ieder geval in de ochtend. Vanmiddag wordt die bewolking vanuit het westen wel wat dikker. Maar Twente heeft, net zoals gisteren, geluk. Daar blijft de zon tot het einde van de dag wel schijnen. En kan de temperatuur met een zwakke en vanmiddag matige zuidwestelijke wind oplopen naar 20 graden.
2: Kijk eens aan, dat is mooi. En dan vanaf na vandaag wordt het langzaam nog weer iets warmer.
4: Dat is ook zo, maar eerst maar even vanavond en vannacht. Want na zo'n zachte dag met 20 graden en redelijk wat zonneschijn krijgen we vanavond en vannacht even wat dikkere bewolking vanuit het noorden. Heeft te maken met de passage van een heel zwak koufront. Er kan een spatje regen uitvallen. Achter dat koufront draait de wind naar het noordwesten. En daar hebben we dan morgen mee te maken. Uit het noordwesten komt frisse en heldere noordzeelucht. Dat betekent dat de temperaturen morgen na een minimum van 9 tot 10 graden gaan oplopen naar 18 of 19 graden. Dus geen 20 graden meer bereiken. Maar het is wel lekker helder weer met zon en 's middags stapelwolken. En dan volgt er een koude nacht. De nacht naar vrijdag. Dat kan misschien nog wel eens een koudere nacht worden dan afgelopen nacht. Ik zie bijvoorbeeld in Twente een minimumtemperatuur van 3, 4 graden. Aan de grond zelfs nog wat lager. Kan ook weer mist kan al gaan ontstaan. Maar dat is dan zo weer opgelost. En dan volgt een prachtige vrijdag met veel zon en 21 graden. En dat zien we in het weekend ook. Overdag temperaturen zelfs nog wat hoger.
2: Kijk,
4: 22 graden.
2: Zie je nou wel, uiteindelijk wordt het warmer.
4: Zeker.
2: Mooi zo. Maar goed, dankjewel. En we gaan er rekening mee houden met die temperaturen en met koudere nachten. Alhoewel, komende nacht valt dan nog wel mee. We zeiden het net al even aan een neeltje. In ieder geval dat ons tankgedrag aan het veranderen is door de hoge brandstofprijzen. Nou, dat blijkt. Tank- en rijgedrag veranderen. Er staat niet één enkele file in onze provincie of vlak eromheen. Iedereen op de weg. Een goede reis.

0: Village People bezongen het prettige leven als je in de Amerikaanse marine zit. Behalve op een vliegtuigschip met bedorven voedsel vlakbij de straat van Hormuz. Maar dit zijn hele andere zaken. We blijven bij Overijssel.
1: De Oosttribune.
0: En gaan naar de sport om bijna 7:50. Een kraker was het gisteravond in de voorronde van het KNVB-bekertoernooi. Genemuiden wist de streekderby in en tegen Staphorst met 3-2 te winnen. En gaat zodoende vrijdag de koker in voor de loting. En dan longt een profclub als tegenstander. Ja, de burenruzie tussen Staphorst en Genemuiden stond vooral in het teken van het voorkomen van ongeregeldheden. Recente ontmoetingen liepen uit de hand. En dus kende het sportpark gisteravond speciale thuis- en uitvakken. Mocht er geen vuurwerk worden afgestoken, geen alcohol worden gedronken en werd iedereen gefouilleerd.
2: Heb je wat in je zak zitten?
3: Alle sleutels, AirPods, aansteker, pasje houden en sigaretten.
2: Dat ze geen vuurwerk en fakkels zullen hebben. Dus, blikjes en drinken mogen ook niet. Flesjes, blikjes mogen ook niet naar binnen.
4: Oh, dus deze jonge man heeft pech?
2: Ja, die moet nu zijn blikje weggooien. Ja, dat is jammer.
4: De regels zijn extra scherp. Vliegt er vandaag iets vuurwerk op het veld, dan wordt er direct gestaakt. En dat is natuurlijk wat ze willen voorkomen hier bij die controles, waar de mensen dus allemaal gefouilleerd gaan worden. De man hier op een kruk, die mag in ieder geval door.
5: Ja, deze kruk mag gelukkig mee, ja. Ja.
4: Wat vind je ervan eigenlijk? Wat ze hier nou doen?
5: Fouilleren?
4: Ja.
5: Ja, moet toch? Ja, moet.
6: Altijd goed.
4: Ja? Ja. Want het zijn natuurlijk de extra maatregelen die genomen zijn. Begrijpt u dat?
6: Ja, natuurlijk. Het kan nooit verkeerd gaan. Dus je moet altijd goed controleren.
4: We lopen opeens hier tussen dranghekken en zo ook. Het is
7: gewoon waardeloos. Ja, dat het altijd zo'n leuke sfeer was met Genemuiden. Maar een paar relschopen verpesten het allemaal, hè?
4: Ja. Is het dan toch ook zo dat u een beetje extra gespannen bent? Van gaat het wel goed allemaal vandaag?
7: Nee, dat niet. Nee. We maken het nog niet zo snel druk, hoor. Mm-hmm.
4: Berend Stewart van de avond. Het stroomt wel lekker vol in ieder geval, hè?
8: Ja, hartstikke druk. Lekker druk. Goed voor de omzet. Alleen jammer dat ze geen bier mogen verkopen. Ja. Dan was het nog beter geweest voor de omzet. Hè?
4: Nee, maar begrijpt u dat toch ook wel ergens? Dat dat dus allemaal niet meer mag?
8: Nou, als ik heel eerlijk moet wezen. Ik vind het in en in triest. Beveiliging. Politie op de achtergrond. Ja, het is dan heel diep triest.
9: Het duel belooft een prachtige botsing van sterren en emoties te worden. En zoals gezegd, die krijgt nog de opstelling van onze eigen VV-stappers. Voor de rug nummer 1 op de goal. Stan Meekers!
4: Uit het niets, na een half uurtje 0-1 voor Genemuiden. Ja, drukt dat een beetje jullie sfeer of niet?
10: Nee, dat valt wel mee hoor.
4: Ik zie de glimlach nog, hè?
10: Ja, bij mij zit die glimlach goed. Maar ik ben eigenlijk ook neutraal, dus dat valt wel mee.
11: We gaan hierheen voor een vol sportpark.
4: Dan komt de 0-2.
11: En dan valt net de 0-2. Een mooi schot trouwens. Mooi in de hoek. Dat was een prima goal. Net als de eerste trouwens.
4: Ja, en als je dan naar die hoek kijkt, dan zijn ze daar natuurlijk achter een hek, helaas. Helemaal gek.
11: Ja, maar dat moet hè, met amateurvoetbal, dat ze hekken plaatsen en alles. Ja, ik zeg dat het niet nodig is, maar ja.
4: Hier aan de andere kant van dit hek is de sfeer goed, begrijp ik, hè?
12: Ja, prima, hè?
4: Ja, ik kan de microfoon er niet eens doorheen doen, moet je nagaan.
12: Ja. Ja, toch wel. Als je 0-2 voor staat, dan is het altijd prima, hè?
4: Ja, ja. Hoe is dit dan? Want we zitten opeens tussen een hek te praten ook. Het is...
12: Ja, ik maak me eigenlijk verder niet zo druk om. Kijk, ja, het is één keer zo. Een paar mensen die het dan weer verzieken voor de rest, zeg maar. Dus dat is gewoonlijk. Maar aan de andere kant, ik denk eigenlijk ook niet. Als het hek er niet had gestaan...
4: Maakt het ook niet uit.
12: Nee, er was er niks aan de hand geweest, hoor.
4: Toch even bij de koffiedames vragen. Het is hartstikke druk, of niet, hier?
13: Ja, hartstikke druk. Je kunt er gewoon niet aan met de koffie.
4: Nee, maar ja, er valt ook niks anders meer te drinken, volgens mij.
13: Nou, fris.
4: Ja, maar ik bedoel, er mag natuurlijk geen alcohol worden gezonken.
13: Nee, dat mag niet.
4: Maar dat maakt de stemming hier bij jullie in de rij en dus hier bij jullie in het hokken niet minder om? Of?
13: Nee hoor.
4: 72 minuten, 1-3. Ja. Hoe is de sfeer?
14: Ik vind de sfeer best gezellig hier op het sportpark. Ik ben hier met een kameraad. Wij zijn zelf niet voor hier voor beide teams. Wij vinden het vooral leuk om een keer een potje mee te pakken. En hier om mensen is het best gezellig. Ja.
4: Het gejuich aan de rechterkant naast mij is dus van de supporters van Genemuiden. 94,5 minuten is klaar. 2-3. De sfeer is goed. En gelukkig is die eigenlijk 94 minuten lang ook goed geweest. Als de spelers van Genemuiden hier nu deze hoek oprennen om het feestje te vieren. Met die zeker 700 man vanuit Genemuiden dus meegekomen naar Staphorst. 94 minuten lang, gelukkig, gemoedelijk en gezellig. En laten we vooral hopen dat dat na afloop ook zo blijft als het bier dus nu gaat vloeien aan de bar.
1: Super lekker, heerlijk.
4: Ja, ondanks de nederlaag.
1: Dat ook zeker.
4: Dat maakt niet uit.
1: Dat maakt mij niet uit, nee.
4: Inmiddels aan de voorzitters bij elkaar met een biertje. Ja, hoe is die verlopen vanavond?
15: Ja, ik denk zoals een bekeravond moet verlopen. Gewoon fantastisch. Ik denk 2.500 man hier. En ja, ik denk dat het een voetbalfeest was.
4: Ja, en dat zegt dan de verliezend voorzitter. Hoe is het met de winnende voorzitter?
16: Ja, hetzelfde wat Benny ook zegt. Ik bedoel, we zitten aan de goede kant van de score. Maar we hadden vooraf ook gezegd, we hebben zoveelvuldig contact gehad dat het eigenlijk niet moet kunnen. Dat we ook zeiden van tevoren van jongens, laat het alsjeblieft rustig verlopen. Dat vonden wij allebei het allerbelangrijkste. Je weet nooit, je kunt nog zoveel regelen, maar er hoeft maar één gek tussen te zitten. En er ontstaat iets waar je niet op zit te wachten. En dat is 90 minuten, 95 minuten, kan dat gebeuren. Gelukkig is het niet gebeurd. Complimenten aan Staphorst. Want ze hebben er echt heel veel aan gedaan.
4: Nou, dan zeg ik proost, tot nog maar.
15: Dankjewel.
17: Ja, Michiel Fucking, ons verslaggever, was er gisteren bij de burenruzie tussen Staphorst en Genemuiden. Nu erbij, want heeft meegeluisterd de burgemeester van Staphorst, meneer Ten Kate. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
17: Ja, blij natuurlijk dat het rustig is verlopen. Hè, maar daar waren dus blijkbaar wel heel veel maatregelen voor nodig. Alhoewel mensen ook zeiden van, nou, is toch eigenlijk onzin.
18: Ja, nou, ik hoor in ieder geval veel draagvlak. Misschien moeten we beginnen met de felicitaties aan Genemuiden.
17: Dat is heel net van u. Heel aardig van u.
18: Het,
17: ja.
18: Het was een bijzondere streekderby wederom. En ja, Genemuiden heeft toch gewonnen. En zij kunnen door in de beker. Dus alle felicitaties voor Genemuiden.
17: Ja, heel goed. Maar nu die maatregelen, want het heeft weer veel geld gekost natuurlijk, hè?
18: Ja, en het is ook jammer dat het nodig is. Zeker ook in het amateurvoetbal. Maar goed, het verleden gaf aan dat we toch extra maatregelen moesten nemen. En gelukkig hebben we dat ook in goed overleg met de voetbalvereniging. Zelfs ook met de voetbalvereniging in Genemuiden. Ik hoorde het net ook al dat de beide voorzitters veel contact hebben gehad. We hebben met elkaar heel veel contact gehad en ook met elkaar besloten van joh, dit is toch nog nodig. En ja, daarom hebben we dit gedaan. En gelukkig kunnen we achteraf constateren dat het of heeft geholpen of niet nodig was geweest. Maar met beide ben ik heel erg blij, want het is gewoon heel erg rustig verlopen.
17: Ja, en het heeft de sfeer ook niet aangetast. Hoewel we natuurlijk ook wel mensen hoorden die zeiden van ja, een paar mensen maken dit weer nodig. Dus eigenlijk zou het niet moeten.
18: Nee, ook die conclusie die deel ik. Maar ja. Goed, de conclusie is wel dat als een paar mensen de boel verstieren, het wel gaat gebeuren. En deze maatregelen toch moeten nemen. Het is jammer. We kijken natuurlijk ook altijd naar de toekomst van kunnen we misschien nog eens een keer weer wat afschalen. Want ook dit moet niet iets blijvend zijn, ook niet in het amateurvoetbal. Maar op dit moment was het nodig om te kunnen garanderen dat die voetbalwedstrijd door kon gaan en ook goed zou kunnen verlopen. En daarom hebben we daar gezamenlijk voor gekozen.
17: Precies, en blijkbaar heeft het in ieder geval gewerkt. Het bleef in ieder geval rustig en gezellig in Staphorst. Burgemeester, we spreken u zo weer, want u bent natuurlijk wel de burgemeester van de dag, hè?
18: Helemaal goed.
17: Mooi zo, bellen we zo weer.

0: Écoutez-moi.
1: Cloud hoorde je en écoutez-moi.
2: Goedemorgen, burgemeester.
1: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd in Overijssel's burgemeester in de uitzending. Op de woensdag is het Jan ten Kater, de burgemeester van Staphorst. Je hoorde hem net al even over de wedstrijd van gisteravond. Meneer ten Kater, maar eerst meer te berichten. Vorige week spraken we u vanuit Den Haag. U was daar voor Prinsjesdag. U bent ook blijven hangen. Om eens even te luisteren hoe de Kamer omging met het verzoek van, of het aanbod van Staphorst om met de Defensie tot een deal te komen voor dat munitiedepot, maar wel met infrastructurele aanpassingen. Heeft u iets gehoord wat u tevreden stemt?
3: Ja, we zijn echt verguld met de motie die is ingediend door Bikker, Vermeer en Stoffer. Die echt hebben gezegd van joh, wij willen nu toch graag dat de regering de munitieopslag en het Staphorstenbod ook dus de infrastructurele inpassingen die nodig zijn als één integraal project te behandelen. En daar ook voor in het voorjaar 2027 een dekkingsvoorstel te komen, hoe men dat wil financieren. Mm-hmm. En de Kamer daarover te informeren natuurlijk. Dus dit is een hele mooie stap vooruit.
1: Oké, okay, ja, dat is dan mooi. En dekking hoor ik u zeggen. Ik hoor steeds dat infra 80 miljard euro tekort komt.
3: Nou, kijk, wij zien ook wel de worsteling van Defensie van hoe gaan we dit doen. En daardoor kregen wij ook wel een beetje het gevoel van, nou ja, gaat Defensie het nu betalen of gaat INW het betalen? Daar voeren wij de gesprekken over. Maar goed, het maakt ons eigenlijk helemaal niet zoveel uit.
1: Wie het betaalt, als maar over de brug komt.
3: Als we maar wel het hele Staphorstenbod serieus wordt genomen, zeg maar.
1: En dat doen ze.
3: Nu hebben wij niet het gevoel dat het door Defensie niet serieus wordt genomen, maar ook zij zien de worsteling van het geld. Ja. Nou, en de Kamer heeft in ieder geval daar een, misschien ook wel de ministeries een steuntje in de rug gegeven van dit heeft prioriteit.
1: Nou, het gaat vooraan, zullen we maar even. Het gaat vooraan, heet dat. Er zit schot in. Zullen we maar zeggen.
3: Ja, zo is het. Zo is het.
1: Dat is mooi. Niet alleen het leger, maar ook wij inwoners moeten weerbaar zijn. U gaat een soort proefproject draaien met een noodsteunpunt?
3: Ja, dat klopt. Alle gemeenten, daar wordt naar gekeken van hoe pakken jullie het aan met een noodsteunpunten. Dus ik denk ook dat alle gemeenten daar binnenkort wel mee gaan experimenteren of een of andere oefening gaan doen. Allemaal in het kader van die zelfredzaamheid 72 uur. Hè, wat nu als de stroom uitvalt. We kennen de berichtgeving wel en de informatie die ook vaak in de pers is. Maar wij gaan ook aan de slag met een noodsteunpunt. Maar we doen daar een pilot. Omdat er zich al op voorhand mensen hadden gemeld uit de samenleving. Die zeggen van, joh, kunnen wij daar iets in betekenen? En het bijzondere van Staphorst is, ik heb destijds ook in mijn nieuwjaarstoespraak gezegd van, laten we in Staphorst niet spreken over zelfredzaamheid, maar over samenredzaamheid. En dat past bij onze samenleving. En dat is ook echt dus opgepakt. Dus er zijn een aantal mensen uit de samenleving die hebben gezegd van, joh, kunnen wij daarover mee denken? Dat is ook de afgelopen periode gebeurd. En dat betekent dat we nu straks een pilot gaan draaien in Rauwveen. Een oefening.
1: Ja.
3: Waarbij ook met name mensen uit de samenleving al in de lead zijn bij de invulling daarvan en bij de bemensing van het noodsteunpunt. En dat gaan we oefenen. Van, nou, wat betekent dat nu? Dat mensen uit de samenleving en niet alleen de gemeente en de veiligheidsdiensten daar een bijdrage aan leveren, maar ook de samenleving zelf.
1: Okay, ja, want dus je moet elkaar ook steunen, hè, wordt ook steeds gezegd. Hè. Heb jij iets niet, dan moet je even naar de buren en andersom.
3: Ja, en we gaan ook kijken van pastorale zorg. Past dat ook op een noodsteunpunt? Een aantal andere zaken nemen we mee. En het is goed dat je moet het dak repareren als de zon schijnt. Nou, we kunnen nu nog oefenen op het moment dat het nog niet nodig is. Maar als het nodig is, dan willen we er ook graag klaar voor staan. Maar dan wel op de manier zodat het past bij onze gemeente.
1: Ja, en weerbaarheid is meer dan voor 8 dagen eten en drinken en wc-papier in de kelder hebben.
3: Ja, dat klopt, dat klopt.
1: Nou,
3: ja.
1: Heel goed. Over zelfredzaamheid gesproken, meneer ten Kater. U gaat de hei op en niet alleen, begrijp ik.
3: Ik hoorde al meerdere burgemeesters in de rubriek, zeg maar.
1: Allemaal teambuilding zijn ze mee bezig.
3: Het is ook gebruikelijk, hè, dat je zeg maar na de gemeenteraadsverkiezingen en dan even een poosje draaien en dan na de vakantie om dan toch eens even een keer bij elkaar te gaan zitten en even terug te blikken op de verkiezingen, maar ook op de periode die is geweest tot nu toe, van ja, hoe loopt het nu in de gemeenteraad? Om daar nog eens even naar te kijken, om elkaar ook een beetje scherp te houden. We gaan ook nog wat aandacht besteden aan agressie en intimidatie, want dat is ook iets wat natuurlijk ook overal speelt. Van nou, hoe gaan we daar nu mee om? Wat gaat goed en wat kan beter? Dus daar proberen we in alle rust, even op een klein beetje afstand, proberen we daarnaar te kijken.
1: Goed, op de hei dus.
3: Op de hei, ja.
1: Nou, mooi. We wensen u een prettige heidag. Heidagen, zelfs twee, ja. Hè, begrijp ik.
3: Ja, vrijdag en zaterdagochtend.
1: Ja, ja, hoort vast wel lekker eten en drinken bij, hier ten Kuiten.
3: Ja, ik snap dat u me heel uitdaagt, maar...
1: Nee, ik wil helemaal niet. Ik ben benieuwd wat u gaat doen.
3: Ja, we doen het op een hele nette, keurige manier.
1: Oh, je gaat niet paintballen of zo.
3: Nee.
1: Dan schiet op de oppositie. Nee, dat ook niet. Nee, oké.
3: Nee, we gaan niet die weerbaarheid van onze gemeenschap gaan wij niet testen.
1: Zo weerbaar moet u ook weer niet zijn. Nee, zo is dat. Jan de Kater, burgemeester van Staphorst. Graag tot volgende week.
3: Helemaal
1: als u het
3: tot
1: allemaal ziens. Overleeft, maar dat zal wel.
3: Ja,
1: komt vast goed. Meneer de Kater, dank u wel. Straks na 8 uur gaan wij het hebben over grootschalige drugshandel. Honderden kilo's cocaïne gingen erom in een huis in Deventer. De naam van Bolle Jos viel er ook bij. Dan worden we alert natuurlijk, met de over Asselt nog in het achterhoofd. Hoor je straks na 8 uur.
2: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
1: Dan hebben we nog 5 seconden over. En dan krijg je de reclame, daarna de headlines van Anne Neeltje.
0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
4: Deze keer de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel 2026. Met in de hoofdrollen de Twentse acteur Lau Steenbeke en de Zwolse singer-songwriter Micha. Deze week werden beide carrières gevierd met veel muziek en mooie anekdotes. In Theater De Spiegel in Zwolle en het Cultuurcafé Overijssel was erbij.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
16: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
15: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
19: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter.
6: Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgering.nl. Aanstaande zondag, extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
19: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. In Enschede is vannacht een auto volledig verwoest door brand. Buurtbewoners hoorden kort voor de brand een harde knal. Ook in Hardenberg brak gisteravond brand uit bij pizzeria Mia Amor. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. En ons tankgedrag verandert door de hoge prijzen aan de pomp. ABN AMRO ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Meer nieuws op rtvoost.nl.
20: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
21: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
22: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
21: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Nou, de ochtendspits is op gang gekomen, maar is wel heel bescheiden. We rijden duidelijk minder en tanken dus ook minder, zoals je net al hoorde. A35 staat wel vast, Enschede richting Zwolle, zoals bijna iedere dag tussen Almelo en Wierden. 2 kilometer en 5 minuten vertraging. En de N36 om richting Almelo tussen Almelo en Wierden. 5 kilometer en daar 5 minuten aan vertraging.
23: Goedemorgen met Oost.
1: En daarin hoor je zo dadelijk meer over drugshandel in Deventer. Ergens in een woning in Deventer gingen er honderden kilo's cocaïne. Van hand tot hand. En de naam van Bolle Jos viel er ook bij. Vandaag de rechtszaak, daar gaan we straks op vooruit kijken. En je hoort bijvoorbeeld muziek van straks Taylor Swift en de Jackson 5.
24: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
25: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
26: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
20: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: I Want You Back, de Jackson 5 hoorde je.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 8 op deze woensdagochtend, de 23e van september. De herfst is begonnen. Goedemorgen, goedemorgen Anna Neeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Je hoort zo over de cocaïnehandel in Deventer. En nu over meer controles. Weer meer controles op het spoor tussen Zwolle en Emmen.
2: Arriva heeft opnieuw perroncontroles ingevoerd in Zwolle en Emmen vanwege het aantal zwartrijders. Het gaat daarbij voornamelijk om zogenaamde veilige landers uit Ter Apel. Deze asielzoekers komen uit landen die door de overheid als veilig worden beschouwd en daardoor weinig kans maken op asiel. Op het traject is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief of zelfs gewelddadig richting treinpersoneel worden.
0: En niet het nieuws van de dag, maar wel het gesprek van de dag. We voelen ons massaal wat minder fit. Dagen worden kouder, we zitten meer bij elkaar en dat is dus te merken. Aantal mensen met luchtwegklachten schoten de afgelopen weken omhoog, blijkt uit de infectieradar van het RIVM. Wat opvalt is dat mensen waarschijnlijk niet de griep hebben, maar last hebben van andere luchtwegsvirussen, zegt huisarts Marco Blanker uit Zwolle.
3: Vaak is het geen griep. Er zijn verschillende virussoorten die een griepachtig beeld kunnen geven. Die virussen die lijken wel op elkaar als het gaat om de klachten die je erbij kan hebben. Je kan gewoon doorlopen met de meeste klachten. Als je milde klachten hebt, dan hoef je niet zoveel. En dan kan je eigenlijk ook niet zoveel. En als je er natuurlijk wel erg ziek bij wordt, dan kunnen wij als dokters meestal nog niet zo heel veel. Omdat ja, tegen virussen hebben we eigenlijk geen goede behandelingen. Dus dat lost het lichaam in het algemeen vanzelf op.
4: Uitzieken, dat is de term, ja.
0: Ja, uitzieken. Rust nemen dus als je niet super fit bent.
2: Ons tankgedrag verandert door de hoge prijzen aan de pomp. ABN AMRO bekeek pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere pomp. Wat verder opvalt, we verbruiken minder brandstof, maar het aantal files neemt niet af, zegt deze expert in een podcast van het Financieel Dagblad.
5: Je zou dus in de filedruk zijn bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
2: We zouden ook niet meer elektrisch zouden gaan rijden. Maar wie weet verandert dat in de toekomst.
0: Dan in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van maart voor volgend jaar wisselen 2 partijen in Overijssel van partijleider. Het was al bekend dat BBB-fractievoorzitter Tjalle Morsing niet verder gaat als lijsttrekker. En gisteravond zei hij in ons politieke programma Oost in alle Staten dat hij nu ook helemaal stopt in de politiek.
6: Ik heb besloten voor mezelf om niet te solliciteren.
7: Stel, je was wel lijsttrekker geworden, was je nog gebleven?
6: Nee, dat staat daar los van.
7: Staat er los van. Jij zou sowieso stoppen.
6: Ja.
7: Bevalt niet?
6: Nee, nou, ik heb een afweging gemaakt deze zomer. En ik vind dat als je tekent, dan moet je voor 4 jaar tekenen. En daar heb ik de keuze gemaakt om niet te tekenen.
7: Want?
6: Ja, ik kan daar nu heel veel over uitweiden. Maar ik denk dat het beter is om voor mezelf te houden. Omdat het niet echt toegevoegd waarde heeft om dat hier nu te delen.
0: Bij de BBB stopt ook Carla Evers. Was al bekend natuurlijk gestopt als fractievoorzitter om gezondheidsredenen. En nu is het ook duidelijk geworden dat ze helemaal niet meer terugkomt in de politiek. Omdat ze er wel klaar mee is. Ze vindt dat mensen in de Provinciale Staten te veel met zichzelf bezig zijn en te weinig met het provinciebelang.
2: Bij het CDA in Overijssel gaat Laura Mak niet door als fractievoorzitter. Dat werd ze na het overlijden van Rick Brink. En ze was graag zelf lijsttrekker geworden in aanloop naar de verkiezingen. Maar de partij kiest voor iemand anders.
8: Net als de BBB hebben we niet gekozen om de huidige fractievoorzitter lijsttrekker te maken. Bij ons is Elske van der Mik aangekondigd als lijsttrekker namens het CDA. Ja, en ook daarmee hebben we een enorme sterke kandidaat. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ga wel door. De leden moeten er nog over stemmen bij ons vrijdag. Maar ik heb een mooie hoge plek toegewezen gekregen door de vertrouwenscommissie. Dan mag ik direct de running mate voor onze lijsttrekker zijn.
0: En Geelmuiden dan heeft gisteravond de streekderby in en tegen Staphorst gewonnen met 3-2. Het was een kwalificatie voor het KNVB-bekertoernooi. De wedstrijd stond vooral in het teken van het voorkomen van ongeregeldheden. Dat is gelukt. Burgemeester is daar blij mee. Hoorde je net al voor 8 uur. Omdat het eerder uit de hand liep, waren er in het sportspark speciale uit- en thuisvakken. Mocht er geen vuurwerk worden afgestoken, geen alcohol worden gedronken en werd iedereen gefouilleerd.
9: Heb je wat in je zak zitten?
10: Autosleutels, AirPods,
4: Aansteken, pasjeshouder en sigaretten.
9: Dat ze geen vuurwerk en fakkels en zo hebben. Dus, ja. Blikjes en drinken mogen ook niet. Flesjes, blikjes mogen ook niet naar binnen.
10: Ja, het moet toch? Ja, het moet. Het kan nooit verkeerd gaan. Dus het moet altijd goed controleren.
11: Gewoon waardeloos. Het had altijd zo'n leuke sfeer was met Gerrit Muiden, maar... Een paar relschopen verpesten het allemaal, hè?
12: Als ik heel eerlijk moet wezen, ik vind het in en in triest. Beveiliging, politie op de achtergrond. Ja, het is dan eigenlijk diep triest.
0: Gemengde reacties dus op al die maatregelen die zijn genomen rond deze burenruzie. Maar het ging uiteindelijk dus allemaal goed.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. 7:15, je luistert naar Radio Oost. Voor de rechtbank in Zwolle dient vandaag een rechtszaak die misschien best wel als bron zou kunnen dienen voor een Netflix-serie. In Deventer zouden 3 mannen en 1 vrouw honderden kilo's cocaïne hebben verhandeld. Daarvan lag 150 kilo opgeslagen in een huis in Deventer. Waarde loopt dan al gauw in de miljoenen euro's. Het speelde allemaal tussen oktober en februari 2 jaar geleden. 24 en 25. En alsof het nog niet genoeg is, duikt ook de naam van drugscrimineel Bolle Jos op in dit dossier. En dan met Over Asselt nog in het achterhoofd gaan we maar eens even met Michiel Sating, onze rechtbankverslaggever, praten. Michiel, want dit klinkt wel als behoorlijk heftige drugscriminaliteit.
1: Ja, nou zeker. Je had het over een script inderdaad. Maar dan zou je, als je het script begint, zou je eigenlijk beginnen op het moment dat een van de verdachten zelf bij het politiebureau binnenstapt. Met het verhaal dat hij de beheerder is van 120 kilo cocaïne maar liefst. Die drugs lagen dan opgeslagen in een huis aan de Keizer-Frederikstraat in Deventer. En hij vertelde de politie dat van die voorraad 48 kilo gestolen was. Ja, en dat hij als beheerder daarvoor aansprakelijk werd gesteld. Nou, voelde zich bedreigd. Stapte daarom naar de politie en later, dat is dit voorjaar geweest, in de rechtbank kwam hij met het verhaal van, nou ja, ik heb dit verzonnen. Ik werd wel bedreigd, maar ik moest iets verzinnen om die dreiging een beetje geloofwaardig te maken.
0: Oké, nou ja, dan begint het in ieder geval al goed met dat script. Michiel, de beheerder, het klinkt alsof hij een soort conciërge was, maar het is toch dan gewoon een drugshandelaar?
1: Ja, nou, zo zou het Openbaar Ministerie hem inderdaad noemen. Het is vaak zo, kook komt natuurlijk het land binnen en je moet het ergens kwijt. Dit is gewoon een appartement of een huisje in Deventer. Daar werd het dan neergelegd. In dit geval in 6 verhuisdozen van de Gamma. Ja, met een straatprijs van vandaag de dag ongeveer 2,5 miljoen euro. En of er dan vanuit het pand gehandeld is, dat weten we nog niet. Het lijkt er wel op dat die overvaller wist dat het huis vol lag. Want er is kennelijk een video waarop te zien is dat een paar dagen eerder nog 2 volle tassen in het huis zijn afgeleverd.
0: Ja, het klinkt wel heel beeldend zo in 6 verhuisdozen van een bouwmarkt. Waar dan gewoon een paar honderd kilo cocaïne in ligt. Ja. En dan valt de naam Bolle Jos. Wat zou zijn rol dan zijn geweest?
1: Nou, die naam werd natuurlijk genoemd door de man die bij de politie kwam. Het Openbaar Ministerie die vermoedt dat die voorraad dan ook van deze grote drugshandelaar afkomstig is. En op het moment dat de naam Bolle Jos valt in de rechtbank, dan valt iedereen stil. Geen van de verdachten wilde of kan daar ook maar iets over zeggen.
0: Nee, maar iedereen gaat ook gelijk rechtop zitten natuurlijk. Want wat is dan de rol van Bolle Jos? Maar dat weten we nog niet.
1: Nee, dat weten we inderdaad niet. Het is natuurlijk wel zo, het gaat om een grote hoeveelheid cocaïne. Die moet ergens vandaan komen. Dit zullen niet de allergrootste jongens zijn. Mannen uit Deventer, Zutphen. Ja, dan zit daar iets achter. Dat dan de naam van Bolle Jos valt, dat gebeurt de laatste tijd wel vaker. Dan op het moment dat die naam valt, wil niemand daar daadwerkelijk iets over zeggen.
0: Goed. Nou is die zaak inhoudelijk al behandeld. Hè? We wachten eens nog op een reactie van de advocaten. En een strafeis, dat gaat vandaag komen. Wat verwacht je daar dan nog van?
1: Het gaat natuurlijk om 120 kilo coke als voorraad en dan nog eens een keer de handel in zeker 200 kilo cocaïne. Ja, daar staan nou helemaal flinke celstraffen op. Wat het Openbaar Ministerie precies in gedachten heeft, dat horen we dan in de loop van de ochtend. En volgende maand horen we weer wat de rechters daarvan vinden.
0: Oké, goed. Dat is dan inhoudelijk in de zaak. Nu is er in de zijlijn het verhaal van de bewoonster van die woning. Wat is daarmee gebeurd?
1: Zij zegt, dat is een 29-jarige bewoonster, dus uit Deventer, dat zij in februari vorig jaar in haar badjas is overmeesterd door een man met een motorhelm op. Zij is met de ceintuur uit haar badjas vastgebonden. Ze kreeg een doek over haar hoofd. En vervolgens is dan dus die 48 kilo coke uit haar huis gestolen. Zij zegt, ik wist niet dat die daar lagen. Ik had slechts wat dozen voor een vriend in bewaring. En die vriend is dan dus de man die bij de politie stapte. Verder zijn er dus ook berichten over en weer tussen de verdachten door de politie uitgelezen. Ja, en daarin is onder meer te lezen dat een van hen zegt, er moet 120 k liggen. Nou, dat zou dus moeten wijzen op die drugsvoorraad.
0: Ja, en het verhaal van die bewoonster die dan als volslagen buitenstaander er dan zo bij is betrokken, wordt ook niet echt geloofd, geloof ik.
1: Kijk, als je iets in voorraad houdt voor iemand, dat kan. Vaak ben je dan toch wel nieuwsgierig wat dat dan is. Dat zijn 6 verhuisdozen. Ja, het kan best zijn dat iemand zijn zijn kleren en zijn persoonlijke spulletjes bij jou in bewaring heeft. Er wordt nog iets meer over besproken op de zitting van vanochtend, zo verwacht ik. Ja, en dan is vaak ook de vraag van, ja, wat heb je daar dan voor gekregen? En als het dan 2 tientjes is, oké, dan zou je nog kunnen zeggen, dit zijn kleren. Als je er een paar duizend euro voor krijgt, dan wordt het al een heel ander verhaal.
0: Ja, het is niet bij een bloemetje gebleven, begrijp ik.
1: Nee, vermoedelijk niet.
0: Hieruit. Verwacht je een spannende zitting eigenlijk? Want de zaak klinkt wel spannend.
1: De zaak klinkt zeker spannend. Je krijgt natuurlijk een flinke strafeis te horen straks. En ja, het is ook weer de vraag, waar komen de advocaten mee? Je hebt natuurlijk die verdachte die naar de politie is gestapt met het hele verhaal. Ja, hij heeft later gezegd, ik heb het maar een beetje verzonnen. Maar hoe geloofwaardig is dat dan? En dat is een beetje de vraag die boven de markt hangt.
0: Goed. Nou, we horen wat er nog voor nieuwe feiten boven komen in de rechtbank vandaag. Daar is dan de rechtbankverslaggever Michiel Sating bij. Michiel, dankjewel. We lezen hier helaas vanzelf op onze website. En anders horen we het op de radio.

0: met Sloop, John B. En straks hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
18: Ja,

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Half negen geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anne Neeltje.
2: Politie en justitie hoopten de almeloze drugsbende God's Delivery voorgoed te hebben veroordeeld, nadat de kopstukken en handlangers ongeveer een jaar geleden werden veroordeeld. Maar justitie denkt dat anderen het stokje hebben overgenomen. Maarten Offinga blijft voorlopig de burgemeester van Hardenberg. Hij is gisteravond tijdens een bijzondere raadsvergadering opnieuw beëdigd. Bij pizzeria Mi Amor in Hardenberg is gisteravond brand uitgebroken. De brandweer rukte rond 10:30 met meerdere voertuigen uit. En in Enschede is vannacht een auto volledig verwoest door brand. Buurtbewoners hoorden kort voor de brand een harde knal. De politie zette de omgeving rond het voertuig af vanwege mogelijk explosiegevaar. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De politie onderzoekt de oorzaak en omstandigheden en vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord op zich te melden. Ook relevante camerabeelden zijn welkom. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
1: En voor het weer nog een keer naar Margot Ribbering. Margot, de zon komt er voorzichtigjes bij in Hengelo.
3: Zeker.
1: Is de mist rond ons hoofd al verdwenen?
3: Nou, die is op dit moment aan het optrekken. Ik zie nog een zicht van 600 meter, dus optrekkende mist in Enschede. En voor de rest zie ik een mooi weerbeeld in onze provincie met zon. Maar ook wat bewolking, vliegtuigstrepen, hoge bewolking, middelbare, lage bewolking. De meeste bewolking in het westen. De meeste zon in het oosten. En daar blijft die zon het ook nog wel eventjes doen. Het is wel zo dat vanuit het westen die bewolking langzaam een beetje gaat toenemen op nadering van een warmtefrontje. Een warmtefront geeft aan dat er warme en vochtige lucht naar ons toe komt. Dus die temperatuur die gaat omhoog. Ondanks de koude start van de dag op dit moment is het 6,8 graden in Enschede. Heino 9,1. En we gaan vanmiddag naar een mooie 20 graden.
1: Kijk eens aan. Maar het is tot nu toe nog oneerlijk verdeeld in de provincie. Ja, ja, dat blijft ook eigenlijk wel zo, toch?
3: En dat blijft ook eigenlijk wel zo. Ja, het oosten heeft weer het meeste geluk vandaag. Gisteren hadden ze ook lekker wat zon. En vandaag de meeste zon ook in het oosten. Dikste bewolking in het westen.
1: Goed. Morgen nog zo'n dag of verandert er wel iets?
3: Nee, er verandert wel wat. Want vanavond passeert er vanuit het noorden een koufront. Dat is niet heel actief. Misschien dat er later in de avond een spatje gaat vallen. Maar daarachter draait de wind naar het noordwesten. En dat betekent frisse en heldere Noordzeelucht. De temperaturen gaan dalen komende nacht naar 9 tot 10 graden. Omdat het blijft waaien, ontstaat er geen mist. En morgen beginnen we meteen met zon. 'S middags een paar stapelwolken, maar temperaturen wel iets lager dan vandaag. 18, 19 graden, omdat het waait vanuit het noordwesten. En dan gaat vanaf vrijdag de wind weer uit het zuiden waaien. Dan krijgen we overdag veel zon en temperaturen zelfs iets boven de 20 graden. Maar die koude nachtjes, die blijven we houden. Vooral de nacht naar vrijdag, dat is een echt koude. Misschien wel met een gaatje vorst aan de grond. En lokaal ook weer mist.
1: Lekker om bij te slapen. En heb ik dat nou goed begrepen, Margot, dat volgende week een hele verhuisdoos warme lucht ons kans opkomt?
3: Nou, dat is een beetje de vraag. Ja. De modellen hebben het de moeite mee. Elke keer berekenen ze die hoge temperaturen. Maar vanuit het westen komen er ook weer storingen dichterbij. Maandag staat er eentje op het menu met regen. Maar we hebben ook al gezien dat naarmate de tijd vordert die modellen steeds droger gaan worden. Dus we moeten even kijken wat er van overblijft. En als dat gebeurt, dan kan het dinsdag en woensdag zomaar in één keer 3, 24 graden worden.
1: Kijk, nou, daar is die nazomer dan. Maar goed, dat duurt nog even. Maar goh, zover kunnen we niet vooruit. Jij in ieder geval niet. Weer mensen al sowieso niet, natuurlijk.
3: Nee.
1: Hoge mate van onzekerheid, Margot. Dankjewel voor nu. Fijne dag.
3: Dag.
1: Heb ik nog verkeersinformatie? De verkeersinformatie is heel kort al de hele ochtend. Het is een zeer bescheiden ochtendspits. Met nog wel de waarschuwing voor mistbanken in het noordoosten van het land. Nou, ik denk dat we daar nog net onder vallen. Maar het lost snel op, hoorde je net al van Margot. En de N50 staat nog vast. Emmeloord richting Zwolle. Dus vanaf Kampen richting de A28. Knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file. Wel een kwartier aan vertraging daar.

0: Even terug in de week van de jaren 80. De afgelopen week hoorde je hem ook voorbij komen van de Human League. Don't You Want Me? Vanochtend in de uitzending ging het over heel veel verschillende zaken. Bijvoorbeeld over cocaïne.
1: Voor de rechtbank in Zwolle dient vandaag namelijk een rechtszaak. In Deventer zouden 3 mannen en een vrouw honderden kilo's cocaïne hebben verhandeld. Daarvan lag 150 kilo opgeslagen in 1 huis in Deventer. De waarde daarvan loopt op in de miljoenen euro's. Rechtbankverslaggever Michiel Sating volgt deze zaak voor ons.
2: Ja, het is vaak zo, kook komt natuurlijk het land binnen en je moet het ergens kwijt. Dit is gewoon een appartement of een huisje in Deventer. Daar werd het dan neergelegd. In dit geval in 6 verhuisdozen van de Gamma. Ja, met een straatprijs van vandaag de dag ongeveer 2,5 miljoen euro. Ja, en of er dan vanuit het pand gehandeld is, dat weten we nog niet. Het lijkt er wel op dat die overvaller wist dat het huis vol lag. Want er is kennelijk een video waarop te zien is dat een paar dagen eerder nog 2 volle tassen in het huis zijn afgeleverd. Het gaat natuurlijk om 120 kilo coke als voorraad en dan nog eens een keer de handel in zeker 200 kilo cocaïne. Ja, daar staan nou eenmaal flinke celstraffen op. Wat het Openbaar Ministerie precies in gedachten heeft, dat horen we dan in de loop van de ochtend. En volgende maand horen we weer wat de rechters daarvan vinden.
1: Ook de naam van de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos duikt op in het dossier.
0: Ja, en je hoorde het net van Margot al. We hebben en hadden een koude nacht. En hebben ook nog koude nachten. Overdag is natuurlijk ook niet meer hoogzomer. Dus zitten we weer dichter bij elkaar en binnen. Het is te merken, aantal mensen met luchtwegklachten schoot de afgelopen weken omhoog. Blijkt uit de infectieradar van het RIVM. Wat opvalt is dat mensen waarschijnlijk niet de griep hebben, maar last hebben van andere virussen, zegt huisarts Marco Blanker uit Zwolle.
3: Nee, vaak is het geen griep. Er zijn verschillende virussoorten die een griepachtig beeld kunnen geven. Die hebben allemaal veel te moeilijke namen, dus die ga ik hier nu niet uitspreken. Die virussen die lijken wel op elkaar als het gaat om de klachten die je erbij kan hebben. Je kan gewoon doorlopen met de meeste klachten. Als je milde klachten hebt, dan hoef je niet zoveel. En dan kan je eigenlijk ook niet zoveel. En als je er natuurlijk wel erg ziek bij wordt, dan kunnen wij als dokters meestal nog niet zo heel veel. Omdat ja, tegen virussen hebben we eigenlijk geen goede behandelingen. Dus dat lost het lichaam in het algemeen vanzelf op. En de rust, rijden en regelmaat is natuurlijk voor heel veel dingen goed. En gezonde leefstijl is sowieso goed. En met een gezonde leefstijl zou je ook een betere weerstand hebben. Dat voorkomt niet dat je een virus tegen het lijf loopt. Maar maakt waarschijnlijk wel dat je ook dat virus wat beter kan wegwerken met je lijf.
0: Ja, en hij zei het even heel snel, de huisarts. Rust, reinheid en regelmaat.
1: Knoop het in je oren. Yes. Het was een kraker van je welste gisteravond in de voorronde van het KNVB-bekertoernooi. Genemuiden wist de strik derby in en tegen Staphorst met 3-2 te winnen en gaat zodoende vrijdag de koker in voor de loting, waar dus een profclub als tegenstander lonkt. De wedstrijd tussen de rivalen in Staphorst stond vooral in het teken van het voorkomen van ongeregeldheden. Recente ontmoetingen liepen uit de hand, dus kende het sportpark gisteravond speciale thuis- en uitvakken. Mocht er geen vuurwerk worden afgestoken, geen alcohol worden gedronken, werd iedereen gefouilleerd. En dat is dus goed gegaan. De voorzitters van beide clubs zijn tevreden.
4: Inmiddels dan de voorzitters bij elkaar met een biertje. Ja, hoe is die verlopen vanavond?
5: Ja, ik denk zoals een bekeravond moet verlopen. Gewoon fantastisch. Ik denk 2.500 man hier. En ja, ik denk dat het een voetbalfeest was.
4: Ja, en dat zegt dan de verliezend voorzitter. Hoe is het met de winnende voorzitter?
6: Ja, hetzelfde wat Benny ook zegt. Ik bedoel, we zitten aan de goede kant van de score. Maar we hadden vooraf ook gezegd, we hebben zoveelvuldig contact gehad, wat eigenlijk niet moet kunnen. Dat we ook zeiden van tevoren van, jongens, laat het alsjeblieft rustig verlopen. Dat vonden wij allebei het allerbelangrijkste. Je weet nooit, je kunt nog zoveel regelen, maar er hoeft maar één gek tussen te zitten. En er ontstaat iets waar je niet op zit te wachten. En dat is 90 minuten, 95 minuten, kan dat gebeuren. Gelukkig is het niet gebeurd, complimenten aan Staphorst. Maar ze hebben er echt heel veel aan gedaan.
4: Nou, dan zeg ik proost, Ton, nog maar.
5: Dankjewel.
0: Werd er toch nog geproost gisteravond. Van animositeit was tussen de voorzitters geen sprake. En ook de burgemeester was tevreden, spraken we er net over. Hij vindt wel dat dit soort maatregelen dan blijkbaar nodig zijn en gaat ze dan ook opleggen. Maar hij is blij dat het gisteravond goed is gegaan.
7: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
8: Deze week Miss Montreal. Groot.
7: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Bas Gags hoorde je en de Lido Shuffle. 9:09 op Radio Oost. Nog fit?
1: Ik voel me nog fit. Jij?
0: Mooi zo.
1: Ik begon vorige week een beetje met een achterstand. Oh. Toen was ik snotterig en hoesterig. Maar ik...
0: Gaat nog goed.
1: Ik knap erop.
0: Gelukkig.
1: En jij?
0: Dat klinkt goed. Ik ook.
1: Ik hoorde jou tijdens de uitzending. Ja, niet tijdens de uitzending, maar ineens hoesten.
0: Ja, ik hoeste inderdaad ook eventjes. Ja, het heerst. Het gaat rond. Je hebt er net alles over kunnen horen. Luchtweginfecties zijn het die rondgang. Benjamin, ging je gisteren om 9:00 wat ziekjes de deur uit?
1: Dus als jij morgen niet lekker bent, dan weet ik...
0: Dan bel ik je om 3:30 vannacht dat jij het alleen moet doen.
1: Oh.
0: Ja, dan ben je de pineut. Maar goed, het wordt altijd vanzelf in 9:00.
1: Zo,
0: en dan is Bert
1: van
0: Lossen. Ja, precies. En die neemt het van ons over zo dadelijk. Ik heb nog geen berichten gehoord dat hij zich ook niet lekker voelt. Dus dat moet goed gaan komen zo dadelijk met zijn gebruikelijke rubrieken. Hij heeft vast een stichtelijk woord voor ons. En vraag van de dag en de pimpamplaat.
1: Nou, en als dat je de dag niet doortrekt, dan weet ik het ook niet meer.
0: Benjamin zegt dan altijd gelijk welke letter het wordt. Maar nou moet ik zelf kijken. Volgens mij is de B voor de pimpamplaat.
1: Kan je daar alvast een beetje over gaan nadenken?
0: Artiesten of nummers met een B kun je doorgeven aan Bert via de app. Ik denk dan wel gelijk aan de Beatles.
1: Nou, dat is...
0: De Beach Boys.
1: Hele goede opties zijn dat.
0: Babe. Ja, nu ga ik door. Dus allemaal goede opties. Dus geef het allemaal door en dan draait hij ze voor je weg. Tenminste, uit het ruime aanbod van platen en artiesten met een B gaat hij een keuze maken. Dat doet hij zo dadelijk na 9:00. En wij zijn er.
1: Morgen weer.
0: En virusdienende. Morgen gewoon weer. Vanaf 6:00 op je radio. Tot dan.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Hey, Remo!
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
13: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
12: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
14: Voor de grootste keuze...

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Aanstaande zondag extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
3: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. In Enschede is vannacht een auto volledig verwoest door brand. Buurtbewoners hoorden kort voor de brand een harde knal. Ook in Hardenberg brak gisteravond brand uit bij pizzeria Mi Amor. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. En door het verkorten van de WW-uitkering, de werkloosheidsuitkering, worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
6: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
5: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
7: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
5: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
4: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: www.123gold.de.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Het is 9:03. Goedemorgen. Tot 1 uur ben ik zo meteen op de radio hier op Radio Oost. Het is vandaag woensdag 23 september. Bruce Springsteen wordt vandaag 77. Julio Iglesias 83. En Jason Alexander, dat is George uit Seinfeld, 67. Het is vandaag de Internationale Dag van de Gebarentalen. En ook nog Inner Guys Day. De dag waarop je even tijd voor jezelf moet maken. Dus als iemand vandaag vraagt waarom je niks uitvoert, zeg je gewoon, ik ben een internationale dag aan het vieren.
13: Radio Oost.
14: Hallo Bert.
12: En straks gaan we natuurlijk iets doen met de Bos. Want als Springsteen jarig is, kunnen we daar moeilijk omheen. De Pim Pam Plaat, liedjes met een B. Omdat de Bos vandaag dus zijn 77 jaar vieren. Zometeen Van Morrison en Have I Told You Lately. Dit is Kiss. Goedemorgen.

0: Een van de mooiste liedjes uit de jaren 80 vind ik zelf persoonlijk. Van the Man, Van Morrison. And Have I Told You Lately?
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Bij Oost vandaag, nou even het weer. Het wordt 20 graden, vanavond meer bewolking en lokaal wat regen. Morgen 18 graden, vrijdag en in het weekend weer rond de 21 graden. En volgende week wordt het natuurlijk ook weer lekker weer. We gaan er ook om 12:30 mee praten, of over praten met niemand minder dan ons eigen Margot natuurlijk. Er is gedoe tussen de gemeente Borne en een opvanglocatie voor Oekraïners. De eigenaar vindt dat de gemeente niet eerlijk handelt. Een 97-jarige breidt mutsen. Ger uit Zwolle heeft 52 wollen mutsen gebreid voor jonge asielzoekers. Toch leuk, hè? En zonnepanelen krijgen een tweede leven, want oude zonnepanelen blijken voor een groot deel opnieuw bruikbaar. Volgens een ondernemer uit de regio kan 99% worden gerecycled. Even kijken wat er landelijk in het nieuws is. Nou, het IMF waarschuwt dat de Nederlandse high-tech sector wordt afgeremd door een tekort aan personeel en vakkennis. We tanken minder door de hoge benzineprijs. Tanken huishoudens gemiddeld zo'n 10 liter per maand minder dan een jaar geleden. En uniformen weggegooid door pennen. Ziekenhuizen gooien wekelijks honderden uniformen weg, omdat pennen en stiften in de wasmachine terechtkomen en de kleding verpest. Dat is vandaag allemaal in het nieuws. Het is 9:13. Goedemorgen. Zometeen de Pimpam plaat. Liedjes met een letter B of artiesten, want Bruce Springsteen viert dus vandaag zijn verjaardag. En zometeen komt de vraag van vandaag er ook bij, hè?

0: Overleuk. Samen met Dickie Dex uit de periode dat ik de ochtend deed hier bij radio's. Toen heette het nog gewoon...
1: De vraag van vandaag.
0: Klaar, wakker. En nu ben ik het even kwijt hoe het heet in de ochtend. Ik weet wel dat Marcel er nog steeds zit. Het is, even kijken, 9:55 hier op radio's. Ik heb even de vraag van vandaag voor je. Als jij vanavond met één beroemdheid zou mogen dineren, levend of overleden, wie schuift er dan bij jou aan tafel? Een artiest, een sportheld, een acteur, iemand uit de geschiedenis? Is het misschien wel Bruce Springsteen, Johan Cruijff, Elvis, André Hazes? Allemaal mensen die er niet meer zijn, behalve Bruce natuurlijk. En misschien nog wel leuker, waar zou je het met diegene over willen hebben? App hem even. Met welke beroemdheid zou jij één avond willen dineren? Nou, Theo Komen lijkt me wel hartstikke leuk. En ook Willem Ruijs. Maar ja, ik mag er maar eentje. Dan ga ik toch wel voor Willem Ruijs hebben. Ja. Nou, jij. Met welke beroemdheid zou jij één avond willen dineren? En waarom? Laat het me even weten. Hij is jarig vandaag, hè? Wist je al, hè?

0: Bruce Springsteen en My Hometown op Radio 6, 9:30. Goedemorgen, Annemieltje.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Zometeen in het regionale nieuws. Wat heb je mee voor ons?
1: Ik ga het hebben over perroncontroles in Zwolle en Emmen en een autobrand in Enschede.
0: En zometeen natuurlijk een uurtje lang pimpamplaat. De letter B, omdat de Bos vandaag zijn verjaardag viert. Heb jij een leuke suggestie voor me? Laat het me even weten.
2: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: Amazing's Family weet precies wat wij leuk vinden.
1: Hoe kom je daar nu bij?
0: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
2: Mode voor het hele gezin bij Amazing's Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Amazing's Family. Met 26 winkels in Nederland en online. Door vrolijke families.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Op radio's, het regionale nieuws nu. Anna Neeltje de Boer.
5: Arriva heeft opnieuw perroncontroles ingevoerd in Zwolle en Emmen vanwege het aantal zwartrijders. Het gaat daarbij voornamelijk om zogenaamde veilige landers uit Ter Apel. Veilige landers zijn asielzoekers die uit landen komen die door de overheid als veilig worden beschouwd en daardoor weinig kans maken op asiel. Op het traject is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief of zelfs gewelddadig richting treinpersoneel worden. In Enschede is vannacht een auto volledig verwoest door brand. Buurtbewoners hoorden kort voor de brand een knal. De politie zette de omgeving rond het voertuig af vanwege mogelijk explosiegevaar. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet bekend. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord op zich te melden. Ook camerabeelden zijn welkom. Door het verkorten van de WW-uitkering, de werkloosheidsuitkering, worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt.
6: We hebben gekeken naar wat veranderingen in de hoogte en de duur van de uitkering doen voor hoe lang mensen werkloos zijn. En we zien dat die werkgelegenheidseffecten, als je teruggaat van een WW-uitkering van 24 maanden naar 18 maanden of van 24 maanden naar 12 maanden, dat allebei afgerond ongeveer 0,1% extra werkgelegenheid geeft.
5: Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan kunnen vinden. En een beetje feel good op deze woensdagochtend. De 97-jarige Ger Willems uit Zwolle heeft 52 mutsen gebreid voor jonge alleenstaande asielzoekers in de Zwolse opvang. Dat geeft haar een goed gevoel.
7: Ja, mensen moeten wat doen, hè. En als je het dan ook nog voor de jongens kunt doen, dan is het helemaal mooi. En ik ben erg tevreden dan als het weer gelukt is. Dan denk ik, nou, ziezo.
5: Ze overhandigde de mutsen deze week. Met 3 grote zakken vol mutsen reed Ger op haar scootmobiel naar de opvang. Nou, dat verhaal vind je in de app en op rtvoost.nl.
4: 97 jaar.
5: Ja, 97.
4: Ja, knap toch? Leuk.
5: Ja, nou, ja. Ik moet zeggen, als je het filmpje kijkt, dan nou, smelt je toch ook een beetje van Ger.
4: Muts af.
5: Mutje af.
4: De mist trekt snel weg, daarna vooral in het oosten zon. Het wordt 20 graden, vanavond meer bewolking, lokaal wat regen. Morgen 18 graden, vrijdag en in het weekend zo rond de 21 graden. Je luistert naar Radio Oost, het is tijd voor de Pim Pam Plaat.
8: Tot 1 uur bij Oost.

0: just to give it all to.
1: Jacqueline kwam met deze suggestie. Ik had het over Neil Diamond, Beautiful Noise. Wat een mooie stem heeft hij nog steeds. Over een Beautiful Noise gesproken. Madonna, deze is ook veel aangevraagd. De Borderline nu. De Pim Pam Plaat. Liedjes met een B. Zijn van harte welkom. Of artiesten met een B.

0: samen met Marco Borsato. And every time I think of you. Ja, ik ben ook daar Borsato geweest in het Gelderdoom. Symfonica en Rosso. Een jaartje met Ilse de Lange. Maar Marco heeft het ook gedaan met, tenminste... Het concert samen met Lucy Silva's. Breathe In is ook een leuk liedje trouwens vandaar. Hey, we zitten midden in de Pimpamplaat op deze woensdag hier op Radio Oost. Komen best wel leuke suggesties binnen. Best wel. Heel veel leuke suggesties binnen. En we gaan zometeen natuurlijk ook nog even verder met de vraag van vandaag hier op Radio Oost. Want die hebben we natuurlijk ook de hele week, of tenminste, die hebben we de hele ochtend natuurlijk ook voor je klaar liggen. De vraag van vandaag. Ik zal hem nog één keer... aan je voorleggen, als je vanavond met één beroemdheid zou mogen dineren, levend of overleden, wie schuift er dan bij jou aan tafel? Is het een artiest, een sportheld, een acteur of iemand uit de geschiedenis? Laat hem even weten. Misschien wil je wel met de jarige Bruce Springsteen of de jarige Julio Iglesias een hapje doen, of met Johan Cruijff, Elvis Presley, of op zijn sterfdag praten met André Hazes, want dat is het ook vandaag, de sterfdag van Hazes. Tot zometeen!
1: Nederland moet bouwen. Veel bouwen. Maar hoe gaan we dat realiseren? In een nieuwe aflevering van het Neder-Saxon Café gaat het over bouwen en wonen. Hoe bouwden we vroeger? En wat zijn de woonwensen nu? Je ziet het in het Neder-Saxon Café. Zaterdag op TV Oost.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Hey Remon!
10: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hey Remon!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
17: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Aanstaande zondag, extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
2: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Tegen twee mannen die verdacht worden van een steekpartij en beroving in Zwolle zijn taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist. De gemeente Borne en landgoed De Zwanenhof in Zenderen hebben een conflict over de kosten van de opvang van ruim 100 Oekraïners. En door het verkorten van de WW-uitkering, de werkloosheidsuitkering, worden 8000 banen vervuld. Meer nieuws op rtvoost.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Bij ons. Het is 3:10. We zitten midden in de Pim-Pam-plaat. Liedjes of artiesten met een B op de Bruce Springsteen. Vandaag zijn verjaardag 4. En met welke beroemdheid zou jij één avond willen dineren? Dus met welke beroemdheid, levend of overleden, zou jij één avond willen eten? En waarom juist die persoon? Vind ik ook wel even leuk ook. Zometeen even een rondje.
8: Radio Oost.

0: We zitten midden in de pimpamplaat. Liedjes met een B. Baby Love, Mother's Finest. Dankjewel voor het aanvragen, Charles.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Met welke beroemdheid, levend of overleden, zou jij vanavond wel een hapje willen eten? Nou, er komen best veel leuke reacties binnen. Vincent Meijer uit Zwolle bijvoorbeeld. Beroemdheid Cameron Diaz, omdat ze als twee druppels water op hun vrouw lijkt. Ik hoop dat je vrouw luistert, maar misschien is dat ook wel de bedoeling. Dat je vrouw het hoort, Vincent, dankjewel. Madonna vind ik leuk om mee te praten over muziek en carrière. Al dus Herma, dankjewel voor het doorgeven. Even kijken wat er nog meer binnenkomt. Ik zou wel eens willen dineren, al dus Bert van Tongeren, met Julia Roberts. Jan Dijkstra wil wel eens dineren met Shirley Sweres. Jeroen Fransen, die wil wel eens gaan dineren met Frits Spits. Lijkt me ook een hele bijzondere man ook. En Francis de Jong, ik zou wel eens bij Toon Hermans aan willen schuiven. Ik denk dat we veel lol zouden hebben. Ja, dat denk ik ook wel. Margaret, die schrijft van... Nou, Freddie Mercury mag bij mij zeker aanschuiven. En Els, dankjewel. Nou, dan gaan we dat binnenkort maar een keer afspreken, Els. Want Els schrijft... Hallo Bert, het lijkt mij wel leuk om met jou een hapje te eten. Nou, gisteravond nog gezellig uit eten geweest in Amersfoort. Dus het is altijd gezellig. Het gaat niet altijd over muziek en sport, kan ik je mededelen.

0: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
1: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
2: Hey, wij zijn OG.
3: Hey, Jan Smit hier.
4: Hallo, wij zijn de 3J's.
5: Ik ben Johanna Terstegen.
6: Mooi, ik ben Daniel Loos.
5: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.

0: voor half elf op radio staat in Londen zijn Barry Keoghan, Joseph Quinn en Harris Dickinson gespot tijdens opnames. Zij spelen straks Ringo Starr, George Harrison en John Lennon. En wat hebben ze opgenomen? Nou, die beroemde scène uit The Hard Day's Night, waarin de Beatles door de straten rennen met een enorme groep gillende fans achter zich aan. Regisseur Sam Mendes maakt niet één Beatles-film, maar vier. Iedere Beatle krijgt zijn eigen verhaal. En Paul Mescal speelt overigens Paul McCartney. En alle vier moeten in april 2028 in de bioscoop verschijnen. Dus ruim 60 jaar later rennen John, George en Ringo opnieuw voor de fans weg. Maar dan voor de film. En die dus in 2028 pas verschijnt.
1: De vraag van vandaag.
0: Met wie zou jij wel eens een hapje willen eten? Nou, Henk van Amerongen, ik zou wel een keer met Marga Bult uit willen gaan. En Trea Boonstra, ik zou graag eens willen dineren met Erik Nijmeijer, ex-zanger, gitarist van The Buckers en kunstenaar uit Hellendoorn. Autodidact is hij ook. En hij zit in de Raad van Toezicht bij RTV Oost. Dus ja, ik kan het helemaal voorstellen ook, Trea.

moeite met ondergetekende. Om te ervaren of ik wel humor heb. Nou, ik hoop het wel eigenlijk, maar zeker weten doe ik het niet natuurlijk. Hè. Carla, nou het antwoord op deze vraag is voor mij niet zo moeilijk. Hè. Zelfs zonder verder één naam te noemen, weet jij dat? Carla, ja dat weet ik. Sir Cliff Richard, daar zou jij wel graag mee willen eten. Ada van den Broek, natuurlijk met Elvis. Ik heb zo gehuild toen hij overleden was. Elvis blijft altijd in mijn hart. Hier met Bouke ben ik geweest. Ziggo. Dankjewel voor het doorgeven. Het is 22:55. Je luistert naar radio's, de Pimpamplaat. Ik heb er nog eentje. Tony Morsing, dankjewel voor je bijdrage. Laura Branigan, Self Control.

0: You take my self-control. Je hoorde Laura Brenneken uit de jaren 80. Zometeen natuurlijk het regionale nieuws. Maar ik heb eigenlijk nog wel een andere vraag aan je. Met welke beroemdheid, levend of overleden, zou jij een avond willen eten?
1: Nou,
0: een beroemdheid.
1: Ik zou dan... Madonna.
0: Madonna, ja, ik ga met je mee dan. Mag dat?
1: Ja, nou, voor mij mag het.
0: Bij Rita uit Olst, Bukkers zou ik graag voor willen koken. Bij ons thuis is zij van harte welkom met zijn hele familie. Ze krijgen dan 3 in de pan. Meel uiteraard gekocht bij de Bukkersmullen. Dankjewel, Rita uit Olst. Met welke beroemdheid zou jij 1 avond willen dineren? Dat is de vraag van vandaag. Laat het me even weten via de Radio Step. En dan zometeen het regionale nieuws. Waar gaat het over, Anna Neeltje?
1: Een strafeis voor een steekpartij en een beroving die vorig jaar in Zwolle hebben plaatsgevonden.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
3: Ah! Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
2: Hoe kom je daar nu bij?
1: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family!
3: Aanbevolen door vrolijke families.
5: Het is 3:30 op radio's. Het regionale nieuws nu met Anneneeltje de Boer.
6: Tegen 3 mannen uit Rotterdam en Zwolle die verdacht worden van een steekpartij en beroving in Zwolle zijn taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist. Vorig jaar werden 2 broers in een steeg belaagd door 3 mannen. Ze werden beroofd van hun telefoons. 1 van hen werd daarbij in zijn rug gestoken. De reden zou een ruzie om €20 zijn geweest. De rechtbank doet op 6 oktober uitspraak. De gemeente Borne en landgoed De Zwanenhof in Zenderen hebben een conflict over de kosten van opvang van ruim 100 Oekraïners. Op het landgoed worden al sinds de oorlog in 2022 uitbrak mensen opgevangen. Mede dankzij De Zwanenhof vangt Borne zoveel Oekraïners op dat de gemeente wordt vrijgesteld van de spreidingswet. De gemeente wil op andere voorwaarden verder. De eigenaar van de locatie is bang dat De Zwanenhof onder de kostprijs blijft werken, terwijl de gemeente dan juist meer geld krijgt. Maarten Offinga blijft voorlopig de burgemeester van Hardenberg. Hij is gisteravond tijdens een bijzondere raadsvergadering opnieuw beëdigd. Offinga is sinds 2020 burgemeester van Hardenberg. Op 25 september begint hij aan zijn 2e termijn van 6 jaar. Tijdens de bijzondere raadsvergadering sprak commissaris van de Koning Andries Heidema zijn waardering uit voor de manier waarop Offinga zijn rol vervult. Volgens hem is hij van groot belang. En ons tankgedrag verandert door de hoge prijzen aan de pomp. ABN AMRO bekeek pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere pomp. Wat verder opvalt, we verbruiken minder brandstof, maar het aantal files neemt niet af, zegt deze expert in een podcast van het Financieel Dagblad.
7: Je zou dus in die filedruk zijn bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
6: Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
5: Dankjewel. Krijgen we het weer voor je. De wind trekt snel weg. Daarna vooral in het oosten zon. Het wordt 20 graden. Vanavond meer bewolking en lokaal wat regen. Morgen 18 graden. Vrijdag en in het weekend weer rond de 21 graden. Zometeen kun jij een sportieve waardebon in de wacht slepen. Door mee te doen in Raad de Plaat. Ik laat een klassieker uit de jaren 80 horen. En als jij mij kan vertellen welke het is, dan heb jij misschien wel die sportieve waardebon te pakken.
8: Tot 1 uur bij Oost.

0: George Michael en Andrew Ridgeley, Wham! And I'm Your Man uit de jaren 80. We gaan even een spelletje spelen.
1: Raad de plaat.
0: Dat speelden we ook elke zondag. Het was wel altijd zondag het mooiste moment van de week. Raad de plaat en dan live mensen in de uitzending. En dan, je hebt al... vorige week heb je ook al meegespeeld, de week ervoor. Dat vond ik altijd zo mooi. Maar goed, ik heb het gekregen van Dorrit, die Oosting, het item Raad de Plaat. Want ik heb een opgave voor je. Een grote hit uit de jaren 80. En heb jij het antwoord goed, krijg je van mij een sportieve waardebon. Maar wel eerst even appen. 06-456-71-331. Dit is de opgave. Ah ja, hij zat in het favoriete bandje van mijn vader. Dan wel Ben met hoofdletters natuurlijk, hè. Nou, weet jij het? Laat het me even weten via de radio-step. Dit is Bobby Marley en No Woman, No Cry.

0: Hilversum en Verlangen op Radio Oost. Zometeen na 11 natuurlijk verder met Raad de Plaat. En nog veel meer andere leuke dingen. Dus blijf luisteren naar dit ochtendmatinee hier op Radio Oost straks.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Aanstaande zondag, extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
15: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Tegen 2 mannen die verdacht worden van een steekpartij en beroving in Zwolle zijn taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist. De gemeente Borne en landgoed De Zwanenhof in Zenderen hebben een conflict over de kosten van de opvang van ruim 100 Oekraïners. En door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Meer nieuws in de app en op rtvoost.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
17: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
19: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: Bij ons. 3:11 op Radio Oost. Leuk dat je luistert. Welke hit uit de jaren 80 is dit? Even goed luisteren. Het is een nummer 1 hit uit de jaren 80. Hij zat vroeger in de Cats. Maar welke is het? Laat het me even weten. Je kan een sportieve waardebon van €42 winnen hier op Radio Oost. En ik heb zo meteen leuk nieuws over het spel Verstoppertje.
4: Radio Oost.

0: Every Day I Love You More. Je hoorde Raccoon voorbij trekken hier op Radioost. En leuk dat je erbij bent. Ja.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ja, bij Oost tot 1 uur ben ik er zo meteen tussen 12 en 1 natuurlijk. Een uur lang back to the 80s. En we hebben hem nog liggen, de...
1: Raad de plaat.
0: Het gaat namelijk om deze... Nou, wat is het eigenlijk? Nou, ik heb iemand aan de telefoon. Dat is Tony. Tony, goeiedag.
2: Ja, goedemorgen, meneer Van Lossen.
0: Nou, meneer, nu moet ik oppassen. Hè. Nu, wat je nu gaat zeggen. Gewoon Bert, hè.
2: Ik heb een belangrijk iemand voor mij, hè.
0: Nee, joh. Ik ben niet zo belangrijk. Nee, we zijn hetzelfde, hè. Jij bent mens, ik ook.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Maar Tony, ik zie dat je uit Batum komt. Dus ben je al een beetje zenuwachtig voor de Batumse kermis?
2: Nou, een klein beetje wel. Vooral die kermismaandag. Dat is helemaal topdag, hè?
0: Ja, kermismaandag, dat stond vorig jaar. Maar ik sta nu vrijdagavond op de kermis in Batum.
2: Oh, kijk, dan zullen we elkaar wel tegenkomen, denk ik.
0: Ja, zeker. Maar wat is het liedje wat ik zoek? Wat is er, de plaat die ik zoek?
2: Eerst zag ik de kerstverzekering, toen zag ik toen denk ik van dus Sailing Home is dat.
0: Sailing Home, Sailing Home. Nou, gefeliciteerd, dat is inderdaad Sailing Home van Piet Veerman. Ja. Moet ik Piet nog draaien of zeg je van nou?
2: Dat is altijd goed. Prima. Dat is een leuke plaat, ja.
0: Nou, dan ga ik Piet Veerman voor je draaien. En ik ga jou een sportieve waardebon toesturen. Van 42 euro kun je wat leuke dingetjes verkopen.
2: Inderdaad, begint de kermis alweer direct goed, hè?
0: De eerste 42 euro heb je al bespaard voor wat betreft de kermis. Tony, ik denk dat we elkaar vrijdag tegen gaan komen. Kermis Batum, Braakhekken, Café Braakhekken, hartstikke gezellig. Tot vrijdag dan.
2: Ja, oké, bedankt, hè.
0: En gefeliciteerd en bedankt voor het meedoen.
2: Ja.

0: overblijfsel van de zomer van 2026. Lekker liedje, de Bauza Magnetic, hoorde je op Radio Oost. Het is zometeen even tijd voor het onmogelijk weetje. Gouden Fout komt eraan. Luf stond vandaag in 77 op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met The Greatest Lover. Is dat nu een gouden of is dat volgens jou een fout? En ik zou nog even terugkomen op het spel Verstoppertje, want dit vind ik eigenlijk een prachtige. Antropologen kennen geen enkele menselijke samenleving waarin kinderen geen verstoppertje spelen. Waterwereld kinderen ook opgroeien. Blijkbaar komt er vanzelf een moment waar iemand zegt: jij telt en wij rennen weg. Best wel bijzonder eigenlijk. Verstoppertje hoef je blijkbaar bijna niet uit te leggen. Dat zit er gewoon standaard bij. Over de hele wereld wordt dus door kinderen verstoppertje gespeeld. Vind ik echt prachtig. Ja, een van de leukste spelletjes toch altijd, verstoppertje, hè?
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Tijd voor het onmogelijk weetje. En als je het goed hebt, krijg je van mij een sportieve waardebon natuurlijk. Meer dan de helft van de mensen, 56% dus, zegt hierdoor wel eens een fout hebben gemaakt op het werk. Wat is het? Dus meer dan de helft van de mensen, 56%, zegt hierdoor wel eens een fout hebben gemaakt op het werk. Wat is het? Laat hem even weten via de Radio Oost. En misschien kun je hem zo reproduceren, zoals dat zo mooi heet. Ja, zou zomaar kunnen. Dus meer dan de helft van de mensen, 56%, zegt hierdoor wel eens een fout hebben gemaakt op het werk. Maar je kan ook de ABC afwachten zometeen.

0: Een van de mooiste liedjes. Ze wonnen met dit liedje het Eurovision Song Festival in Brighton in Engeland. Was dat You're the Waterloo van ABBA voorbij trekken. Zo meteen het regionale nieuws. Anne Neeltje, wat heb je voor ons mee?
1: Een zoekactie in Amdelde.
0: Een zoekactie in Amdelde. Dat is zo meteen in het nieuws. En het onmogelijk weet je, meer dan de helft van de mensen, 56%, zegt hierdoor wel eens een fout te hebben gemaakt op het werk. Wat is het? Laat het me even weten. Zometeen dus hier op radio. Je krijgt ook een ABC'tje, want het goede antwoord heb ik nog niet binnengekregen eigenlijk.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: www.123gold.de.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
14: Het is 3:30. Je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws nu met Anneneeltje de Boer.
15: Arriva heeft opnieuw perroncontroles ingevoerd in Zwolle en Emmen vanwege het aantal zwartrijders. Het gaat daarbij voornamelijk om zogenaamde veilige landers uit Ter Apel. Veilige landers zijn asielzoekers die uit landen komen die door de overheid als veilig worden beschouwd en daardoor weinig kans maken op asiel. Op het traject is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen of soms agressief of zelfs gewelddadig richting treinpersoneel worden. De politie is een zoekactie gestart in Amdelde. Er wordt gezocht naar een persoon die in een auto zat die over de kop is geslagen en in de sloot naast de weg terecht kwam. Diegene zou mogelijk in natte kleding rondlopen. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Op de N50 bij Zalk zijn een busje en een auto op elkaar gebotst. Niemand raakte gewond. Beide voertuigen zijn inmiddels afgesleept. En voor de rechtbank in Zwolle dient vandaag een spraakmakende rechtszaak. In Deventer zouden 3 mannen en een vrouw honderden kilo's cocaïne hebben verhandeld. Daarvan lag 150 kilo opgeslagen in een huis in Deventer. De waarde daarvan loopt flink op in de miljoenen euro's. En de straffen kunnen ook flink oplopen, zegt rechtbankverslaggever Michiel Satink.
16: Het gaat natuurlijk om 120 kilo coke als voorraad en dan nog eens een keer de handel in zeker 200 kilo cocaïne. Ja, daar staan nou eenmaal flinke celstraffen op. Wat het Openbaar Ministerie precies in gedachten heeft, dat horen we dan in de loop van de ochtend. En volgende maand horen we weer wat de rechters daarvan vinden.
15: Ook de naam van de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos duikt op in het dossier. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
14: Er is wel heel veel in het nieuws, hè, Bolle Jos, de laatste tijd.
15: Ik denk dat ik een half jaar of jaar geleden nog nooit van hem had gehoord. En ineens duikt zijn naam overal.
14: Dat hij een relatie is aangegaan met de dochter van een president ergens in een Afrikaans land. Ja, toen is de naam Bolle Jos bij mij voor het eerst naar binnen gekomen. De mist trekt snel weg vandaag, daarna vooral in het oosten zon. Het wordt zo'n 20 graden vandaag. Vanavond meer bewolking en lokaal wat regen. Morgen 18 graden, vrijdag en in het weekend weer rond de 21 graden. En zometeen hoorden we van Margot Ribberink wat het weer onder andere volgende week gaat doen. Want het kan maar zo eens even weer richting de 25, 28 graden worden, hoorde ik gisteren ergens.
15: Het is onmogelijk, dus de zomerkleren moeten nog niet weg.
14: Nee.
15: Ik weet het.
17: Een onmogelijk weetje.
14: Meer dan de helft van de mensen, 56%, zegt hierdoor wel eens een fout hebben gemaakt op het werk. Dat is het onmogelijk weetje van vandaag. Telefoon die overgaat, nou, dat vind ik niet echt een foutje, toch? Hè? Onjuiste informatie, nou, kan gebeurt wel eens, toch? Ik denk dan aan stress, Jacco ook niet goed. Je collega aanspreken met een verkeerde naam, nee. Ik zal even wat keuzemogelijkheden geven. Misschien dat dat de keuzestress wel omhoog doet gaan bij je, maar het zijn namelijk drie mogelijkheden waar je uit kan kiezen. Meer dan de helft van de mensen, 56%, zegt hierdoor wel eens een fout te hebben gemaakt op het werk. Is het A, te veel vergaderen? B, thuiswerken? Of C, kunstmatige intelligentie? Nou, is het A, B of C? Wat denk jij wat het is?
15: Ja, toch C, denk ik.
14: Denk jij C? Yeah.
18: Tot 1 uur bij Oost.
14: Meer dan de helft van de mensen, dus 56%, zegt hierdoor wel eens een fout hebben gemaakt op het werk. Komt dat A door te veel vergaderen, B door thuiswerken of C door kunstmatige intelligentie? Laat het me even weten via de radio-step. En jij denkt dus C. En als je niet weet, moet je altijd C invullen. Hè?
15: Zo is toch? Het.
14: Als je niet weet, gewoon C invullen.
15: Veilige keuze.
14: Ja, altijd. Jij, fijne dag vandaag.
15: Ja, dankjewel. Jij ook.
14: Ja.
15: Ik ga nog even naar je luisteren zo in de auto.
14: Oké, okay, nou heel goed. Dan ga ik een leuk liedje draaien zo meteen. Duran Duran heb ik zo voor je met Ordinary World. En deze staat elk jaar hoog in de toppers van toen 750. Phil Collins in the air tonight.

0: Simon Le Bon met zijn mannen Duran Duran. De Reflex, daarmee scoort dus ook een groot hit. En ook met deze, The Ordinary World, hoorde je op Radio Oost. Het is er tijd voor...
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Voor de finale van het onmogelijk weetje. Meer dan de helft van de mensen, 56%, zegt hierdoor wel eens een fout hebben gemaakt op het werk. Nou, wat is het goede antwoord? Is het A, te veel vergaderen, B, thuiswerken of C, kunstmatige intelligentie? En ik heb Joke aan de telefoon. Joke, goeiedag.
3: Goeiedag.
0: Je was bezig met strijken, vertelde je me.
3: Ja, dat klopt.
0: Als ik ergens een hekel aan heb...
3: Is het strijken? Nee hoor, dat is... het was AI op het werk.
0: Ah, hey, heel goed. Dat is het goede antwoord, ja. Bij deze van harte gefeliciteerd, Joke. Weet je wat je gewonnen hebt?
3: Geen idee.
0: Geen idee. Nou, dat is het beste idee altijd, zeg ik. Geen idee. Nee, je hebt een sportieve waardebon gewonnen van €42. Kunnen we het leuks uitzoeken.
3: Hartstikke mooi. Ja. Hartstikke mooi. Komt goed uit.
0: Komt goed uit. Hoezo komt het goed uit?
3: Ja, ik ben een cadeautje voor mijn dochter aan het uitzoeken. En die doet aan iets met kletteren en zoiets. Die wil graag een rugzak kopen. Dus,
0: Nou, dan komt dit heel goed van pas.
3: Twee vliegen in één klap.
0: Nou, leuk dat je meespeelde. En succes met strijken verder.
3: Dankjewel. En
0: een fijne dag. Ja, oké. Dankjewel. Hè. Dag Joke.
3: Dankjewel. Dag
0: hoor. Joke Becker hadden we aan de telefoon. Het is 11:50. Leuk dat je luistert naar Radio Oost. Gouden fout. Vandaag in 1977 stond Luf in de Nederlandse top 40 op nummer 1 met The Greatest Lover. Is dat een gouden of is dat een foutetje? Laat het me even weten. Ik ga het zo meteen ook vragen aan onze muziekprofessor. Onze regionale muziekprofessor Edwin van Oeslaak.
4: Fout of fout?

0: The Greatest Lover van Love hoorde je voorbij trekken. Die stond dus vandaag in 1977 op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Edwin van Hoeflaak, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onze regionale muziekprofessor. Ja, Marloes Brand die schrijft uit Oldenzaal Gouden, want het was mijn eerste singeltje.
1: Leuk. Kijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En Francis de Jong die zegt ook een gouden liedje. Arnold Hoek, geen zins mijn smaak, maar wel een geweldig liedje. Zeker blijvend, dus ook goud. En wat zeg jij, Edwin, als muziekprofessor uit onze provincie?
1: Ja, ik zeg ook gouden plaat. Gouden plaat, absoluut. Want kijk, 77, dat is wel even een tijdje geleden. Zo'n 50 jaar zo ongeveer. En als je dan 50 jaar later nog steeds gewoon op ieder feestje voorbij komt en op de radio nog steeds gedraaid wordt, ja, dan heb je het wel over dat gouden succes.
0: Ja, wat maakt dit liedje zo goed, Edwin?
1: Nou, het is vrolijk, het is gezellig, de sound is goed. Ja, je wordt er gewoon blij van als je zo'n plaat hoort. En dan heb je de ingrediënten te pakken voor een goede song.
0: Ja, ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat ik hem regelmatig nog instart. Luf en The Greatest Love op een jaren 70-80 feestje. Draai ik hem sowieso altijd wel even.
1: Ja, dat is wel leuk. Dat is toch gezellige muziek. Daar houden we van.
0: Ja, even wat anders. Hoe is het met je programma Goud?
1: Ja, we zijn begonnen met de opname. En het belooft weer een hele mooie serie te worden.
0: Ja.
1: Fantastische gasten hebben we. We gaan weer de provincie door op zoek naar natuurlijk de gouden successen en de verhalen achter de gouden platen van artiesten. En we hebben weer een mooie lijstje staan. En ja, volgende week gaan we weer door met de opname.
0: Ja, want ik zat gisteren even aan de lunchtafel. Alice DJ, dan denk ik aan Wessel van Diepen. Maar Alice DJ, Back in My Life. Die is ook nog een Overijssel stintje bij. Toch, Edwin?
1: Nou, sterker nog, daar zijn we vorige week geweest bij Alice DJ.
0: Ja.
1: En die hartstikke leuke meid. Heel spontaan, vrolijk. En die komt gewoon uit Enschede en die treedt nog over de hele wereld. Treedt ze iedere week op. In Mexico, Spanje, Frankrijk, Zweden. En daar vertolkt ze nog steeds op.
0: Ja.
1: En die hartstikke leuke meid. Heel spontaan, vrolijk. En die komt gewoon uit Enschede en die treedt nog over de hele wereld. Treedt ze iedere week op. In Mexico, Spanje, Frankrijk, Zweden. En daar vertolkt ze nog steeds alle grote hits van de LS DJ.
0: Ja.
1: En als het meisje door Enschede vies, zou je er niet herkennen.
0: Ja, dat is ook met de Benga Boys zo, denk ik. En met Captain Jack is dat ook zo. Want de echte Captain Jack leeft al niet meer. Maar goed.
1: Nee.
0: Oké, Edwin, ik heb nog een leuk liedje. Deze komt uit jouw stal, toch? Harte Tien en Viltje, hè?
1: Ja, het is een lekkere rockplaat. En Harte Tien, hartstikke leuk.
0: Nou, Viltje ga ik nog even draaien. En tot volgende week. En dankjewel, hè, muziekprofessor.
1: Ja, dankjewel,
0: Ben. Ja, okay. Hart en Tien, voormalige Oosten hier op Oost.

0: Was nieuwe oogst op radio's, de nieuwe single van Hart 10, die heet Viltje. Tot zometeen, back to the 80s.
1: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
2: Deze keer de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel 2026. Met in de hoofdrollen de Twentse acteur Lau Steenbeke en de Zwolse singer-songwriter Micha. Deze week werden beide carrières gevierd met veel muziek en mooie anekdotes. In Theater De Spiegel in Zwolle en het Cultuurcafé Overijssel was erbij.
1: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Aanstaande zondag extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
2: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Drie mannen en een vrouw die in Deventer honderden kilo's cocaïne zouden hebben verhandeld staan vandaag voor de rechter. Tegen twee mannen die verdacht worden van een steekpartij en beroving in Zwolle zijn taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist. En de gemeente Borne en landgoed De Zwanenhof in Zenderen hebben een conflict over de kosten van de opvang van Oekraïners. Dat en meer op rtvoost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zaten dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Bij Oost. Het is 3:12, de week is doormidden. Het is woensdagmiddag, we kunnen weer langzaam richting het weekend gaan uitkijken. Zometeen de Dobbelsteen. Ik heb 6 liedjes uit de jaren 80 van je nodig. Laat het me even weten. Welke wil jij graag op de Dobbelsteen? En als ik jouw liedje draai, krijg je van mij een sportieve waardebon. En nog even een andere vraag. Geen grote vraag als, waar zie jij jezelf over 10 jaar? Nee, veel eenvoudiger. Waar ben jij precies over 10 minuten? Zit je nog steeds in de auto? Zit je aan de lunch? Zit je aan de koffie? Ben je op je werk? Ben je met de hond buiten? Of lig je nog stiekem in bed?
3: Radio Oost.
9: Waar ben jij dus over 10 minuten? Laat hem even weten. Toon is in de voortuin aan het werk. Nou, werk ze, Toon. Toon. Werk ze in de voortuin, Toon. Dit is Madonna. Dress You Up op Radio's. Goedemiddag.

0: Fisher said, je kent ze ook met zo lang, dit was Marlies.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Waar ben jij over 10 minuten? Die vraag die heb ik 10 minuten geleden gesteld. Nou, Toon Nijland is op dit moment in de voortuin aan het werk. Francis de Jong in de keuken. Dan ben ik uien aan het snijden. Even een traantje wegpinken dus. Lekker met de benen op de bank genieten van de lekkere muziek en rust voor zoontje uit school komt. Nou, dat is ook mooi. Veel plezier. Even kijken. Ronald van de Stroopwafels. Ik zit nog steeds aan de radio gekluisterd. Ook mooi. Henny Kuipers uit het mooie Reutem Hakselaar. Maishakselen. Daar is Henny mee bezig. Nou, veel plezier. Tamara, heerlijk op een balkonnetje met een heerlijk bammetje met pindakaas aan het daten. Eet smakelijk, Tamara. Marianne, die wil al een leuk liedje op de Dobbelsteen. Nou, Hein Scheffer wil ook liedjes op de Dobbelsteen. Nou, waar ben jij dus over 10 minuten? En kom maar door met liedjes voor op de Dobbelsteen hier op Radio Oost. Het is 12 over 12. Ben je bezig met je middaglunch? Eet smakelijk, hè?

Alison Moyet en Is This Love op Radio 6 voor half 1. Ik heb nog een plekje of wat over voor een leuk liedje uit de jaren 80 voor op de Dobbelstenen. Je kan er een sportieve waardebon mee winnen. Dit is mooi bedacht. Dolly Parton, 9 to 5 van in Californië, wordt 25 september. Dat is overmorgen. Vrijdag dus. Dolly Parton Day. En waarom juist 25 september? Nou, Amerikanen schrijven die datum als 9-25. Oftewel, 9-to-5. Dat is misschien wel haar bekendste hit. De dag is niet alleen bedoeld als eerbetoon aan haar muziek, maar ook aan haar liefdadigheidswerk en haar Imagination Library, waarmee miljoenen kinderboeken zijn verspreid. En in Nashville gaan ze helemaal los komende vrijdag. Roze kleding, iets goeds doen voor een ander. En om 5 uur 's middags klinkt in heel Nashville natuurlijk als eerbetoon aan de onlangs

0: Wel goed bedacht door de Amerikanen natuurlijk. Komende vrijdag Dolly Parton-dag, 9 to 5, naar aanleiding van dit liedje. Ja. Blijft ook een goed liedje natuurlijk uit de jaren 80. Dolly Parton uit november 1980, 9 to 5. Celine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen heb jij het laatste nieuws hier op radio's. Wat heb je voor ons?
1: Ik heb een rechtszaak uit Genemuiden, een bijzondere rechtszaak is dat. En ik ga iets vertellen over Van der Most.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, het is de dag van de bijzondere rechtszaken, hoor je dus de hele dag al op radio's. Zometeen meer over, want in Deventer was ook al een hele bijzondere rechtszaak. Nou, ik ga luisteren zometeen. En natuurlijk het uitgebreide weerbericht met Margo Ribberink. Het weer van vandaag, morgen, weekend en volgende week hoor je zo meteen op Radio Oost. En natuurlijk weer een liedje wat we gaan toevoegen aan de lijst van Margo's Hittekracht. Ben benieuwd waarvoor ze kiest.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Hey Remo!
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
14: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
2: Hoe kom je daar nu bij?
1: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family.
3: Aanbevolen door vrolijke families.
5: Bijna 1:30 op radio's het regionale nieuws. U met Celine.
6: Een man uit Genemuiden had volgens de rechter niet op staande voet ontslagen mogen worden. De man die in een gordijnenhandel werkte zou vrouwelijke collega's ongewenst hebben aangeraakt en seksuele opmerkingen naar hen hebben gemaakt. De rechter beaamde dat dit gedrag volstrekt ongepast en niet toelaatbaar is, maar vindt ook dat direct ontslaan een te zwaar middel was. De man had de kans moeten krijgen om zijn gedrag aan te passen volgens de rechter. Het oordeel betekent dat de werkgever van de man in totaal ruim 60.000 euro aan de man moet terugbetalen. Dat gaat dan om gemist loon, vakantiegeld en juridische kosten. Ondernemer Henny van der Most uit Schuinensloot wil voorkomen dat ook zijn landgoed in Gorssel wordt geveild. De bedrijven van de ondernemer als speelstad Oranje in Drenthe en pretpark Rivoli in Rotterdam worden geveild nadat van der Most in grote financiële problemen terechtkwam. Volgende week vrijdag zal ook zijn landgoed geveild worden, maar van der Most probeert dat dus tegen te houden. Hij wil dat er een fatsoenlijke verkoop plaatsvindt, omdat het volgens hem zo meer geld oplevert. Geldverstrekker Pearl Capital wil juist niet wachten en ziet de veiling graag doorgaan. De rechter wil zo snel mogelijk met een verkorte uitspraak komen. Het verkorten van de werkloosheidsuitkering zou maar beperkt zorgen dat meer mensen gaan werken volgens het Centraal Planbureau. Het kabinet wil dat de WW ingekort wordt van maximaal 2 naar 1 jaar... in de hoop dat mensen sneller weer aan het werk gaan gaan. Maar volgens het planbureau is dat effect beperkt. 200.000 mensen krijgen op dit moment een WW-uitkering. Maarten Offinga blijft voorlopig de burgemeester van Hardenberg. Hij is gisteravond tijdens een bijzondere raadsvergadering opnieuw beëdigd. Offinga is sinds 2020 burgemeester van Hardenberg. Op 25 september begint hij aan zijn tweede termijn van 6 jaar. Tijdens de bijzondere raadsvergadering sprak commissaris van de Koning Andries Heidema zijn waardering uit voor de manier waarop Offinga zijn rol vervult. Volgens hem is hij van groot belang. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
5: Oké, dankjewel. Dan gaan we over het weer praten. Dat doen we met Margot Rimmerink. Margot, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Bert.
5: Ja, het weer halverwege de week. Wat voor weer hebben we op dit moment?
7: Nou, het is heerlijk weer buiten. De zon schijnt veel beter dan verwacht, ook in het westen van onze provincie. De bewolking van het warmtefront zit met name boven de westelijke helft en de noordwestelijke helft van Nederland. Daar ziet het er heel anders uit. Maar in heel Overijssel schijnt op dit moment de zon. We hebben een klein beetje bewolking, hoge middelbare bewolking. Dat mag de pret niet drukken. En na een koude start van de dag, want in Enschede heeft het aan de grond bijna gevroren. 1,9 graden boven het vriespunt. Zitten we inmiddels al lekker in de lift. Het is 17,4 graden in Hellendoorn. En op de warmste plaatsen zie je ook al temperaturen boven de 21 graden. Raalte bijvoorbeeld 21,2. Ik denk dat we vanmiddag met een zwak, misschien matig windje uit het zuidwesten op de meeste plaatsen die 20 graden die warme grens gaan halen. En op sommige plaatsen wordt het dus 21 of 22 graden.
5: Gaan we die 20ers behouden deze week?
7: Ja, morgen niet, maar daarna gaan we weer omhoog. Want wat gebeurt er namelijk? Dat warmtefront met die wolken in het westen, die drijven in de loop van de namiddag en avond wel over onze provincie, zijn niet actief. Misschien dat er later vanavond een enkel drupje kan vallen, maar dat is dan ook alles. En daarna draait vannacht de wind naar het noordwesten. En uit de noordwesthoek komt iets frissere lucht vanaf de Noordzee. Dat betekent dat de temperaturen gaan dalen naar 9 tot 11 graden en morgen niet naar die 20 graden gaan oplopen. Het wordt zo'n 20 of 21 graden. Maar de zon die komt weer tevoorschijn, dus dat is lekker. En daarna gaan die temperaturen weer omhoog vanaf vrijdag. Wel houden we die koude nachtjes vast met mist, maar overdag zitten we ruimschoots boven de 20 graden.
5: Oh, ruimschoots boven de 20 graden. En dan even naar de modellen voor de volgende week. Heb je die modellen al? Of?
7: Zeker, die modellen heb ik al. En het zit er nog steeds in dat er ook zuidelijke winden voor volgende week zeer zachte lucht aanvoeren. En dat resulteert in temperaturen ook na het weekend ruimschoots boven de 20 graden. 21 graden voor bijvoorbeeld de maandag. En dinsdag en woensdag kunnen er wel eens nog wat hoger uitkomen te springen. 23, 24 graden. Moet alles wel meezitten met de zon natuurlijk. En regen ja niet of nauwelijks. Er komen hele zwakke storingjes langs. Bijvoorbeeld later vanavond eentje op zaterdag. Maar die levert niks op. Maandag moet ik nog even zien of er nog iets uit het frontje valt. Dus de zachte lucht overheerst. De zon overheerst. En daarbij is het en blijft het zeer droog.
5: Dat zie je wel vaak hè, in september. Dat het best wel stabiel weer is hè?
7: Zeker, ja. We hebben nog steeds de hoge drukgebieden aan zet. En die storingen vanuit het westen die proberen het wel. Maar de hoge druk is aan zet en blijft voorlopig ook aan zet. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
4: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
7: Zeeuwse kust.
4: Margotje, Margotje.
7: Fantastisch, toch?
5: Margot, zit de kracht. Radio Oost. Nou, ik ben benieuwd waar je vandaag voor gaat, Margot.
7: Ja, voor het eerste herfstliedje. Want sinds de afgelopen nacht 2:05 zitten we natuurlijk ook volgens de sterren in de herfst. En daar hoort dit liedje bij. Golden Brown van The Stranglers uit 1982.
8: Back to the 80s.
7: Bij Oost.

0: Het origineel van de Spinners heb ik me ooit laten vertellen. Jackie Graham samen met David Grant en Could It Be I'm Falling In Love.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Dobbelsteen. Het is 1:15 op radio's. Ik heb een zestal liedjes door jullie aangedragen. Voor op de Dobbelsteen vandaag, To All The Girls I've Loved Before. Julio Iglesias staat waarschijnlijk ook op de verjaardagskalender, want hij is jarig namelijk vandaag. Samen met Willie Nelson, dankjewel Henny Scheffer, die heb ik dus op 1 gezet. Op 2, goedemiddag Bert, schrijft Henny Schrijver. Tears for Fears met Shout. Op 3, High voor op de Dobbelsteen, de Steve Miller Band, Abracadabra. Through the Barry Gates staat er ook op, van Spandau Ballet. The Reflections of My Life van Barry Biggs staat op 5, dankjewel Charles. En op 6, Tineke, Boy Meets Girl. En Waiting for a Star to Fall. Nou, Celine, ik ben benieuwd waar jij mee gaat komen.
2: Ik ben ook heel benieuwd.
0: Er moet toch wel een keer weer een zesje aankomen.
2: Het is nummer 6.
0: Wat zeg je?
2: Het is nummer 6.
0: Ja, want vorige week was je echt de vrouw die continu 6 gooide. Ja,
2: dat is en, al een tijdje niet meer geweest.
0: Nee, en vandaag gooi je ineens weer 6. Nou, Tineke, je krijgt een sportieve waardebon voor dit liedje. Ik was hem al een tijdje uit het oog verloren. Boy Meets Girl en Waiting for a Star.

0: De Pasadena's en Riding on a Train op radio. Het is er tijd voor onze Corrie en Marjolein natuurlijk. Want ja, de verjaardagskalender, hè?
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hier is een feestje, hier is een
0: feestje. Hiepen de piep, hoera! Jullie kleinzoon is jarig, zie ik hier op de Oostkalender staan.
3: Zeker, Bert.
0: Ja. Van harte gefeliciteerd, opa en oma.
3: Dankjewel, Bert.
0: Gaan jullie vandaag nog naar jullie klein zoon of dochter? Was
3: nee,
0: het ook
3: die van het weekend.
0: Oh, dat doen jullie komend weekend.
3: Ja.
0: Oké. Maar wat gaan jullie vandaag dan wel doen met het mooie weer?
3: Nou, vandaag ga ik nog eventjes een cadeautje kopen.
0: Ah, een cadeautje. Voor wie?
3: Voor Cor.
0: Voor Cor?
4: Voor mij.
3: Ja.
0: Zo, wat lief.
3: En ja, voor het aanstaande zaterdagjaren.
0: Komende zaterdag,
4: ja,
0: dat is mooi, Cor. Nou, ik ben benieuwd wat je gaat krijgen. Maar goed, zullen we even naar de jarige, naar de actuele jarige van vandaag gaan?
3: Ja,
0: van
3: autocoureur Robert Doornbos.
0: Robert Doornbos viert vandaag zijn verjaardag, dames en heren.
3: Ja. 44 jaar.
0: 44 jaar, Robert Doornbos.
3: Dan Bruce Springsteen, 77 jaar.
0: Bruce Springsteen, 77.
4: Ja.
3: Julio Iglesias,
0: 82, ja. Julio.
4: Ja.
3: Dan had het de dagen geweest van Romy Schneider, de geboortedag van Romy Schneider.
0: Oh, geboortedag, ja.
3: Bij de Pieke Dassen, acteur Ome Willem.
0: Oké, nou, tot morgen.
3: Tot morgen, Bert.
0: Doei.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
15: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
18: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Aanstaande zondag extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
19: Het laatste nieuws uit Overijssel. De gemeente Borne en landgoed De Zwanenhof in Zenderen hebben een conflict over de kosten van de opvang van ruim 100 Oekraïners. Na een inbraak bij Camera Express in Almelo is de vermoedelijke vluchtauto gecrashed op de Bolleweg bij Delden. En The Passion, waarbij het paasverhaal muzikaal wordt verteld, komt dit jaar naar Oud-Marsum. Meer daarover lees je op oost.nl of in onze app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
21: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
20: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
22: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
20: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Vorige week stond hij nog in de top 80, hè? Plekje 43.
1: Paula Keijzer. Bij Oost in de middag.
0: Niet te verwarren natuurlijk met de professioneel badmintonspeler met dezelfde naam. Nee, dit was natuurlijk die wereldberoemde producer die onder meer ook de Beatles en Pink Floyd hielp. En gelukkig ook eigen muziek ging maken, want je hoorde de Alan Parsons Project met Old and Wise.

0: Oost. Zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Miss Montreal. Groot.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

Ondenkbaar zijn ze natuurlijk in de muziekwereld, als je het aan mij vraagt. Want dan, naast hun eigen muziek, weet ik zeker dat je nog veel meer muziek van ze kent. En dan heb ik het niet alleen over Saturday Night Fever, die film, maar ook bijvoorbeeld dit. Frankie Valli met Grease, natuurlijk ook van de film Grease. Barry Gibb zingt hier bijvoorbeeld ook mee. En wat dacht je van deze? Islands in the stream, that is what we are. No one in between. Net als Grease, ook geschreven door de Bee Gees. Eigenlijk eerst voor Marvin Gaye, maar toen dachten ze, nee, weet je, we maken er toch een country nummer van. En dan vragen we gewoon Kenny Rogers of die hem wil inzingen. Nou, en toen het hem niet aanstond, dachten ze, weet je wat, Dolly Parton is hier toevallig ook in de buurt. We vragen wel of zij mee wil doen. En daar was opeens het Islands in the Stream zoals we het nu kenden. Ja, en deze eigenlijk ook. Ik wist helemaal niet dat die ook van de Bee Gees was, maar als je goed luistert, dan hoort dat eigenlijk ook wel, toch? En Barry Gibb zingt mee. Even luisteren. Hoorde je dat? Die echo doet hij. Grappig, hè? Ja, zo leer je nog eens wat en dat op je door de weekse woensdag. Hier hebben de Bee Gees trouwens niks mee te maken, hoor. Nee, dit was echt

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
12: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: 2:30 en tijd voor het nieuws. Krijg je van Sirien Beunen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. The Passion komt volgend jaar naar Oud-Marsum. De muzikale paasvertelling wordt ieder jaar in een andere plaats opgevoerd en wordt uitgezonden bij de KRO-NCRV. De laatste keer dat de Passion in onze provincie was, was in 2015 in Enschede. Zo'n 2,2 miljoen mensen kijken elk jaar naar de Passion. En burgemeester John Joosten is dus trots dat zo'n groot evenement naar Oud-Marsum komt. Matten en schermen met actieve kool moeten de giftige stof HCH uit het Twentekanaal filteren. Dat is een van de maatregelen waarmee het college van Hengelo de vervuiling wil aanpakken. HCH is een giftige stof dat al 80 jaar op verschillende plekken in Twente in de grond zit. Het was een restproduct van een storkfabriek dat onder meer in het Twentekanaal is achtergebleven. Rijkswaterstaat gaat dit voorstel nu onderzoeken. De gemeente Borne en landgoed De Zwanenhof in Zenderen hebben een conflict over de kosten van de opvang van ruim 100 Oekraïners. Op het landgoed worden al sinds de oorlog in 2022 uitbrak mensen opgevangen. En mede dankzij De Zwanenhof vangt Borne zoveel Oekraïners op dat de gemeente wordt vrijgesteld van de spreidingswet. De gemeente wil op andere voorwaarden verder. De eigenaar van de locatie is bang dat De Zwanenhof onder de kostprijs blijft werken, terwijl de gemeente meer geld krijgt. En tussen al het wereldleed gebeuren er ook bijzonder mooie dingen. Ger Willems uit Zwolle breidt mutsen voor jonge alleenstaande asielzoekers, ook wel AMA's genoemd.
5: Ja, nou heb ik er 53 klaar. En die gaan naar de AMA's. Daar heb ik ze voor gemaakt. Ik kan niet zoveel meer met mijn leeftijd, maar breien kan ik nog goed. Dus ik ben bij de open dag geweest vorig jaar. En toen heb ik ze allemaal gezien en dat vond ik zo geweldig. En het waren zulke leuke jongens. En ik zag die kopjes, ik denk, daar moeten mutsen mee.
4: Met 3 grote zakken vol mutsen reed Ger deze week op haar scootmobiel naar de opvang. Het hele verhaal lees en bekijk je op oost.nl of in onze app.
3: Mooi, dankjewel. Het weer dan, ja, het is momenteel een graadje of 19, behoorlijk bewolkt. Maar het zou kunnen dat er ook af en toe nog even zon doorheen komt. Het kan ook zijn dat het vanavond nog wat gaat regenen. En dan gaat het ook weer wat opklaren en koelt het natuurlijk ook wat af. En op de A1 vinden we tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens zo'n 4 kilometer file vanwege de politiecontrole daar. Dat levert je een vertraging op van zo'n 8 minuten. Als ik dan in de tussentijd gewoon voor fijne muziek zorg. Goeie deal? Nou, ga ik zo voor je regelen. Ik heb namelijk weer mijn platenkast het een en ander uitgehaald. En ik heb zo meteen toch wel iets moois voor je. Moet je maar blijven luisteren.
6: Bij Oost in de middag.

0: Terug naar de jaren 90 met Tina Turner. Je hoorde When the Heartache is Over.
1: Paula's platenkast.
0: En ik ga je nog iets verder mee terugnemen. Niet alleen terug naar 1981, toen een nummer uitkwam wat ik je zo ga laten horen. Maar we gaan nog iets verder terug de geschiedenis in. Het gaat over een dame die ruim 600 jaar geleden werd geboren in een deel van Duitsland, inmiddels Frankrijk, en is daar in Frankrijk ook een nationale heldin. Nou, hoe ging dat allemaal? Op haar 13e hoorde ze een stem die haar vertelde: je moet naar Frankrijk gaan. Ga daar helpen om het land van Engeland te bevrijden. Dat deed ze en ze kwam toen ook al snel op een of andere manier terecht in het leger om mee te helpen. Super jong nog, een tienermeisje. En later, toen de Fransen de oorlog hadden gewonnen, Karel inmiddels de koning was daar in Frankrijk, werd ze door de Franse bondgenoten, de Bourgondiërs van Engeland, gevangen genomen, schuldig bevonden aan ketterij en, jawel, de grootste fout die ze kon begaan, het dragen van mannenkleding. En is ze levend verbrand. 19 jaar was ze toen nog maar. 25 jaar later is het zure, werd ze door de paus onschuldig verklaard. En vorige eeuw is ze nog heilig verklaard. En dan denk je van, nou Paula, over wie heb je het nu? Ik weet zeker dat dit een persoon is die jij kent. Het gaat over niemand minder dan Jeanne d'Arc uit Orléans. Oftewel, zoals de orchestral maneuvers in The Dark over haar zingen, over de Maid of Orleans.

Dat is toch fantastisch. Eigenlijk gemaakt voor het WK, maar het WK zit er lang en breed op. En nou, heel eerlijk, dat ben ik alweer vergeten. Maar dit nummer, dat blijft gewoon een ding. Shakira en Burna Boy hoorde je met Die Die. Maakt het een paar minuten voor twee. En zometeen na de klok van twee gaan we het hebben over een wereldberoemde band en hun band met Nederland. Ja, wat dat precies gaat zijn, dan moet je nog even afwachten. Ik kan je wel alvast deze tip meegeven. Je hoort hier deze persoon. Waar we het straks verder over gaan hebben in het Nederlands zingen.

Nou, heb je het herkend? Nee, toch? Nee, ik vond het ook best wel lastig toen ik het de eerste keer hoorde. Maar ik weet zeker, als we het er zo meteen over gaan hebben, dan zeg je, huh? Was dat die? Zometeen hoor je er meer over. Nou, wat is het? 20 minuutjes ongeveer. In elk geval na de klok van 2. Tot aan die klok van 2 heb ik deze nog voor je. Hans de Boy is dit en Annabel.

Nederland moet bouwen. Veel bouwen. Maar hoe gaan we dat realiseren? In een nieuwe aflevering van het Neder-Saxon Café gaat het over bouwen en wonen. Hoe bouwden we vroeger? En wat zijn de woonwensen nu? Je ziet het in het Neder-Saxon Café. Zaterdag op TV Oost.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Hey!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.

0: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Aanstaande zondag, extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
1: Het laatste nieuws uit Overijssel. De muzikale paasvertelling The Passion komt volgend jaar naar Oud-Marsum. Binnenkort reis je voor 10 euro met de trein tussen Amsterdam en Deventer of Hengelo, omdat Covolta toestemming heeft gekregen voor binnenlandse reizen. En er zijn taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 verdachten die vorig jaar 2 broers belaagden in een steeg in Zwolle. Meer nieuws op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2 uur.
3: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht en alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Sleep ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost.

met Shake Your Body op Radio Oost. Maakt het 8 over 2. Hele goede middag. Ja, ik heb je net al een vraag gesteld. Weet jij welke bekende zanger je in het Nederlands hoorde zingen? Het is dus geen Nederlander. Nou, ik heb nog een voorbeeldje voor je. Misschien dat er dan iets bij je gaat dagen. De

het begin. Ik vind het best knap dat Nederlands dan niet je moedertaal is, maar dat je dan toch zo verstaanbaar Nederlands kunt zingen. Ik weet zeker, het antwoord gaat je verbazen wie dit is. Zometeen zo rond 14:15 hoor je er meer over. En je kan er nog veel meer over te weten komen. Hoe dat zit, ook dat hoor je zometeen. Na muziek van Mal Smith en nu Mr. Mister, dit is Broken Wings.

0: het begin.
1: Nou, ja, misschien dat Anne Hurekamp uit Deventer je het beste kan vertellen. Want Anne, wie was dit?
2: Dit was Bjorn Ulvaeus van ABBA.
1: Natuurlijk. Ja, ik had het er niet achter gezocht, als ik eerlijk ben. Het is wel heel bijzonder om dat eventjes te horen. Een van de feitjes trouwens die je gaat horen in de podcast Poplegendes in de Polder is net een nieuw seizoen van verschenen. En dat seizoen gaat uiteraard over ABBA. Vandaar dat we net ook even dat stukje hoorden. Ja, Anne, je komt uit Deventer. Je bent een van de makers van de podcast. Samen met Mandy van Frissel Sissel doe je dat. Ik zit er dus al helemaal in. Ik ben inmiddels halverwege aflevering 2. Er staan er inmiddels al 3 online op de gewone podcastkanaal. En als je via NPO luistert, volgens mij zelfs al alle 4, hè?
2: Ja, dat klopt. Dan kun je hem helemaal uitluisteren. En we horen al van heel veel mensen dat ze hem helemaal bingen, omdat ze het verhaal zo leuk vinden.
1: Ja, maar dat is het ook. Het is echt weer genieten. Jullie duiken er helemaal in. En het mooie aan deze podcast is dat het echt specifiek gaat over poplegendes die een band hebben met Nederland. Nu wist ik eigenlijk helemaal niet dat ABBA die band had met Nederland. Maar dat is wel zo. Superbelangrijk geweest.
2: Dat klopt inderdaad. Ja, dat klopt inderdaad. En ik heb in mijn leven, ik ben een groot ABBA-liefhebber. Mandy is dat ook. En we hebben heel wat documentaires gekeken en boeken over ABBA gelezen. En iedereen kent dat grote verhaal van ABBA wel. Hè? Van die 2 stellen die verliefd worden en de top bereiken. En dan ook weer gaan scheiden en al die dramatische muziek. Mm-hmm. Maar het verhaal van ABBA in Nederland is eigenlijk nog nooit zo groot verteld. En dat gaan wij in deze podcast doen.
1: Ja, bijzonder. Want misschien dat we alvast een heel, heel klein tipje van de sluier kunnen geven. In het begin van hun carrière kwam op een of andere manier de manager van ABBA naar Nederland toe. Waarom was Nederland daar blijkbaar zo belangrijk in?
2: Ja, dat is een waanzinnig leuk verhaal. Die mannen van ABBA, die speelden dus allebei al bij bandjes in Zweden. Je hoorde dus net Bjorn Ulvaeus ook. En die probeerden aan de weg te timmeren, ook in Nederland. En Benny Andersson, de pianist van ABBA, had ook al een nummer 1 hit in Nederland gehad met de Hep Stars, met het nummer Sunny Girl. Dus er lagen al contacten met Nederlandse platenmaatschappijen. Dus Nederland was een hele goede ingang toen ABBA eenmaal ontstond om ABBA voor het voetlicht te krijgen. Dus die manager van ABBA, Stig Andersson, die dacht, ik ga eens even bellen naar Harry Knipschild van de Nederlandse platenmaatschappij Polydor. Want ik heb een liedje, Waterloo, en daar willen wij eigenlijk mee naar het Songfestival. Maar zou dat wel wat zijn?
1: Ja.
2: Dus Harry Knipschild kreeg een telefoontje of Stig Andersson misschien naar Nederland mocht komen om hem dat te laten horen. En Stig kwam thuis bij Harry in de flat in Voorburg met een proefpersing van Waterloo en zette dat met trillende vingers op.
1: Oh.
2: Omdat hij zo zenuwachtig was wat Harry daarvan vond. En zo is dat verhaal tussen ABBA en Nederland begonnen. Dat kun je toch bijna niet voorstellen?
1: Nee, dat kun je inderdaad niet voorstellen. Maar als je ziet hoe groot ze nou zijn, ook bijvoorbeeld met die toch wel bijzondere concertshow in Londen, waarbij je ze niet echt ziet, maar een soort avatars. Maar er gaan wel echt heel veel mensen naartoe. En het schijnt fantastisch te zijn. En volgens mij is er ook bijna niemand op deze wereld die ABBA niet kent. En ik kan me ook haast niet voorstellen dat je de muziek van ABBA echt niet leuk vindt. Want er is zoveel wat ze hebben. De genres zijn zo divers. En dat kun jij denk ik wel over meepraten, toch? Want jij bent ook al vanaf kinds af aan fan van ABBA.
2: Ja, samen met Mandy. Daarom was het ook zo leuk dat wij samen deze podcast mochten maken. En ja, Mandy zingt ook nog steeds in het theater bij een grote ABBA-productie. Dus ABBA is ook een heel, heel groot deel van haar leven en ook van mijn leven. En er is iets magisch in die muziek. Het roept een geluksgevoel op. Tegelijkertijd zit er heel veel melancholie ook in die latere nummers. En ik denk dat de kracht van die nummers en de melodieën ja, generatie na generatie blijft aanspreken.
1: Ja, als je ziet hoeveel het nu ook nog gedraaid wordt, ook hier op Radio Oost natuurlijk, maar ook op andere plekken, maakt niet uit wat voor feestje je bent. Ik weet zeker dat er iets van ABBA voorbij gaat komen. Ja, en voor jou misschien wel extra bijzonder dat je ook vanwege dit hele podcastavontuur een van de ABBA-leden hebt mogen ontmoeten, toch? Dat lijkt me zo spannend. Ja.
2: Nou, dat was waanzinnig. En het leuke is, Mandy heeft Benny Andersson ontmoet in Stockholm bij zijn studio. Dat ga je ook horen in de podcast. En zelf mocht ik een vraag stellen aan Bjorn Ulvaeus toen hij 1,5 jaar geleden in Nederland was. En ik had iets wat mij altijd intrigeerde en wat ik wilde vragen. En ik kon hem op de studiovloer van Radio 5 met trillende handen een microfoon onder zijn neus duwen en mijn vraag stellen. En dat hoor je ook in de podcast. Dat was voor ons heel bijzonder, die momenten.
1: Ja, dat kan ik me heel goed indenken. Zeker luisteren dus naar dit nieuwe seizoen van Poplegendes in de Polder. De podcast die gaat over hoe poplegendes zich in Nederland voorbewegen. Wat voor avonturen ze hebben beleefd. En ABBA heeft dus een hele duidelijke link met Nederland. En daar hoor je in die podcast echt alles over. Het is ook niet voor niks dat juist dat seizoen dan nu komt. Want we vieren eigenlijk een ABBA-jubileum dit jaar, toch?
2: Ja, dat klopt. Het nummer Dancing Queen stond 50 jaar geleden op dit moment op 1 in de Nederlandse hitlijsten. Het was ook de allergrootste hit van het jaar 1976. Afkomstig natuurlijk van hun Arrival-album. Het album met de helikopter op de hoes.
1: Natuurlijk.
2: En ja, dat was ook de plaat waarmee ABBA echt haar sound vond na een paar probeersels, zeg maar, beginplaten. Met Arrival schoot ABBA naar de top en werd ABBA ABBA.
1: Ja, en er staan ontzettend veel prachtige nummers op, waaronder natuurlijk Dancing Queen zelf. Maar wij dachten, Anne, we doen even een uitstapje naar een nummer die je iets minder vaak hoort op de radio. En dat is When I Kissed the Teacher geworden. Gaan we van genieten. Anne, dank je wel. Van je podcast gaan we ook genieten. Poplegendes in de Polder dus met een nieuw seizoen over ABBA.

Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is.

0: Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Fees mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
3: Hoe kom je daar nu bij?
2: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family!
4: Aanbevolen door vrolijke families.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
6: Het is inmiddels 2:30 en tijd voor het nieuws. Krijg je van Serien Beunen. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Voor de rechtbank in Zwolle dient zich vandaag een spraakmakende rechtszaak. In Deventer zouden drie mannen en vrouw honderden kilo's cocaïne hebben verhandeld. Daarvan lag 150 kilo opgeslagen in één huis in Deventer. De waarde daarvan loopt in de miljoenen euro's en de straffen kunnen dus flink oplopen, zegt rechtbankverslaggever Michiel Satink.
8: Het gaat natuurlijk om 120 kilo coke als voorraad en dan nog eens een keer de handel in zeker 200 kilo cocaïne. Ja, daar staan nou eenmaal flinke celstraffen op. Wat het Openbaar Ministerie precies in gedachten heeft, dat horen we dan in de loop van de ochtend. En volgende maand horen we weer wat de rechters daarvan vinden.
7: Ook de naam van de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos duikt op in dit dossier. Arriva heeft opnieuw perroncontroles ingevoerd in Zwolle en Emmen vanwege het aantal zwartrijders. Het gaat daarbij vooral om mensen die zogenoemde veilige landers zijn uit Ter Apel. Dat zijn mensen die weinig kans maken op asiel omdat ze uit een land komen dat door de overheid als veilig wordt beschouwd. Op het traject is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen. En soms zijn ze zelfs agressief of gewelddadig richting treinpersoneel. Tegen drie mannen uit Rotterdam en Zwolle zijn taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist. Ze worden verdacht van een steekpartij en beroving in Zwolle. Vorig jaar werden twee broers in een steeg belaagd door de drie mannen. Ze werden beroofd van hun telefoons. Eén van hen liep daar op een steekwond in zijn rug op. De aanleiding zou een ruzie zijn om 20 euro. De rechtbank doet op 6 oktober uitspraak. En binnenkort reis je voor 10 euro met de trein tussen Amsterdam en Deventer of Hengelo. Prijsvechter GoVolta heeft toestemming gekregen om ook reizigers binnenlands te vervoeren. GoVolta rijdt tussen Amsterdam en Berlijn en gaat eind dit jaar ook dagelijks reizigers naar Parijs vervoeren. De trein naar Berlijn start in Amsterdam en stopt voor de grens nog in Amersfoort, Deventer en Hengelo. Het is alleen nog even wachten op de mogelijkheid om de kaartjes op de website bij GoVolta te bestellen. Het bedrijf had niet gedacht dat de beslissing zo snel genomen zou worden. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze app.
6: Dankjewel. Een beetje zon, een beetje wolken, dat is het menu voor vandaag als het om het weer gaat. Een graadje of 19 tot 20 vandaag. Vanavond nog iets meer bewolkt.

0: Misschien kan ook een beetje gaan regenen. En daarna klaart het op en koelt het af naar zo'n 9 tot 10 graden. Ben je ook zo benieuwd wat er in het Radio Oost prijzenpakket zit? Nou, misschien kun je daar wel achter komen. Simpelweg door straks mee te doen aan het spelletje. En als je wint, dan kom je er vanzelf achter.
1: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

Esteban in de Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you. En misschien kun jij wel het Radio Oost prijzenpakket krijgen als je weet naar welk antwoord wij op zoek zijn. En dat heeft alles te maken met de liedjeslink. Drie nummers die iets met elkaar te maken hebben, maar wat is toch die link? Luister maar. Nou, wat denk je? Weet je de link te traceren? Zal ik een klein hintje geven? Kijk eens naar de titels en naar de artiest. Dat is wel belangrijk om mee te nemen. Antwoord kun je insturen via de Oost-app of bel naar de studio.

0: Nieuw muziek van Carol G en Bruno Mars hoorde je. En Still. Eens even te kijken hoe het is om bij Gerrit Snel. Gerrit, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Bij jou alles behalve stil, want jij zit in de auto. Je bent onderweg.
1: Ja.
0: En nu vertelde jij net buiten de uitzending dat jij in de wegenbouw werkt. Vanochtend om 6:30 ja. Moest je aan de bak. Ben je dan nu vrij of zijn jullie naar een volgende locatie?
1: Nee, we zijn nu klaar met het werk.
0: Oh, dus dan ben je wel mooi op tijd thuis.
1: Oh ja, ja, het is veel later, maar ja.
0: Ja, want zijn jullie nu in de buurt aan het werk?
1: In Haaksbergen.
0: Ah, dat scheelt. Want je hebt ook wel eens als je in de wegenbouw werkt dat je toch naar de andere kant van het land moet, of niet?
1: Ja, ook wel. Boven Leeuwarden, overal Groningen.
0: Zo. Heb je ook wel eens dat je daar dan een nacht moet blijven slapen, omdat het makkelijker is?
1: Nee, dat niet.
0: Maar je komt wel altijd weer thuis.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Nou, dat is goed om te horen. Jij zit dus nu in de auto. Het spelletje, dat ging natuurlijk ergens anders over. Zullen we nog even naar de opdracht luisteren?
1: Ja.
0: Komt-ie. Ja, we hoorden hier drie fragmenten die natuurlijk iets met elkaar te maken hadden. Maar de vraag is, wat was die link? Ben jij daar inmiddels achter?
1: Ik dacht het spoor.
0: Het spoor? Want, ja. Vertel, waarom denk je dat?
1: Ja, Guus Meeuwis kreeg een ding met een locomotief over het spoor.
0: Ja.
1: En die anderen ook.
0: Ja. Dacht ik. Weet je nog hoe die heette?
1: Nee,
0: dat snap ik. Maar je hebt het gewoon hartstikke goed. Goed gedaan. Je hoorde inderdaad Albert Hammond met I'm a Train. Train, de band Train, met 50 Ways to Say Goodbye. En Guus Meeuwis met Per Spoor. Dus inderdaad, alles had te maken met het spoor, oftewel met de trein. Ja. Ga jij wel vaak met de trein, Gerrit?
1: Nee, maar nooit.
0: Nee? Ja, waarom zou je ook? Je bent geen sporenbouw, je bent wegenbouw. Dan wil je wel van je eigen werk genieten.
1: Ja, zo is het.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Nou, waar je ook van mag genieten is een van deze drie nummers. Welke van de drie wil je het liefst horen?
1: Oh, dan mag Guus Meeuwis wel.
0: Ja, laten we die dan lekker doen. Dat is een fijne plaat om op naar huis te rijden, toch?
1: Ja.
0: Nou, goed zo. Hey, ik wens jou wel thuis. Blijf nog even aan de telefoon voor je adres. Dan gaan we het regelen dat het prijzenpakket bij jou thuis komt.
1: Nou, in ieder geval, bedankt.
0: Jij ook. Mooie dag. Doeg.
1: Ja, dank je.

Guus Meeuwis en Per Spoor. Ja, en dat was ook een antwoordmogelijkheid. De link die we zochten was het spoor of de trein. Want je hoorde namelijk drie nummers die iets met elkaar te maken hadden. En dat was dus die link. Heb je naast het prijzenpakket gegrepen? Geen nood. Morgen gewoon weer een nieuwe liedjeslink. Dus ook voor jou weer een gewoon nieuwe kans om kans te maken op dat prijzenpakket. Misschien dan ook wel weer met een andere link. Heb jij trouwens vandaag al de kalender even goed bekeken? Dan zal het je misschien opvallen. Vandaag is het officiële begin van de herfst. Ik dacht dus dat het altijd, welk seizoen dan ook, op de 21ste van de maand was. Maar blijkbaar met de herfst niet. Hoe dat zit, hoor je straks.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Onzeker over zijn lichaam.
7: Control freak.
6: Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Aanstaande zondag, extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
12: Het laatste nieuws uit Overijssel. Ondernemer Henny van der Most vecht tegen de veiling van zijn landgoed. Hij wil dat er tijd wordt genomen voor een fatsoenlijke verkoop. En binnenkort reis je voor €10 met de trein tussen Amsterdam en Deventer op Hengelo. Govolta heeft toestemming gekregen voor binnenlandse reizen. En de muzikale paasvertelling The Passion komt volgend jaar naar Oud-Marsum. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
14: Mariet Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse, van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
15: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Ja.

Bob Marley en Stirred Up op Radio Oost. Nou, als we onze weerprofessionals zouden vragen, Margot en natuurlijk ook Grita en Gert, die zouden zeggen, ja, de herfst is eigenlijk al begonnen op 1 september. Toch zit in mijn hoofd altijd nog 21 september. Maar ook dat klopt niet. Nee, astronomisch gezien schijnt de herfst vandaag te beginnen. Hoe zit dat? Dat hoor je zo. Well,

0: Dit is echt een van mijn favoriete bluffliedjes. Dansen aan zee hoorde je.
1: Op pad in Overijssel.
0: En onze Oene, die is lekker op pad op een dag die nog niet heel erg herfstig aanvoelt. Terwijl het toch echt zo is. Die herfst die was eigenlijk officieel, als je het aan de weerprofessionals vraagt, begin deze maand al begonnen, 1 september. Maar die astronomische herfst, ja, ik dacht dus dat die op de 21ste begon. Maar Oene, dat is niet waar, hè? Want die begint...
2: Vandaag woensdag 23 september.
0: Ja.
2: En afgelopen nacht zo tussen 2 en 3 uur is officieel de astronomische herfst begonnen. Zeker. Iedereen denkt, ja, hallo, de herfst begint op 21 september. Nou, ik ben bij de Cosmos Sterrenwacht in Lathrop bij Arnold Tukkers. Arnold, ja, waarom begint die herfst niet op 21 september en nu wel vandaag?
3: Het is verwarrend, hè? Ik ga er ook altijd blindelings van uit en dat hoor ik ook vaak. Het begint op 21 september, maar dat is niet het geval. En dat heeft te maken met de aarde. De aarde draait om de zon. En we hebben op school altijd geleerd, daar doet hij 365 dagen over. En dat is niet het geval, want het is 365 dagen en 6 uur. Dus elk jaar ontbreekt er 6 uur. Dat is eigenlijk, daar zit het probleem. En het schuift als het ware, elk jaar schuift het een beetje op. En als je die 6 uur, als je die optelt... 4 x 6 is 24, dan krijg je de 1 keer in de 4 jaar krijg je de 1 dag bij. Dat is een schrikkeljaar. Dat maakt dus dat het verschil. Dus het is niet het probleem van de aarde en van de zon die om elkaar draaien, maar het is een probleem gecreëerd door onze kalender die uitgaat van 365 dagen, maar het is 365 dagen en 6 uur. En in die 6 uur, daar zit het verschil.
2: Goed, dan heb je dus een schrikkeljaar. Wordt het dan weer in de pas gezet wanneer de herfst en winter en zomer en lente beginnen?
3: Ja, ik heb daar 20 minuten op gestudeerd en het blijkt dus niet zo te zijn. Het is ik wil bijna zeggen, het soortje is inmiddels wel zo ontregeld, want ja, die kalender die bestaat al veel langer, dat we dat nooit meer inhalen. Ik heb nog even gekeken, de komende 10 jaar valt het begin van de herfst, de astronomische herfst, want dat is ook belangrijk natuurlijk, hè? Die valt gewoon op 22 of 23 september. De komende tijd komt die 21 september nooit weer terug.
2: Dus dat zou het ook kunnen zijn dat als we 10 jaar weer verder zijn, dat die op 24 september gaat vallen.
3: Nou, ik denk dat je dan wel 1000 jaar verder moet. Oh. Daar zit hem dat probleem dus gewoon in.
2: Over die 6 uur, duidelijk. Daarom dus de komende jaren ook op 22 of 23 september. Je zegt de astronomische, want je hebt ook de meteorologische, de weerkundige herfst, die begint op 1 september. Waarom begint die niet ook gelijk op 23 september?
3: Nou ja, de weerkundigen die ontwikkelen natuurlijk ook heel veel klimaatmodellen, maar ook cijfers houden ze bij. En dan is het veel makkelijker om te zeggen, de zomer is altijd in juni, juli, augustus. Dat maakt het gewoon wat makkelijker dan te zeggen, de ene keer begint hij op 21 en dan begint hij weer op 22 en dan weer op 23. Dat is voor de modellen en voor de klimaatmensen is dat gewoon makkelijker om dat allemaal bij te houden.
2: Ja, voor de statistieken?
3: Voor de statistieken, je zegt het perfect.
2: Ja, duidelijk. De komende jaren dus begint de herfst of op 22 of 23 september. Ja, over 3 maanden dan is het winter. Dan begint hij dus ook niet automatisch op 21 december.
3: Daar had ik even naar moeten kijken.
2: Het maakt niet uit, maar dus datzelfde effect kun je daar dus ook hebben.
3: Dat is precies hetzelfde. Ik denk stiekem ook dat de winter zo rond de 22e, 23e begint. Weet je, maar wat ik zelf altijd vind, ja, het wisselen. We zitten hier nu, het is prachtig mooi weer op deze woensdag. Het is geweldig mooi weer. Voor mij is het stiekem nog gewoon zomer, punt uit.
2: En de dag en de nacht duren even lang nu?
3: En die duren even lang, ja. Dat dan wel weer. Je merkt wel dat het s'avonds, als het iets bewolkt is, dan is het om 7 uur, is het al bijna donker. Dat gaat wel heel snel. Ja.
2: En dan eind oktober, dan gaat de wintertijd weer in.
3: Hebben we dat weer? Hè? Gaat de klok nou vooruit of gaat die nou achteruit? Ik vind de zomertijd wel heel erg lekker hoor. Dat ik s'avonds lekker lang buiten ben. Prachtig.
2: Nog even een maandje wachten. Nu voorlopig dus, vandaag is de herfst ingegaan. Arnold Tukkers van de Cosmos Sterrenwacht in Lathrop, dankjewel.
3: Ja, ook bedankt.
0: Ja, dan weten we dat ook weer. Zo zit dat dus. En mocht je nou twijfelen over wanneer die klok nou vooruit of achteruit gaat, nou, in het najaar gaat die naar achteren en in het voorjaar gaat die naar voren. Voorjaar, snap je? Ik heb er wel zin in trouwens hoor. Herfst is mijn favoriete seizoen. Al die kleurtjes, niet meer super warm, beetje regen, lekker binnen spelletjes doen, muziek luisteren, dekentje over, kaarsje aan. Kan mij niet gek genoeg.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb.

0: en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Maakt het 3:30 en daarmee tijd voor het nieuws. Shireen Beunen heeft dat voor ons. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Na een inbraak bij Camera Express in Almelo is de vermoedelijke vluchtauto gecrashed op de Bolleweg bij Delden. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het gaat om een jongeman van 19 uit De Meern. De politie houdt er rekening mee dat meerdere verdachten bij de inbraak betrokken waren. Politie en justitie hoopten de Almeloze drugsbende God Delivery voorgoed te hebben veroordeeld. Een jaar geleden werden de kopstukken en handlangers veroordeeld. Maar justitie denkt dat anderen het stokje hebben overgenomen. Het Openbaar Ministerie hoopt de zaken rondom de schietpartij in de drugshandel begin 2027 inhoudelijk te kunnen behandelen. Dan zullen ook de verdachten die hun zaak in vrijheid mogen afwachten voor de rechter moeten verschijnen. Bij een natuurbegraafplaats in Arjen wordt op indrukwekkende manier afscheid genomen van motocrosser Jeroen Wolf. Hij kwam vorige week dinsdag om het leven bij een ongeluk tijdens een cross. Bij de begraafplaats is een erehaag met crossmotoren gevolgd. Als laatste eerbetoon aan de crosser. En lig je ook in bed met griepklachten? Of valt het je op dat collega's, buren en vrienden ineens massaal ziek zijn? Dan ben je niet de enige. De infectiecijfers schieten omhoog in deze eerste maand met de R. Uit de infectieradar van het RIVM blijkt dat het niet om de griep gaat. En dat beaamt ook huisarts Marco Blanker uit Zwolle.
3: Vaak is het geen griep. Er zijn verschillende virussoorten die een griepachtig beeld kunnen geven. Die hebben allemaal veel te moeilijke namen, dus die ga ik hier nu niet uitspreken. Maar die virussen die lijken wel op elkaar als het gaat om de klachten die je erbij kan hebben.
2: Sommige mensen hebben ook corona, maar gelukkig zorgt die ziekte bij de meeste mensen niet meer voor ernstige klachten, volgens Marco. Kwetsbare mensen en ouderen moeten in het algemeen een beetje uitkijken met infectieziekten. 70-plussers kunnen daarom sinds kort weer een coronavaccinatie halen. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
1: Zeggen ook altijd als de R in de maand zit, tenminste dat zei men vroeger altijd tegen mij, dan moet je weer een hemd aan.
2: Ja, het is een oude dameswijsheid, denk ik. Maar ik denk dat het wel verstandig is. Ik ben ook een beetje verkouden geweest vorige week. Niet zo handig als nieuwslezer, kan ik vertellen.
1: Nee, dat zal. Nou, moet je ook weer een hemd aan.
2: Ja
1: weer in de maand. Shireen, dankjewel. Graadje over 19 naar 20 vandaag. Wat bewolking, maar gelukkig ook wel wat zon. Vanavond neemt de bewolking toe, kan er ook nog een beetje regen vallen. Later klaart het op en koelt het ook weer af naar zo'n 9 à 10 graden. Morgen dan zien we wat meer van de zon dan vandaag. Wordt het wel ietsje frisser, rond de 18 graden. Nou, er verschijnen net een hele hoop files bij. Dat is natuurlijk nooit heel fijn nieuws. Laten we beginnen met de langste. Die staat tussen Gramsberg en afrit Klooster op de N34 om een richting Emmen. Duurt zo'n 12 minuten. 3 kilometer sta je daar stil. En dat is vanwege een ongeluk, zie ik nu. De afrit die is daar ook afgesloten. En de andere kant op tussen Coevorden en Gramsbergen, daar sta je ook 4 kilometer vast door datzelfde ongeluk. Dan de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Vanwege de politiecontrole heb je 10 minuten vertraging.
4: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

De Cats met Be My Day. Nu hoor je vaak dat artiesten eigenlijk helemaal niet zo heel graag naar hun eigen muziek luisteren. Hoe anders is dat voor deze man? Die zet graag zijn eigen muziek op. En terecht, heb je toch tijd, energie, passie ingestoken? Geniet er ook van. Alex Warren op Oost, dit is Fever Dream.

0: En laat het vanavond gebeuren. De 6 voor 7. Nou, over vanavond heb ik nog niet zoveel te zeggen. Ik kan je wel alvast het een en ander vertellen over wat er na vieren gaat gebeuren. Want Jan-Willem en Serien die zitten natuurlijk voor je klaar. Jan-Willem, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Paula. Het gaat wel een beetje over vanavond. Want Roda Raalte speelt natuurlijk de laatste kwalificatiewedstrijd voor een KNVB-bekertoernooi en hoopt te winnen en dan een proftegenstander te krijgen. En over die droom, daarover gaat de 6 voor 7.
0: Oh, mooi. Kortom. Dromen gaan we dus.
1: En laat het vanavond gebeuren.
0: Ach, ja.
1: Van de Dijk had zomaar gekund. Die is nu afgevinkt. Jammer. Niet meer in het lijstje.
0: Alweer voor je voeten weggemaaid.
1: Zo is het. Gras. Maar er zijn nog heel veel andere plaatjes bij te bedenken. Over dromen en over winnen en over dat soort zaken. Working on a Dream, bijvoorbeeld natuurlijk Bruce Springsteen. Altijd leuk, zegt Siska.
0: En hij is nog jarig ook vandaag, begreep
1: ik. Is Bruce de Bos?
0: 77, vertelde Cor Marjolein.
1: Nou, kijk, ja, dan is het zo.
0: Ja.
1: Oh, kan een jaartje anders zijn, maar het is over het algemeen wel zo. Supertramp en Dreamer.
0: Ik moet dan denken aan Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Oh, ja, zeker. En Droomland van André Hazes en Paul de Leeuw, zegt Els.
0: Ach, ja, leuk. Genoeg mooie opties volgens mij dus.
1: Zeker. I Dreamed a Dream van Elaine Page, daar komt Benny mee. Dat is ook een mooi nummer. Dat komt uit de musical Chess, waar ook One Night in Bangkok uit komt.
0: Ja, ja,
1: en
0: Murray
1: I Know Him So Well. Ja, precies.
0: Oh, I Dreamed a Dream moet ik dan denken aan Les Miserables. Daar zit dat ook in.
1: Geeft niks.
0: Maar dat is wat anders. Of bedoelde je?
1: Ik heb geen idee, zou zo maar kunnen.
0: Ben je een beetje Harry in de Warrie?
1: Je moet niet alles doodchecken, zeg ik altijd maar.
0: Oh, oké. Nou, mijn welgemeende excuus dan. Oeh, ABBA komt ook nog voorbij met de Winner Takes It.
1: Ja, natuurlijk, altijd een leuke. En I'm a Believer van de Monkees, zegt Joop.
0: Heel goed, heel goed. Ik hoor het al. De keuze is reus, dus het gaat helemaal goed komen. Straks tussen 4 en 7. Heb jij nou ook nog zo'n leuke suggestie? We zoeken muziek wat te maken heeft met dromen. Stuur dat in via de Facebookpagina van Radio Oost. Bellen, dat mag natuurlijk ook. 074-2456-665. Of stuur gewoon een berichtje via de Oost-app.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Deze keer de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel 2026. Met in de hoofdrollen de Twentse acteur Lau Steenbeke en de Zwolse singer-songwriter Micha. Deze week werden beide carrières gevierd met veel muziek en mooie anekdotes. In Theater De Spiegel in Zwolle en het Cultuurcafé Overijssel was erbij.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
11: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de corona. Check. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Het laatste nieuws uit Overijssel. Het verzoek van Henny van der Most om zijn landgoed in Gorssel nog niet te veilen is afgewezen door de rechter. De infectiecijfers schieten omhoog deze herfst en uit de infectieradar van het RIVM blijkt dat het niet om de griep gaat, maar om luchtwegziekte. En binnenkort reis je voor €10 met de trein tussen Amsterdam en Deventer of Hengelo. Meer nieuws op oost.nl of in de app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: 4 files op de wegen. De A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer-Oost en Afrit Lochem staat 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Er staat een defecte bus en de vertraging is een kwartier. Verderop op de A1 bij de Duitse grens 4 kilometer en 5 minuten vertraging bij de grenscontrole. En ook de N34 is in beide richtingen dicht. Dat is tussen Gramsbergen en Afrit Klooster. Daar is een ongeluk gebeurd. In beide richtingen dus de weg afgesloten. De N34 tussen Gramsbergen en Afrit Klooster in beide richtingen afgesloten. De dag van Oost. Zometeen in de dag van Oost gaan we het over van alles en nog wat hebben. Bijvoorbeeld over dromen. Dat doet Roda Raalte bijvoorbeeld.
17: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
18: De Nobach Zandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
19: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
20: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
19: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost.

0: Ja, ook dat kan een ongezonde verslaving zijn, maar over het algemeen is het positief. Addicted to Love, Robert Palmer.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: We nemen je mee richting de avond, 7 uur. Tot die tijd zijn we bij je en praten we de dag met je door. Kijken we vooruit naar vanavond en de verdere toekomst. Want er staat van alles weer op stelten in de provincie. Om maar te beginnen vanavond, want Roda Raalte moet spelen voor de KNVB-beker.
2: Ja, tegen FC Twente, als ik het goed heb.
0: Nee, dat heb je niet helemaal goed. Oh, dat was zo.
2: Nou,
0: dat is hun droom om dat weer een keer te doen. En ze hebben nu nog de voorronde, dus wie weet wordt dat weer een tegenstander.
2: Wie weet ooit.
0: Ja, en daarover gaat dus ook de 6 voor 7 over de dromen daarover. We kijken ook naar de Passion die eraan komt.
2: Ja, bijzonder hè. Na meer dan 10 jaar, volgens mij is het nu 11 jaar... komt de Passion weer naar Overijssel. Naar Oud-Marsum, om precies te zijn.
0: Ja,
2: de burgemeester is heel trots.
0: Dan moet ook de Poskills wel een rol in krijgen. Dat kan haast niet anders. En een wat trieste verhaal van een erehaag voor een motocrosser die overleden is. Daar gaan we naar kijken. We kijken ook naar het breien van mutsen voor het AZC. En wat er vanavond en morgen allemaal verder nog te beleven is onze provincie. En zoals gezegd, de 6 voor 7 gaat over dromen.
2: Een mens mag dromen.
0: Zo is het.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Miss Montreal. Groot.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Miss Montreal en de nieuwe oogst van deze week. Product uit Overijssel dat we ondersteunen. Natuurlijk Sanne Hans. En groot is haar laatste single. En je hoort hem dan met vrijdag elke dag bijna 3-4 keer wel zeker voorbij komen op Radio Oost.
1: De 6 voor 7.
0: Ook altijd een aandacht voor een nieuwsonderwerp wat ook te vertalen is naar de muziek.
2: Heb jij wel eens gedroomd om te spelen tegen profs? Voetballers?
0: Ja, dat was wel in mijn jonge jaren toen ik nog voetbalde. Dat ik dacht
2: toen
0: van,
2: nog droom had.
0: Ja, toen droomde ik mezelf in een vol stadion. Maar op een gegeven moment liep mijn dromen niet helemaal parallel met mijn talent qua voetbal. En toen ben ik andere dingen gaan dromen.
2: Ben je andere dingen gaan doen? Bijvoorbeeld dromen over een radiocarrière.
0: Ja.
2: Het is wel de droom van Roda Raalte. En die speelt vanavond de laatste kwalificatiewedstrijd voor het hoofdtoernooi van de beker met de profs.
0: Ja, en dan kunnen ze dus, als ze winnen, een volgende wedstrijd wellicht tegen, nou ja, enzovoort, enzovoort. Vorig jaar lukte het ze en speelden ze uiteindelijk tegen FC Twente. Een dag die speler Ebi Willemsen nooit meer vergeet.
3: Willemsen, recht op het doel af. Willemsen, recht op het doel af. En raak, daar is de openingstreffer voor Roda Raalte.
0: Ja.
3: Enorme vreugde. En wat maakt hij het knap af, zeg.
0: Wat een feest was dat. En uiteindelijk werd het wel 4-1. Maar ze hebben even met 1-0 voorgestaan tegen FC Twente. Nou, over een half uur bellen we nog eventjes met een van de bestuursleden van Roda Raalte om te voelen of het al een beetje weer leeft, die wedstrijd. En de droom daar levend is bij Roda Raalte. Vanavond natuurlijk ook te volgen op de Oosttribune. Maar nu al, welke muziek past daarbij?
2: Welke muziek past bij het dromen? Er zijn al een aantal suggesties binnengekomen.
0: Ja, heel veel leuke nummers met Dreamin' bijvoorbeeld van Cliff Richard. Of Dreams van Fleetwood Mac. Welke droomplaat wil jij horen? Geef ze door. Dat kan via Facebook Radio Oost. WhatsApp kan ook 0645671331.

0: Turn, turn, turn van The Birds op Radio Oost.
1: De 6 voor 7.
0: Eerste overzichtje van de plaatjes die zijn aangevraagd, want het gaat vandaag over dromen.
2: Dromen, dat is ook wat Roda Raalte doet, want die hoopt natuurlijk tegen FC Twente te kunnen gaan spelen. Maar ze moeten eerst nog even door die ronde heen van vanavond.
0: Een andere eredivisieclub is natuurlijk ook hartstikke leuk en spannend. Maar goed, vorig jaar hadden ze het inderdaad zo wel dat ze tegen Twente speelden, verloren uiteindelijk. Maar die droom van weer dat bekertoernooi doorgaan, die hebben ze nog, want vanavond wordt er gespeeld. En dus is de vraag tegen wie ze geloot wordt, als ze ook wel eerst winnen natuurlijk, dat dan wel. Die droom, die is er. Welke muziek past daarbij? Fleetwood Mac bijvoorbeeld, met Dreams. En wat dacht je van deze? Jenny reageerde ook, zegt Don't Dream It's Over van Crowded House in 1986 past hier ook bij. Of Dan Hartman en I Can Dream About You. Ja, zeker. Mooie nummers ook voor die lijst straks na 7:30.

0: ID-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De dag van Oost.
4: 5:02 in Weleveld, 21 graden. Noetselen, 20,5. En Beukes, daar is het ook 21 graden. Het nieuws uit Overijssel, dat krijg je van Serien Beunen.
5: Ondernemer Henny van der Most uit Schuine Sloot moet zijn landgoed volgende week in Gorssel toch veilen. Vandaag volgt Van der Most het besluit aan omdat hij hoopte op een fatsoenlijke verkoop van het landgoed. Geldverstrekker Pearl Capital wilde juist niet wachten. Dat hoeft dus ook niet meer volgens de rechter. Volgende week vrijdag vindt de veiling plaats. De gemeente Borne en landgoed De Zwanenhof in Zenderen hebben een conflict over de kosten van de opvang van ruim 100 Oekraïners. Op het landgoed wordt al sinds de oorlog in 2020 uitbrak mensen opgevangen. Mede dankzij De Zwanenhof vangt Borne zoveel Oekraïners op dat de gemeente wordt vrijgesteld van de spreidingswet. De gemeente wil op andere voorwaarden verder. De eigenaar van de locatie is bang dat De Zwanenhof onder de kostprijs blijft werken, terwijl de gemeente juist meer geld krijgt. Het verkorten van de werkloosheidsuitkering zou maar beperkt zorgen dat meer mensen gaan werken, volgens het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de WW inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar... in de hoop dat mensen sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is dat effect dus beperkt.
6: We hebben gekeken naar wat veranderingen in de hoogte en de duur van de uitkering doen voor hoe lang mensen werkloos zijn. En we zien dat die werkgelegenheidseffecten, als je teruggaat van een WW-uitkering van 24 maanden naar 18 maanden of

0: van 24 maanden naar 12 maanden, dat allebei afgerond ongeveer 0,1% extra werkgelegenheid geeft.
1: 200.000 mensen krijgen op dit moment een WW-uitkering. En binnenkort reis je voor 10 euro met de trein tussen Amsterdam en Deventer of Hengelo. Prijsvechter GoVolta heeft toestemming gekregen om ook reizigers binnenlands te vervoeren. GoVolta rijdt tussen Amsterdam en Berlijn en gaat vanaf eind dit jaar ook dagelijks reizigers naar Parijs vervoeren. De trein naar Berlijn start in Amsterdam en stopt voor de grens nog in Amersfoort, Deventer en Hengelo. Het is alleen nog even wachten op de mogelijkheid om ook kaartjes bij de website van GoVolta te bestellen. Het bedrijf had niet gedacht dat de beslissing zo snel genomen zou worden. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
2: Ondertussen zitten we nog even in de file bij de A1 tussen Twello en afrit Lochem. Apeldoorn richting Hengelo is dat. Voor afrit Lochem staat 11 kilometer file. Daar staat een bus met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging zo'n 18 minuten. Doorrijdend kom je op de A1 bij de Duitse grens bij de dagelijkse file van 3 kilometer en 5 minuten. Verder ook een file op de... Nee, geen file, maar de weg dicht, zo moet ik het zeggen, op de N34. Dat is tussen Ommen en Emmen. En om precies te zijn tussen Gramsberg en afrit Klooster. In beide richtingen is de weg daar dicht. Daar is een ongeluk gebeurd. En het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer wordt vrijgegeven. Dan kijken we nog naar het weer. Vannacht gaat het opklaren en dat betekent ook dat het flink gaat afkoelen. Na zo'n 9 graden vannacht bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen voert een zwakke tot matige noordwestenwind frisse en heldere Noordzeelucht aan. En zien we de zon ook tussen de wolkenvelden door, wordt het zo'n 18 graden. En daarna volgt een koude nacht met 4 graden. En regionaal op sommige plekken ook nog dichte mist. Vrijdagochtend trekt die mist dan op en is er veel ruimte voor de zon. Met na zwakke zuidwestenwind wordt het 21 graden. En in het weekend ook zo'n 1 tot 22 graden Celsius.

0: Het regent zonnestralen. En of dat vanavond ook geldt voor Roda Raalte, is even de vraag.
1: De Oosttribune.
2: De bal gaat weer rollen vanavond in het KNVB-bekertoernooi. Genemuiden en Excelsior 31 wonnen gisteravond al. En vanavond hoopt Roda Raalte zich dus te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de beker.
0: En als dat lukt, spelen ze mogelijk een wedstrijd tegen de profs. De droom van elke amateur, zou je zeggen. Martijn Smit is bestuurslid van Roda Raalte. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Slecht geslapen vannacht of valt het mee?
3: Nee, helemaal niet. Hartstikke goed hoor.
0: Ja, ook gedroomd?
3: Ja, ook gedroomd, ja. Altijd. Ja, van een mooie overwinning vanavond.
0: Zaten jullie in de bak met balletjes?
3: Daar gaan we wel vanuit. Het zou heel mooi zijn. Vorig hebben we natuurlijk een prachtig mooie affiche gehad tegen FC Twente. Ja, en dat is wel voor herhaling vatbaar, zoiets.
2: Ja. Vorig jaar speelden jullie dus tegen FC Twente. Op welke profclub hopen jullie nu?
3: Het maakt op zich niet heel veel uit. Elke profclub is natuurlijk mooi om tegen te spelen. Maar een regionale club, Go Eagles, Pek Zwolle, Heracles. Dat zou een mooie club zijn om tegen te spelen.
0: Ja, maar eerst dus de wedstrijd van vanavond. Geen thuiswedstrijd.
3: Nee, we moeten helemaal naar Berkel en Roderijs. Jui. Dat ligt tussen Den Haag en Rotterdam. Dus een klein stukje rijden inderdaad.
0: Ja, en wat verwacht je daarvan?
3: Van de wedstrijd of van de reis?
0: Ja, allebei. Nou, die reis, dat kan ook nog wel spannend worden.
3: Ik hoop op weinig files. Nee, de wedstrijd, het zal een spannende wedstrijd worden. Het is echt een bekerwedstrijd, denk ik. En ja, of je nou tweede divisie of derde divisie speelt, het niveau is daarbij even ondergeschikt, denk ik.
0: Maar TOGB, nooit van gehoord.
3: Ja, ik heb het even opgezocht. Het staat voor tot ons genoegen Berkel. Het is dus een afkorting. En heel toevallig hebben wij begin 2022 op het trainingskamp in Malaga een oefenwedstrijd tegen hun gespeeld. Dus we hebben alles tegen ze gespeeld. En voor de rest, ja, het is een vrij onbekende ploeg voor ons. Ik ga ervan uit dat onze trainer Jos van der Veen uitgebreide informatie ingewonnen heeft. Dus ja, ik denk dat het team alweer goed voorbereid is.
2: Dat help ik jullie hopen. Jij, Martijn, hebt met Roda zelf al tegen profs gevoetbald. En niet de minste, hè?
3: Dat is lang geleden, inderdaad. In 1998 hebben we tegen Barcelona gevoetbald. Een oefenwedstrijd.
2: Dat ging niet zo goed, geloof ik.
3: We hadden 13 keer pech, eigenlijk. Hey. Dus we verloren met 13-1.
0: Heb jij nog wel een beetje een shirtje van overgehouden met de naam erop? Of...
3: Nee, ik heb het wel geprobeerd. Op het laatst stond ik tegenover Oscar Garcia, die vorig jaar trainer was bij Ajax tijdelijk. En een paar minuten voor tijd, ik zag de klok naar de 90 lopen. Dus ik trok aan zijn shirtje. Ik zeg, after the match, can I have your shirt? En toen schudde hij al van nee. En toen de wedstrijd afgelopen was, waren alle spelers als een speer vertrokken naar de catacombe. Dus helaas geen shirt overhouden.
0: Ja, dat is toch wel even triest. Nou, ter compensatie voor al deze treurnis mag jij een van de plaatjes noemen voor de 6-7. Wat dacht je daarvan? Over
3: dat
0: dromen.
3: Dat is hartstikke mooi. Dat is hartstikke mooi. Ja, over dromen.
0: Ja.
3: Ja, ik heb wel een leuke plaat, denk ik, voor in het rijtje. En dat is van Bruce Springsteen, Working on a Dream.
0: Nou, dat is inderdaad wel eentje
3: echt,
0: die
3: van toepassing
0: die
3: op wat wij bij Roda Raalte hebben doorgemaakt de afgelopen jaren. Hè, aan een droom bouwen. En,
0: ja, want als bestuurslid kun je het niet meer op het veld laten zien. Maar ben je zeker zo betrokken, toch?
3: Nee, absoluut, absoluut. Al vele jaren actief als vrijwilliger, ja.
0: Nou,
3: dat klopt inderdaad.
0: Ik zou zeggen, niet te laat vertrekken die kant op.
3: Nee, we gaan om 5 uur weg en dan het is 2 uur rijden, 2 uur en een kwartier rijden. Dus dan zijn we er hopelijk op tijd.
0: Nou, ik zou inderdaad op tijd vertrekken en heel veel succes vanavond.
3: Hartelijk dank en succes met de uitzending.
0: Oké, en Bruce komt er al aan. Die is al jarig ook vandaag.
3: Super, hartstikke mooi. Dankjewel.

Genesis en The Invisible Touch. Die hopen ze ook vanavond voor Roda Raalt. Helemaal in Berkelrode reizen in die richting. Wordt die wedstrijd vanavond gespeeld. En dus spannend of ze het gaan redden of niet. De 6 voor 7 gaan vandaag over dromen. Dromen die passen bij het voetbalavontuur van meerdere clubs in Overijssel. Amateurs tegen profs misschien ze volgen.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Het laatste nieuws uit Overijssel. Bij een ernstig ongeval op de N34 bij Holthone, gemeente Hardenberg, is vanmiddag een persoon om het leven gekomen. Een bestelbus en een auto botsten frontaal op elkaar. En vanwege het ongeluk is de N34 in beide richtingen voorlopig afgesloten. Ondernemer Henny van der Most uit Schuine Sloot moet zijn landgoed volgende week in Gorssel toch veilen. Meer nieuws lees je op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor €115 miljoen van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
15: 5:02, de files op de wegen. De dagelijkse bij de Duitse grens over de A1, 3 kilometer, 4 minuten. Dan de A35 tussen Enschede en Delden, 4 kilometer en 6 minuten. En verderop bij Wierden, 2 kilometer en 6 minuten. De andere kant op, ook een file voor Wierden voor de verkeerslichten, 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En dan de N34, je hoort het net al, is een ongeluk gebeurd, daar is bij iemand om het leven gekomen. Daar staat 2 kilometer file, 20 minuten de vertraging, maar de weg is in beide richtingen ook afgesloten tussen Gramsbergen en Afrit Klooster. Daar is de N34 dus tot nader orde afgesloten voor het verkeer. De dag van Oost. Zometeen nemen we het nieuws van de dag met je door en kijken ook alvast een beetje vooruit naar Pasen. Jazeker, de Passion komt naar Oud-Marsum. En Roda Raalte, die probeert vandaag te winnen en mee te dingen in de KNVB-beker en misschien wel een profclub te loten. Over die droom gaat de 6 voor 7.

0: jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
1: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
0: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost.

0: Sister, Sister, and I Don't Feel Like Dancing. Het is 9 minuten over 5.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Straks hebben we het onder meer over de passion, over mutsenbreien en over dromen voor de 6 voor 7. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Bij een ernstig ongeval op de N34 bij Holthoorn in de buurt van Hardenberg is vanmiddag een persoon om het leven gekomen. Bestelbus en auto botsten op elkaar. De weg is voorlopig afgesloten, zowel in de richting van Ommen als van Emmen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.
2: Matten en schermen met actieve kool moeten de giftige stof HCH uit het Twentekanaal filteren. Dat is een van de maatregelen waarmee het college van Hengelo de vervuiling aan wil pakken. HCH is een giftige stof dat al 80 jaar op verschillende plekken in Twente in de grond zit. Het was een restproduct van een storkfabriek dat onder meer in het Twentekanaal achterbleef. De aanpak van actieve kool moet nu dus iets gaan doen aan die giftige stof. En Rijkswaterstaat gaat het voorstel van het college onderzoeken.
0: Ondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn landgoed volgende week in Gorssel toch veilen. Vandaag vocht van der Most het besluit aan omdat hij hoopte op een fatsoenlijke verkoop van het landgoed. Geldverstrekker Pearl Capital wil juist niet wachten. Dat hoeft dus ook niet meer volgens de rechter. Volgende week vrijdag is die veiling.
2: En binnenkort reis je voor €10 met de trein tussen Amsterdam en Deventer of Hengelo. Prijsvechter GoVolta heeft toestemming gekregen om ook reizigers binnenlands te vervoeren. GoVolta rijdt tussen Amsterdam en Berlijn en gaat vanaf eind dit jaar ook dagelijks reizigers naar Parijs vervoeren. De trein van naar Berlijn start in Amsterdam en stopt voor de grens nog in Amersfoort, Deventer en Hengelo. Het is alleen nog even wachten op de mogelijkheid om de kaartjes bij GoVolta te bestellen. Het bedrijf had nog niet gedacht dat de beslissing zo snel genomen zou worden.
0: De gemeente Borne en landgoed De Zwaanhof in Zenderen hebben een conflict over de kosten van de opvang van ruim 100 Oekraïners. Op het landgoed worden al sinds de oorlog in 2022 mensen opgevangen. Mede dankzij De Zwaanhof vangt Borne zoveel Oekraïners op dat de gemeente wordt vrijgesteld van de spreidingswet. De gemeente wil op andere voorwaarden verder. De eigenaar van de locatie is bang dat De Zwaanhof onder de kostprijs blijft werken, terwijl de gemeente veel meer geld krijgt voor die opvang.
2: En lig je ook in bed met griepachtige klachten? Of valt het je op dat collega's, buren en vrienden ineens massaal ziek zijn? Dan ben je niet de enige. De infectiecijfers schieten namelijk omhoog deze eerste maand met de R. Uit de infectieradar van het RIVM blijkt dat het niet om de griep gaat. En dat beaamt ook huisarts Marco Blanker uit Zwolle.
3: Het is geen griep. Er zijn verschillende virussoorten die een griepachtig beeld kunnen geven. Die hebben allemaal veel te moeilijke namen, dus die ga ik hier nu niet uitspreken. Maar die virussen die lijken wel op elkaar als het gaat om de klachten die je erbij kan hebben.
2: Ja, het gaat dus voornamelijk om luchtwegvirussen. Sommige mensen hebben ook corona, maar gelukkig zorgt die ziekte bij de meeste mensen er niet meer voor dat ze ernstige klachten ervaren. Kwetsbare mensen en ouderen moeten in het algemeen wel een beetje uitkijken met infectieziekten. 70-plussers kunnen daarom sinds kort weer een vaccinatie halen voor corona.
0: Tot zover het overzicht van vandaag. Zometeen gaan we het hebben over Pasen.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear hoorde je op Radio Oost.
1: Ja, we hadden het er net al even over. Groot nieuws uit Oud-Marsum.
2: Oud-Marske maakt u klaar. De Passion 2027 komt naar Oud-Marsum.
1: Zo. Nou, miljoenen mensen. Kijk, ik hoop dat ze niet allemaal zo gaan schreeuwen straks. Maar ze komen allemaal volgend jaar naar Oud-Marsum. Daar is de landelijke uitvoering van het paasverhaal, The Passion. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt in stijl. De Paulskills, daar hoorde ik net over. Een groep van 8 jonge mannen liepen traditioneel door de straten van Oud-Marsum om het paasfeest aan te kondigen. En ook burgemeester John Joosten is blij dat het naar de gemeente komt.
3: Daar ben ik, maar daar is de hele gemeente heel trots op. Dat zo'n heel mooi evenement, groot evenement, bekend evenement hier opgenomen wordt. En ook live uitgezonden wordt. Niet alleen maar Oud-Marsum, maar ook in de omgeving van Oud-Marsum. Want de gemeente Dinkeland profiteert daarvan op meerdere mooie plekken die in beeld gaan komen straks. Dus het is een hele mooie uitzending voor ons ook gewoon als reclame voor onze eigen gemeente natuurlijk. Er zijn heel veel gesprekken geweest en dat is concurrentie. Gelukkig heeft de omroep gekozen voor ons. Het geeft ons natuurlijk de mogelijkheid om onszelf weer tentoon te stellen aan een heel groot publiek. Want het is een hele grote nationale uitzending. En we vinden het ook wel dat past bij ons. Want we zijn een gemeente met heel veel traditionele paasgebruiken. Dus het thema Passion en Pasen, dat hoort ook wel hier. Als ik proef hoe blij iedereen is, dan kan ik ook alleen maar blij zijn.
0: Ja, misschien ook wel een blij ei, zou ik bijna zeggen, de paastraditie. Diana Oosten is voorzitter van de Visit Oud-Marsum Dinkeland. Had gelobbyd voor de Passion om die naar Oud-Marsum toe te krijgen. En het is gelukt. Diana, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, gefeliciteerd.
4: Nou, dat is toch fantastisch nieuws voor Oud-Marsum en Dinkeland. Ja, dankjewel. Ja, het was helemaal geweldig vanmiddag. Ik kan het bijna niet onder woorden brengen hoe blij ik ben dat het ons gelukt is. Zoals de burgemeester ook aangaf, we hebben er keihard aan gewerkt. En ik denk dat wij hebben laten zien dat de Passion in Oud-Marsum past. En vooral hebben laten voelen waarom het hier naartoe moest komen. Ik denk dat dat de doorslag heeft gegeven.
0: Waarom moest het hier naartoe komen?
4: Omdat Pasen is Oud-Marsum, Dinkeland. Het is onze cultuur, het is traditie. Het leeft enorm onder de inwoners. En de ondernemers zijn helemaal enthousiast over. Elk jaar weer Pasen, dat hoort bij ons. Ja, dan hoort de Passion natuurlijk ook bij ons.
1: Ja, je zegt dat het nog wel even hard werken was. Was het echt een strijd om de Passion naar Oud-Marsum te krijgen?
4: Ja, achter de schermen is echt ontzettend hard gewerkt door verschillende mensen en organisaties. Er is veel werk verzet. En het mooie is dat iedereen vanuit zijn eigen rol hetzelfde doel had. Zorgen dat Oud-Marsum overtuigend verhaal had. En dat is ons echt gelukt. En het gevoel dat ze hier hebben gekregen, ik denk, dat heeft echt wel de doorslag gegeven. Dat weet ik bijna wel zeker. We zijn zo blij en enthousiast. Nou, dat zie je, dat hoor je. Ik krijg de hele dag telefoontjes en appjes. Collega's om me heen zijn helemaal enthousiast.
0: Nou, ik denk dat de bed en breakfasten en de hotels en nu weer zelf winkelier ook wel blij zijn met de komst, of niet?
4: Ja, ik denk de hele omgeving, gemeente Dinkeland sowieso. Maar ik denk de hele Twente zal hier wel weer profijt van hebben. Dus we zetten onszelf weer ontzettend mooi op de kaart. En we zijn al jaren bezig om onze gastvrijheid, onze cultuur, onze positionering goed neer te zeggen. En dit is echt de kers op de taart, zeg maar.
0: Ja, zeker. Nou, een bijzonder evenement. Dat wordt allemaal heel groots opgebouwd. Heel veel toeschouwers levert het ook elk jaar weer op. Past het allemaal wel zo in de dorpskern?
4: We gaan daarover de komende tijd uitgebreid naar kijken. Ja, want veiligheid en een goede organisatie, dat staat voorop. Het belangrijkste is dat we straks heel veel mensen op een veilige en gastvrij manier kunnen ontvangen. Ja, daar gaan we alles aan doen.
1: En donderdag 25 maart staat dus al in uw agenda?
4: Ja, zeker. Grote letters.
0: Hij valt wel een beetje vroeg, of niet, dit jaar, Pasen?
4: Heel vroeg. Ja. Maar ja, dat is alleen maar een goede boots voor het toerisme, wat er dan daar mag komen.
1: Ik hoop dat het niet te koud zal zijn tegen die tijd.
4: Nee. Ik zet de weergoren wel goed in. Dus,
1: jullie zijn heel warm volgens mij en hartelijk.
4: Wij zijn heel warm, ja. Dat horen we wel van bijna alle bezoekers.
0: Beetje hulp van boven erbij en dan komt het allemaal goed. Donderdag 25 maart, dan is het zover. Ja. 8:30 op NPO 1. Zet hem alvast in je agenda. Maar we gaan er vast en zeker nog meer van horen tegen die tijd, denk ik.
4: Dat weet ik wel zeker. Ja. Dat gaat u zoeken.
0: Goed. Diana Oosten, voorzitter van Visit Ook Marsum in Dinkeland. Ja, en over de Passion gesproken komt ook altijd wel mooie muziek uit. Uit Deventer, Rob de Kay. Deed ook een keer mee. Ik ben maar een mens.
5: Misschien ben ik simpel, misschien ben ik blind. Omdat ik denk te weten wat hiermee begint. Maar ik kan niks bewijzen, dus toch misschien blind.

0: De schuld ligt niet bij mij.
1: Ja, The Passion dus in Open Marsum op maart 2027 vanuit Open Marsum The Passion. En dit was van een tijdje eerder Rob Dikke en Ik ben maar een mens. De 6 voor 7 gaan vandaag over het voetbal. Maar dan de droom van Roda Raalte. Zij gaan misschien vanavond wel of niet door. Moeten helemaal naar welke rode reis om te voetballen. En Excelsior heeft zich al geplaatst. En Genemuiden heeft zich al geplaatst voor de koker tegen de profclubs. Welke muziek past daarbij?

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hey, Raymond! Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installatie.

0: doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
2: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
3: Hoe kom je daar nu bij?
2: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family!
4: Aanbevolen door vrolijke families.
6: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: De dag van Oost.
9: Bijna 1 minuut over 5:30 is het en 20 graden telt de thermometer in West-Geesteren. Ockenbroek, daar is het 20,5. En Bisschopswetering 20. Het nieuws in de Overijssel krijg je van Sirien Beunen.
10: Ondernemer Henny van der Most uit Schuine Sloot moet zijn landgoed volgende week in Gorssel toch veilen. Dat leek eerder vandaag nog afgewend te kunnen worden, vertelt verslaggever Davy Klein-Gunnewiek.
11: Van der Most vroeg de rechter vandaag om de veiling tegen te houden. Hij wilde meer tijd om zelf een koper voor zijn landgoed te zoeken, omdat dat volgens hem meer geld kan opleveren. Geldverstrekker Pearl Capital wilde juist niet langer wachten. Volgens het bedrijf wordt al maanden over een verkoop gesproken, zonder dat er concrete stappen zijn gezet. Beide partijen kwamen tijdens de zitting niet tot een oplossing en dus moest de rechter beslissen.
10: En de rechter heeft dus besloten, volgende week vrijdag vindt die veiling plaats. Huishoudens met zonnepanelen in Overijssel zijn vanaf volgend jaar gemiddeld bijna €350 meer kwijt aan stroom. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Dat komt vooral omdat de salderingsregeling op 1 januari eindigt. Vooral in Tubbergen loopt het verschil flink op, gemiddeld €525 per jaar. Arriva heeft opnieuw perroncontroles ingevoerd in Zwolle en Emmen vanwege het aantal zwartrijders. Het gaat daarbij vooral om mensen die zogenoemde veilige landers zijn uit Ter Apel. Dat zijn mensen die weinig kans maken op asiel omdat ze uit een land komen dat door de overheid als veilig wordt beschouwd. Op het traject is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief of zelfs gewelddadig richting treinpersoneel worden. En ons tankgedrag verandert door de hoge prijzen aan de pomp. ABN AMRO bekeek pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken een goedkope pomp. Volgens het Financieel Dagblad zijn we ook niet veel meer elektrisch gaan rijden. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze app.
9: Nou, ik ben ook vaak weer gaan fietsen. Ik denk, ja, dat scheelt altijd weer een beetje.
10: En ik met de trein.
9: Ja, nou, kijk, wij zijn goed bezig. Maar Go, doe jij ook nog wat nuttigs?
12: Ja hoor, ja. Ik ga op de fiets, ja.
9: Jij gaat ook op de fiets.
12: Ja.
9: Helemaal goed.
10: Als het een beetje lekker weer is, toch?
12: Ja, zeker.
9: Je zit er gewoon in huis nu, Go. Je zit er gewoon in huis nu.
12: Ik zit nou gewoon in huis.
9: In je weerkamertje. Ja, heel goed. Dat is nog zuiniger.
12: Nog zuiniger.
9: Helemaal goed bezig. Waar mensen niet thuis zitten, die zitten bijvoorbeeld op de A1... tussen Rijssen en knooppunt Aasloze file ontstaan. 4 kilometer, 5 minuten lang. En ook richting Duitse grens staat nog 2 kilometer en 5 minuten. De A35 en 35 bij Bierde, de overgang. Daar is het 3 kilometer en 5 minuten in beide richtingen. En een dodelijk ongeluk op de N34 eerder vanmiddag. Daardoor staat er nu een file tussen Hardenberg-Oost en Gramsbergen. 3 kilometer, 17 minuten vertraging, maar dan word je van de weg afgeleid, want de N34 tussen Gramsbergen en Afrit Klooster is in beide richtingen dicht. Hoe lang dat gaat duren is nog niet duidelijk, maar op dit moment is die weg dus nog afgesloten. Dan na Margo vanuit de Kamer zonder benzine te hebben verspild, gaat ons vertellen wat voor weer het vandaag is en wordt.
12: Ja, nou, het was natuurlijk een meevallend dagje, want ik dacht dat er veel meer bewolking in de weg zou zitten. Maar bijvoorbeeld Enschede heeft 9 uur zon opgevangen. Dus de mensen in Enschede met zonnepanelen, die hebben een goed dagje

0: vandaag. En ook in het midden van de provincie bijna 6,5 uur zon. In het westen, noordwesten 3,8 uur zon. Dus dat was best een aardige dag. Het bleef ook droog en de temperaturen zijn ook wat hoger uitgekomen dan de afgelopen dagen. 21 graden, dus dat is heerlijk weer met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Maar de afgelopen uren is er wel in het westen en midden bewolking binnengedrongen. En dat heeft te maken met een warmtefrontje. En het trekt ook naar het oosten. Toe. Dus de komende uren zal het langzaamaan ook een beetje bewolkt gaan worden in Twente. En er komt misschien in de loop van de avond ook een drupje regen naar beneden, maar dat zal niet heel veel voorstellen. Daarna draait de wind naar west tot noordwest en voert dan heldere lucht aan, dus het klaart in de loop van de nacht op. En dan beginnen we morgen met lekker wat zon. Stapelwolken zullen ontstaan voor de mooie dag, maar met die noordwestelijke wind is het ietsjes minder zacht dan vandaag. Dus geen 21 graden, maar 18 of 19 graden.
1: Ja, en als het dan wat helderder wordt, dan komen de nachtvorstjes er ook al aan, of zijn we daar nog niet aan toe?
0: Ja, nou, dat zou best wel kunnen, want de herfst is begonnen afgelopen nacht. Afgelopen nacht in Enschede met opklaringen 1,9 aan de grond, dus dat heeft maar weinig gescheeld. Maar de nacht naar vrijdag wordt ook een hele koude, met temperaturen van een graadje of 4. Dus dat kan aan de grond ook een graadje gaan vriezen. En dat is ook weer een nacht en ochtend waarbij de mistkansen weer groot zijn. Maar dat trekt snel op in deze tijd van het jaar. En dan krijgen we met een zuidelijke wind vrijdag met veel zon opnieuw weer die 21 graden, net zoals vandaag. En hetzelfde zien we ook in het weekend. 21, 22 graden met overdag flink wat zonneschijn.
1: Oké, dankjewel Margot.
0: Graag gedaan.

0: Tangerine en Venice was al niet zo lang geleden. De nieuwe oogst op Radio Oost. En dat nummer heet By Your Side.
1: Het was een spectaculair eerbetoon. Meer dan 100 ronkende motoren stonden vanmiddag op een rijtje bij een natuurbegraafplaats in Arjen. Allemaal voor crossfanaat Jeroen Wolf uit Daarleveen. Vorige week kwam hij om het leven door een ongeluk op de crossbaan.
0: De Haag was zijn laatste eerbetoon voor een man met een bijzonder verhaal. Want Jeroen was verslaafd, maar daar kwam hij bovenop en hij ging zich inzetten voor anderen die hetzelfde meemaakten. Dat deed hij met jongens die bij zijn stratenmakersbedrijf werkten. Verslaggever Marloes was bij de Erehaag en sprak met collega's van Jeroen.
2: Niels, ja, we zijn hier vanwege de uitvaart van Jeroen.
3: Ja.
2: Wat heeft Jeroen voor jou betekend?
3: Als ik praat wat Jeroen voor mij heeft betekend, Jeroen, ja, als ik het heel hard mag zeggen, zo'n Jeroen had ik niet meer geleefd. We zijn allemaal jongens. Jeroen heeft allemaal jongens om zich heen met een verslaving, met een probleem. En die hielp iedereen. En ik weet ook zeker dat als ik niet was gestopt met gebruiken, dan had ik mezelf doodgebruikt. En dankzij Jeroen heeft mij de kans gegeven om nuchter te worden en weer het leven op te pakken. Door Jeroen zie ik mijn kinderen weer. Heb ik mijn leven teruggekregen. Ik kan niet met geen woorden omschrijven hoe dankbaar dat ik ben.
2: Jeremy, jij werkte ook bij Jeroen.
4: Klopt.
2: Hoe was dat?
4: Super, Jeroen was een grote broer voor mij. En, hij heeft mij eigenlijk echt heel ver uit de goot getrokken. Ik ben ook bij hem begonnen te werken. Toen was hij zelf ook nog in gebruik. Dus ik ben echt van het hele begin af aan ben ik erbij geweest. En zoals nu ook nu die weg is. Het voelt gewoon alsof een stukje van mezelf weg is. Want ik heb zoveel aan Jeroen te danken, weet je wel. Dat, voor de kleinste wisselwasjes belde ik hem al. En dan als ik boos was of zo, dan belde ik hem. En dan zei hij twee woorden en dan was ik weer vrolijk. En ik kon het ook niet geloven, zeg maar. Toen ik het berichtje dat hij overleden was, dat ging wel door een heel diep dal eigenlijk.
3: We zijn een straatmakersbedrijf in de infra. Al mijn collega's zie ik als broers. Stuk voor stuk. En stuk voor stuk met hun eigen rugzak. En stuk voor stuk heeft Jeroen ze allemaal uit de afgrond geholpen. Echt uit het diepste punt. De jongens die op waren gegeven door de maatschappij, die trok hij er bovenop. Van de maatschappij of af de kliniek, dat ik niet meer weet, wist wat ze ermee moesten. Wist Jeroen wel weer een plan te maken om die jongens er bovenop te helpen. En dat is gelukt, stuk voor stuk.
2: Hoe is het om dan nu hier te staan en te zien hoeveel mensen hier voor Jeroen
4: Ik vind gisteren met condoleren ook wel zoveel mensen. En hier ook, en al die crossmodes. Ik vind het super dat ze het voor Jeroen doen. Maar ja, ik had er liever natuurlijk niet willen staan. Ik had liever Jeroen nog willen nemen. Maar ik vind het wel prachtig mooi wat ze voor hem doen allemaal. Dat vind ik zo... Ik heb wel eens genoeg geliefd als die was. Ook gewoon in de maatschappij, weet je wel. Niet alleen bij ons. Dus dat geeft ergens wel een schrale troost, maar...
3: Ik heb continu kippenvel. En dat is niet omdat het zo koud is. Nee, wow. Zwaar. Daarbij wordt het enorm zwaar.
2: Ja, wat doet het met jou?
3: Ja, emotioneel, maar het geeft mij wel enorm de drive om door te gaan. En we proberen samen met Lindy, de vrouw van Jeroen, proberen we het bedrijf voor te zetten. Ja, ook met oog op verslaving, jongens te blijven helpen. Dat is toch wat Jeroen graag gezien zou hebben.

0: Nederland moet bouwen. Veel bouwen. Maar hoe gaan we dat realiseren? In een nieuwe aflevering van het Neder-Saxon Café gaat het over bouwen en wonen. Hoe bouwden we vroeger? En wat zijn de woonwensen nu? Je ziet het in het Neder-Saxon Café. Zaterdag op TV Oost.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
13: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij een ernstig ongeval op de N34 bij Holthonen bij gemeente Hardenberg is vanmiddag een persoon om het leven gekomen. Een bestelbus en een auto botsten daar op elkaar. En huishoudens met zonnepanelen in Overijssel zijn vanaf volgend jaar gemiddeld bijna €350 meer kwijt aan stroom. Vooral in Tutbergen loopt het verschil flink op, gemiddeld €525 per jaar.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden, in het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
7: 6:02, er staan nog een paar files op de A1 die richting de Duitse grens. Nog steeds 3 kilometer, 5 minuten de vertraging. En op de N34 tussen Hardenberg-Oost en Gramsbergen staat nog 1 kilometer file, 5 minuten vertraging. De weg verderop is afgesloten voor een ongeluk. Het verkeer moet daar dus eerst de weg af. En die afsluiting is er nog steeds op de N34. Dus Gramsbergen en Afrit Klooster. In beide richtingen is het verkeer dus geblokkeerd. Dat is voorlopig nog wel even het geval na een ongeluk eerder vanmiddag wou. Iemand bij om het leven is gekomen. We kijken nog even naar wat we zometeen gaan doen. De dag van Oost. We kijken vooruit wat er vanavond en morgen te beleven is in de provincie. Maar we gaan ook mutsen breien. De 6 voor 7 gaan over dromen.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Radio Oost.

0: Man at Work and Down Under.
1: Jan-Willem Cobus en Céline Beunen. De dag van Oost.
0: Deze men en women zijn ook nog even aan het werk om je tot 7 uur te begeleiden richting de avond. En we gaan je zo ook vertellen wat er allemaal te doen is deze avond.
2: Ja, we gaan de avond in elk geval letterlijk en figuurlijk in met een hartverwarmend verhaal. Ik vind het echt ontzettend schattig. Ger Willems van 97 jaar uit Zwolle bereidt met heel veel liefde warme wollen mutsen voor jonge asielzoekers.
0: Ja, vorig jaar begon ze daarmee en het initiatief valt in goede aarde, want asielzoekers zijn er blij mee. De nieuwe lading is net af en we gingen mee met het afleveren, want zo zegt Ger.
3: En ik zag die kopjes, ik denk, daar moeten mutsen op.
4: Nou, zullen we de mutsen weg gaan brengen?
3: Ja, laten we dat doen. Dat lijkt me een mooi karweitje.
4: We gaan er gewoon heen. U gaat met de scootmobiel?
3: Ja, maar dan moet ik wel die 3 zakken erop kunnen hebben.
5: Ralf, tweede keer allemaal mutsen voor de jongens hier gekregen. Ja, hoe blij zijn jullie daarmee?
6: Ja, daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, en vooral de jongens natuurlijk. Maar vooral een prachtig gebaar van Ger. Want ik begreep net al 1 week 1 muts. Dus ja, reken maar uit.
5: Zijn er nou veel mensen die zo'n stukje naastenliefde komen brengen?
6: Nou, moet ik zeggen dat dit wel echt een heel uitzonderlijk en mooi gebaar is, hoor.
5: Jullie hebben er nu een stuk of 50. Is dat genoeg?
6: Voor nu wel, ja. We hebben nu ongeveer 42 jongens die hier verblijven. En tegelijkertijd hebben we ook alweer een beetje doorstroom. Dus jongens die weer doorstromen naar andere plekken en nieuwe jongens die komen. Dus dan kunnen we de eerste jongens ook nog voorzien van een beetje.
4: Wat vindt u er leuk aan het breien?
3: Het product en dat ik er iemand een plezier mee kan doen. Dat is het allermooiste. Ik kan niet zoveel meer met mijn leeftijd, maar breien kan ik nog goed. Dat is van alles wat ik gekregen heb. Tot nog toe heb ik er altijd nog van gewerkt. Maar nu ben ik met de restjes bezig. Dus als er mensen zijn die mij weer wat willen geven, dan van harte aanbevolen, hoor.
4: Nou, bij deze genoteerd.
3: Ja, en weet je, ik maakte die mutsen van. En daar heb ik ook een patroon van gemaakt. Dus als er één die denkt van, ik zou dat ook wel willen doen, iets voor een ander, dan kunnen ze het patroon wel krijgen.

0: Langley en Choosing Texas. Trouwens, als je nog een beetje wol over hebt voor Ger, dat kan.
1: Kan je gewoon langsbrengen aan de dokter van Deenweg 10. Ja. En dat is dus in Zwolle.
0: En dat is toevallig, een komende zaterdag is er een open dag. En dan,
1: bij het COA, niet bij Ger.
0: Dat is waar. Bij het COA kun je dat dus afleveren. Niet bij, nee, Ger is gewoon thuis.
1: Ger zit thuis te breien, maar die moet even doorwerken.
0: De wol kan naar het COA in Zwolle, dus de dokter van Deenweg. We gaan het hebben over wat er nog meer te beleven is. Want nog iets minder dan 2 uur en dan komen de amateurs van Roda Raalte in actie, waar we het net over hadden. Ik hoop dat de voorzitter een beetje op tijd is, want we hadden hem net nog live in uitzending. Toen was hij nog thuis. Dus ze spelen tegen TOGB, wie kent het niet, uit Berkel en Rode Reis in de laatste voorronde van de KNVB-beker. Martin Smit is dus bestuurslid die we net spraken en op dit moment onderweg naar Zuid-Holland. We spraken hem dus vlak voor vertrek en hij heeft zich al even verdiept in de tegenstander.
2: Ik heb het even opgezocht. Hij staat voor tot ons genoeg. Een Berkel. Het is dus een afkorting. En heel toevallig hebben wij begin 2022 op het trainingskamp in Malaga een oefenwedstrijd tegen hun gespeeld. Dus we hebben alles tegen ze gespeeld. En voor de rest, ja, het is een vrij onbekende ploeg voor ons. Ik ga ervan uit dat onze trainer Jos van der Veen uitgebreide informatie ingewonnen heeft.
0: Ja, alle vertrouwen is in de trainer, hoor ik wel. Als Roda wint, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de beker met de profs en komen ze samen in de koker. Een wedstrijd tegen die profs is een droom voor elke amateur. En dus de 6-7, daar gaan de liedjes ook over. Als je heel snel bent, kun je er nog eentje aanvragen. En de wedstrijd die kun je volgen via onze live blog op de website.
1: Op TV Oost is een nieuwe aflevering van het Cultuurcafé te zien. En dit keer staat het helemaal in het teken van de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel. Micha Bartels kreeg de prijs voor cultuurtalent en zijn vroegere zanglerares Esther Groeneberg was er ook bij. Samen stonden ze bij de uitreiking weer op het podium om te zingen over seks.
3: Ik heb Micha alleen zanglessen gegeven toen hij heel jong was. En dit liedje, dat deden we toen hij dus heel klein was, deden we dat in een zangles. Maar daar zaten wat teksten in die ik niet helemaal geschikt vond voor een kind van 10. Mm-hmm. En zij wilden dat op een optredenavondje gaan doen. Mm-hmm. En toen moesten ze de tekst voor mij aanpassen. Dus het woord seks moesten ze wegpiepen. En dat hadden we aangepast. Was toen super grappig en schattig. Dus ik dacht, het lijkt me nou leuk om dat vanavond nou weer eens te doen. Na al die jaren, want we zijn heel veel jaren verder. Vandaar dat hij ook zo moest lachen. Want
4: ja,
3: hij...
4: Maar het woord seks kwam er wel kijken.
1: Ja, dat kun je dus allemaal zien vanavond. Ook vanavond op TV Oost de laatste aflevering alweer van Roots met zanger Fons Feurink uit Zwolle. Ga dat zien.
0: En we gaan naar morgen kijken, want dan is het opleidingscentrum voor werknemers in de chipindustrie in Rijssen geopend. Het centrum is het eerste in Nederland waar technisch talent terecht kan voor verdere opleiding. Het komt voort uit samenwerking tussen verschillende organisaties die leveren aan ASML. Het is de bedoeling dat er 6 van dit soort centra komen in Twente om te voldoen aan de grote vraag naar vakmensen voor chips. Niet chips, maar chips dus.
1: Geen chips,
0: voor de helderheid. Morgenochtend hoor je er meer over op Radio Oost.
1: Ja, dat klinkt een beetje saai. Maar het is wel belangrijk voor de onafhankelijkheid van alle Chinese chipfabrieken. En er vliegen morgen ook weer drones boven de Weerribben en Giethoorn. Met camera's worden de uitheemse waterplanten in beeld gebracht om inzicht te krijgen hoe die zich verspreiden. Het ongelijkbladige vederkruid, zo heet dat, de waterwaaier en de grote waternavel, bijzondere namen vind ik het, die horen niet thuis in dit water en die kunnen zich heel snel verspreiden. En ze kunnen de complete watergangen laten dichtgroeien voor andere, en voor andere problemen zorgen.
0: Ja, het zijn allemaal die mensen die dingen in een vijvertje hadden, ergens gekocht. En dan gaat het een beetje woekeren. Nou,
1: in plaats van weg.
0: Ja, maar in plaats van de groenbak gooien mensen het dan in de natuur. En dat,
1: ja,
0: is dat gevolg.
1: Dat is dus niet de bedoeling.
0: Hebben we nou last van. En op het Wilmingplein in Enschede wordt morgen gedichten ververst. Naast de gedichten van Wilming hangen ook gedichten van Enschedese dichters. En morgen worden die dus vernieuwd.
1: Oh, leuk. Ik heb natuurlijk in Enschede gewoond. En ja, ik heb die gedichten altijd wel gelezen. Als junior stadsdichter las ik die graag.
0: Ja, kijk.
1: Ja.
0: Hoe dichtbij wil je het hebben?
1: Ja.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Ja, for no one, we doen het voor iedereen. De Beatles hoorde je, zometeen zijn ze er weer.
1: De 6 voor 7.
0: Het gaat vandaag over dromen. Nog één keertje dan over de laatste wedstrijd. Misschien wel, maar hopelijk ook niet voor Roda Rato vanavond.
2: Ja, en hopelijk komen ze dan door, zodat ze tegen die profs kunnen gaan spelen. Maar eerst vanavond nog maar die eerste wedstrijd.
0: Zo is het. Het bekervoetbal, KNVB-beker, de voorrondes. En dan de winnaars gaan in de koker. Genemuiden zit er al in. Excelsior 31 aan het reizen. En lukt het ook voor Roda Rato? Dat gaan we vanavond dan meemaken. En die droom, daar gaat de 6 voor 7 over. Nou, zometeen gaan we de 6 draaien in de 6 voor 7 over die dromen.

0: Van hun vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
6: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
5: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: Let's go!
1: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: De dag van Oost.
3: 6:58. Op deze dag van Oost kijken we nog even met een laatste blik op die thermometer. Ja, het wordt vannacht echt wat koeler en koeler en koeler. Maar het valt voorlopig nog eventjes mee met 19 graden in West-Haar-Friese Wezenwijk. Met 18,5 in Oldenheel. En Blankenham, daar is het 19,5. Het nieuws in Overijssel krijg je van Sirien Beunen.
4: Bij een ernstig ongeval op de N34 bij Holthonen in de buurt van Hardenberg is vanmiddag een persoon om het leven gekomen. Een bestelbus en een auto botsten daar op elkaar. De weg is voorlopig afgesloten, zowel in de richting van Ommen als van Emmen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Tegen 3 mannen uit Rotterdam en Zwolle zijn er taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist. Ze worden verdacht van een steekpartij en beroving in Zwolle. Vorig jaar werden 2 broers in een steeg door hen belaagd. Ze werden beroofd van hun telefoons en 1 daarvan werd daarbij in zijn rug gestoken. De aanleiding van de ruzie zou om €20 zijn geweest. De rechtbank doet op 6 oktober uitspraak. En wie deze dagen met hoofdpijn, keelpijn of een snotneus rondloopt, is lang niet de enige. Nu de R weer in de maand zit, schieten de infectiecijfers weer omhoog. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het niet gaat om een griep, maar om luchtweginfecties. Toch ziet huisarts Marco Blanker uit Zwolle niet per se meer mensen in zijn praktijk.
5: Nee, dat valt me eigenlijk nog niet op. En dat is denk ik ook wel passend bij wat het RIVM ziet. Is dat mensen wel meer klachten hebben, maar nog geen klachten waar ze zo ziek van zijn dat ze denken dat ze de dokter nodig hebben.
4: De klachten vallen in de meeste gevallen dus wel mee.
5: Kijk, als je heel de tijd aan het hoesten en proesten bent, dan is het misschien niet zo handig om dicht bij andere mensen te zijn. Maar ja, het is ook natuurlijk individueel. Mensen voelen zich goed genoeg om te werken of toch niet goed genoeg.
4: Kwetsbare mensen en ouderen moeten in het algemeen wel een beetje uitkijken met deze infectieziekte. 70-plussers kunnen sinds kort daarom weer een vaccinatie halen tegen de corona. Meer lees je op oost.nl of in onze app.
3: Dan nog een laatste blik op de wegen. Bij de Duitse grens staat nog een file van 4 kilometer over de A1. 7 minuten de vertraging bij de grenscontrole. En door het ongeluk eerder vanmiddag is de N34 nog afgesloten in beide richtingen. Om precies te zijn, tussen Gramsbergen en Afrit Klooster is de weg dicht. En er staat nog niet bekendgemaakt wanneer de weg weer open gaat. Dan naar het weer. Margo Ribbering, er komen koudere nachten aan.
6: Langzaam maar zeker koudere nachten, maar komende nacht is dat juist niet het geval. En dat heeft te maken met bewolking die in de loop van de avond vanuit het westen naar het oosten drijft. En onder die wolken blijft de temperatuur rond 9 of 10 graden steken. Zou een spatje kunnen vallen later vanavond. Vannacht klaart het dan wel weer op en draait de wind naar het noordwesten. De wind uit het noordwesten die zal morgen gaan toenemen, windkracht 3 tot 4. Dus er is wat meer wind, maar de zon die is erbij, afgewisseld door mooie stapelwolken. En de temperatuur komt omhoog naar zo'n 18 of 19 graden. En dan krijgen we wel een koude nacht. Dat is de nacht naar vrijdag. De temperatuur

0: Van 4 of 5 graden. Aan de grond kan het misschien op een enkele plaats zelfs tot een graadje vorst komen. En er kan ook mist ontstaan. Nou, dat is vrijdag zo weer weg. En met een zuidelijke wind en veel zon wordt het 21 graden. En ook in het weekend zien we na zomerse temperaturen 22 of 23 graden.
1: Dankjewel, Margot.
0: Graag gedaan.
2: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
3: De 6 voor 7 gaan over de droom van voetballers. Want Roda Raalte kan zich ook nog aansluiten in de KNVB-beker voor de loting tegen een profclub. Welke muziek past daarbij?
4: California Dreaming van de Mama's en de Papa's bijvoorbeeld.
3: Of Fleetwood Mac en Dreams.
4: Droomland, André Hazes en Paul de Leeuw kan ook niet ontbreken.
3: En Cliff Richard is ook altijd nog dreaming.
4: Ik heb zo waanzinnig gedroomd van Kinderen voor Kinderen natuurlijk.
3: Maar hij is de meest aangevraagde van vandaag. Super.

0: De 6 voor 7 op Radio Oost.
1: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
2: Deze keer de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel 2026. Met in de hoofdrollen de Twentse acteur Lau Steenbeke en de Zwolse singer-songwriter Micha. Deze week werden beide carrières gevierd met veel muziek en mooie anekdotes. In Theater De Spiegel in Zwolle en het Cultuurcafé Overijssel was erbij.
1: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
0: De muziek bij het nieuws van vandaag. De 6 voor 7 op Radio Oost.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 die gaan vandaag over de droom van Excelsior 31, van Genemuiden en misschien vanavond ook wel van Roda Raalte als die zich plaatsen voor de volgende ronde van de KNVB-beker om dan te spelen tegen een club. En dus droomden we al even met Supertramp en Dreamer.
2: California Dreaming van de mama's en de papa's.
1: En Fleetwood Mac hoorde je net met Dreams. Nog 3 platen te gaan. Cliff Richard bezingt ook Dreamin'.
2: Ik heb zo waanzinnig gedroomd van Kinderen voor Kinderen.
1: Maar eerst Paul de Leeuw en André Hazes en Droomland.

0: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
1: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
8: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Radio Oost, thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
13: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
12: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
14: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of je die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
12: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer, in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Let's go!
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
6: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
5: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Universiteit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Miss Montreal. Groot.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029... Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
4: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
3: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
3: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht morgen wie het dorp in wil. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te houden om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies nu al niet op. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt een meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor een zedenzaak. Hij kreeg 15 jaar voor het aanranden van een voormalige productieassistente. Weinstein dwong haar 20 jaar geleden tot seks. Hij werd er al eerder voor veroordeeld, maar die straf verviel in hoger beroep, waarna de zaak opnieuw voor een jury kwam. Weinstein is door meer dan 80 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Hun onthullingen kwamen bekend te staan als de MeToo-beweging. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om die olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft buien. Vannacht wordt het dan droog en zijn er opklaringen bij 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts wat stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
3: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
5: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
7: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip, 1,69.
8: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Als student zat ik in Maastricht in een vergaderzaal toen een Limburgse bekende binnenkwam. Die sprak dialect tegen mij en ik praatte plat terug. Waarop een man in de zaal zich naar mij keerde met een gezicht alsof hij in een hondendrol stapte en zei: ik heb nog nooit een vrouw zo snel lelijk zien worden. Goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag. 35 jaar later hoeven dialectsprekers zich niet meer voor hun taal te schamen. Lokale talen als het Limburg zijn weer helemaal hip. En wat doet een dialect met een streek en zijn bewoners? Vandaag verscheen de Atlas van het dialect. En daarom praten we met drie zangers die zingen in hun moederstaal. Met Oosteling Remco Keizer, de Brabander Gerard van Maasakkers en uit Limburg Suzanne Zegers. En we draaien hun dialectliedjes. Ondanks al het omineuze wereldnieuws draait de Nederlandse economie kalmpjes door. Arjo Klamer legt uit waarom een dip nog even uitblijft. En premier Jette bezocht vandaag de Stonewall Inn in New York, een monument van een homobar, omdat daar in de jaren 80 de homo-emancipatie begon. Oud-Amerika-correspondent Max Westerman maakte het van dichtbij mee. Als het konijn uit de hoed komt, zegt de goochelaar abracadabra. En die magische spreuk heeft een net zo geheimzinnige herkomst. Om 11:45 hoort u waar ze vandaan komt. Eerst het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 23 september.
4: The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else.
2: President Zelensky haalde in zijn speech bij de VN hard uit naar Poetin.
4: After all of this, can you even imagine him without war? He is patient zero.
2: Hij noemde Poetin de bron die het oorlogsvirus verspreidt.
4: And wherever it spreads, it brings only pain, instability, new risks and of course new crisis.
2: Hij moet volgens Zelensky gestopt worden.
4: That is why patient zero must be stopped. He must be denied the space to act and the space to spread this evil further.
2: En daarom roept iedereen op om te stoppen handel te drijven met de Russen.
4: When someone gives Russia more money through trade, they give this war more time.
2: 3 maanden na de aanrijding in Vogelwaarde, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, stond de verdachte voor de rechter.
5: De rechtbank schorste de voorlopige hechtenis met ingang van morgen 11 uur.
2: De 20-jarige verdachte komt onder strikte voorwaarden vrij.
5: Geen strafbare feiten plegen, gehoor geven aan iedere oproep van politie en justitie, de meldplicht, volgen van behandeling, meewerken aan middelencontrole.
2: Hij reed volgens het OM 130, waar hij 80 mocht. Dat hij nu niet de cel in hoeft te blijven, zorgde voor veel emotie bij de nabestaanden.
6: Je bent een klootzak!
2: Tijdens de inleidende zitting was de verdachte erg stil, maar via een brief heeft hij geprobeerd uitdrukking te geven aan zijn emoties.
7: Cliënt is dag en nacht met het ongeval bezig en cliënt voelt zich enorm schuldig.
2: Het is nu zeker.
8: We gaan naar het Songfestival!
2: De EBU is zeer content met het besluit.
9: Waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk.
2: Nederland deed net zoals 4 andere landen vorig jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Avro Tros trok zich vorige maand als omroep volledig terug.
10: Het is nu een podium van verdeeldheid. Het is niet meer het neutrale karakter wat het Songfestival had. En daar willen wij dan niet aan deelnemen.
2: Geen enkele omroep meldde zich voor de rol als organisator. De NPO willen daarom een gezamenlijk project van maken.
11: In een wereld waar veel speelt, waar veel brandhaarden zijn, waar veel ook de meningen over verschillen, waar polarisatie is, dat kun je ook onderdeel maken juist van een festival waar verbinding over de as van de muziek de hoofdmoot is.
2: De reacties op de deelname zijn verdeeld. Opiniemaker Victor Vlam was vorig jaar kritisch op de boycott, maar zegt nu in Nieuws van de Dag heel blij te zijn met de deelname, maar hij gaat niet kijken. Thomas van Groningen confronteerde hem daarmee.
8: Je hebt zo lopen lobby overal en de Avro Tros moet zich schamen. Er zijn antisemieten en die geroepen en nu...
12: Maar ik ga niet kijken.
2: Oh. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was vooral bekend van zijn jeugdboeken, waar hij grote prijzen voor won. De verfilming van Het Zakmes won zelfs de allergrootste prijs, een Emmy.
6: The winner is the penknife.
2: Kuiper schreef niet alleen jeugdliteratuur, maar ook gedichten, waaronder De Rest van Mijn Tijd.
12: Is sterven niets doen? Ik dacht het niet. Je wordt geboren, niet gestorven. Sterven doe je zelf. Een regendans. Ik heb het nu zo vaak gezien dat ik al bijna weet hoe het moet.
13: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Volgens Belgische media wordt het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 gereden in India. De verwachting is dat de Internationale Wielerunie dat over enkele uren bekend gaat maken. In januari werd al een wielerronde in India gereden, de Pune Grand Tour. En diplomaat Rick Noble, hij was landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in New Delhi, is ook wielrenner bij dat Universe Cycling Team en reed mee in Pune, waar vermoedelijk ook het WK gaat plaatsvinden. Goedenavond, Rick.
14: Goedenavond.
2: Ja, wielrennen is geen grote sport in India. Waarom wil het land het WK zo graag binnenhalen?
14: Ja, dat is een goede vraag. Het is inderdaad geen grote sport. Toen ik wedstrijden reed in India, was het nog op de openbare weg. Ik weet nog dat ik een wedstrijd reed en op de finish werd ingehaald door een vrachtwagen. Dat was voor de Pune Grand Tour. India werkt aan wereldwijde prestige en sport hoort daarbij. Ze willen groot worden in andere sporten naast de sport cricket die het grootst is. En nu zijn ze dus ook uitgekomen bij het wielrennen.
2: Ja, je zei al, je reed die ronde in Pune. Was daar toen veel belangstelling voor van de Indiase bevolking?
14: Het was ongekend hoeveel belangstelling er was voor de Pune Grand Tour. Volgens schattingen van de organisatie, en ik weet niet of we die serieus moeten nemen, waren er 500.000 mensen bij de laatste etappe in Pune. Dus het stond vol langs de kant van de wedstrijd elke dag.
2: Ja, je kent India. Kan India wel zo'n groot internationaal evenement aan? Het staat niet echt bekend als een fietsvriendelijk land natuurlijk, met al dat verkeer en, zoals je ook zei, overal die vrachtwagens.
14: Ik snap dat beeld van India. Tegelijkertijd, India is ook een land dat we niet goed kennen als Nederland of als Europa. Maar ik ken India als een land als het haar zinnen zet op iets, een groot evenement. Dan gaat het hoe dan ook gebeuren. En op een manier zoals alleen India dat kan. Dus om een beeld te schetsen, voor de Pune Grand Tour werd 450 kilometer aan nieuw asfalt aangelegd, alleen voor de wedstrijd. Alle drempels werden eruit gehaald. En men wilde er absoluut zeker van zijn dat er dat het parcours vrij was. Dus ik ben er vrij zeker van dat ze dit evenement feilloos kunnen organiseren.
2: Dankjewel, Rick Noble. De krant van morgen, die is gelezen door Michiel van der Velden.
15: De Telegraaf schrijft dat de ergste incidenten in de asielopvang al meer dan een jaar niet openbaar worden gemaakt in een lijst. Terwijl dat wel zou moeten. Het ministerie van Asiel zegt dat het geen onwil is, maar dat het komt door capaciteitsgebrek.
2: Het niet noemen van incidenten bij het COA en de IND ligt gevoelig. In 2019 moest staatssecretaris Harbers nog opstappen omdat hij zware incidenten had weggemoffeld. In de jaren die volgden moest alles transparanter worden. Nog voor het eind van het jaar moet er een lijst liggen, hoopt het ministerie.
15: Moeten we ons drinkwater thuis gaan filteren op PFAS, vraagt Trouw zich af. Nee, zeggen deskundigen. Zo'n filter is een heel gedoe en het werkt maar kort. En daarna wordt het vanwege de groei van bacteriën zelfs gevaarlijk. Eerder deze week bleek uit onderzoek dat in delen van het land meer PFAS in het drinkwater zitten dan volgens het RIVM gezond is.
2: Je kunt dat maar op één manier oplossen en dat is een totaalverbod op PFAS, zegt een deskundige. Tot die tijd kun je het kraanwater gewoon blijven drinken, zegt een ander. Die chemische stoffen krijg je ook op genoeg andere manieren binnen.
15: Binnen de kerk gaat het te weinig over geld, schrijft het Nederlands Dagblad. Een nieuwe handleiding moet uitkomst bieden. Veel kerkgangers bemoeien zich niet met de geldstromen binnen een kerk, omdat dat is ondergebracht bij slechts een paar mensen.
2: Voor gemeenteleden is het lastig om het gesprek daarover te starten. Het klinkt al snel alsof de ander het werk niet goed doet, maar toch is het volgens de schrijvers een relevant onderwerp. Als je kerk blijkt te beleggen in een fonds dat investeert in slavernij of wapens, strookt dat niet met naastenliefde en zorg voor de wereld.
15: De Volkskrant was in Gouda, waar geprobeerd wordt om woningnood en eenzaamheid bij jongeren in één klap op te lossen. In een wooncomplex zitten betaalbare studio's met gezamenlijke ruimtes om te studeren, te kletsen of films te kijken.
2: Het idee komt van een vastgoedondernemer die geraakt werd door verhalen van jongeren die geen huis konden vinden. De bewoners mochten zelf meedenken over de inrichting. Een fitnessruimte vonden ze niet nodig, want er zit een sportschool in de buurt, maar aan een studiezaal was wel behoefte.
15: De jongeren zijn enthousiast. Ze zijn al een boekenclub, een kookclub en een hardloopgroep begonnen. Door de week is er een professionele schoonmaak, dus een rommeltje wordt het niet. Meestal dan, geven ze eerlijk toe. Want na een feestje kan het er soms toch uitzien als een studentenhuis.
16: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dragen, was dat van Gerard van Maasakkers. Door alle oorlogen en andere crisis in de wereld zou je denken dat ook de Nederlandse economie daar last van heeft. Maar die is in het tweede kwartaal van dit jaar juist gegroeid. Consumenten en ondernemers zijn er gemiddeld op vooruit gegaan. Huishoudens hebben meer te besteden. Nou, dit vraagt om uitleg. Goedenavond, Arjo Klamer, emeritus hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit. Is dit bericht voor u als econoom verrassend?
1: Nou, het is opvallend positief, althans. Ja. Dat is uiterlijke schijn, moet ik dan wel direct toevoegen.
0: Want schijn?
1: We kijken naar cijfers als economische groei. Nou, dat is 1,2%, dat is oké. Inflatie is iets wat hoog. Werkloosheid blijft 4%. Dat zijn allemaal best goede cijfers. Inderdaad, wel verrassend. Aandelenmarkt gaat omhoog. En dan zou je zeggen, met alles wat u zei, de oorlogen en alle onrust, politieke onrust, ja. Amerikaans beleid.
0: Straat van Hormuz, noem maar op.
1: Dat gaat allemaal niet de goede kant op, zou je zeggen. En dus op zich is dan deze signalen zijn positief. Maar
0: hoe verklaart u ze?
1: Nou, dat komt vooral doordat de consumenten geld uitgeven en de overheid. Defensieuitgaven, zorg natuurlijk, maar de overheid geeft ook aan, export valt weer wat tegen. Maar het zit vooral in de bestedingen. Dus mensen gaan wel naar de winkel en geven wel hun geld uit. Lonen zijn natuurlijk wat gestegen, dus er ook wat meer te besteden. Dat blijkt ook wel, de koopkracht houdt goed stand. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste verklaring. Maar er is altijd een maar. Er zit altijd een ander onder gas. Vervelend van mijn vak, economen, dat je altijd wat dieper kijkt. En dat je toch wel ontwikkelingen ziet die zorgwekkend zijn. Het is natuurlijk zo dat we hebben een problemen met energie, elektriciteit, gas gaat omhoog. Nou, we weten allemaal natuurlijk over de benzineprijzen. Daar word je ook niet vrolijk van als je moet gaan tanken tegenwoordig. Maar als ik naar de financiële sector kijk, dan zie ik ook de schulden enorm toenemen. Mensen die daarmee bezig zijn, maken zich daar toch flink zorgen over. Natuurlijk, de hele situatie internationaal is niet goed. De Duitse economie ziet er ook niet erg goed uit.
0: Franse economie?
1: Ja, Franse economie, echt een probleem. Echt zorgwekkend. Hoe ze krijgen die begroting niet op orde. Echt ongelooflijk, maar zeer problematisch. Kan heel Europa mee naar beneden trekken. En natuurlijk hebben wij ook wel in Nederland veel zorgen over onze innovatieslag. Arbeidsproductiviteit is trouwens verrassend heeft zich ontwikkeld. 2,4% gestegen.
0: Dat bleef jaren achter.
1: Dus
0: hoe verklaart u dat? Is dat AI?
1: Ja, dat heeft daar iets mee te maken. We denken ook lonen hoger, dus bedrijven worden efficiënter. Gaan efficiënter werken. AI heeft daar zeker ook mee te maken. Maar dat is natuurlijk we maken een flinke slag daarin. Met alle gevolgen van dien. Want we maken ons ook daar zorgen over natuurlijk. Ja. De vraag is natuurlijk die innovatieslag. Hè? In hoeverre de Nederlandse economie, de bedrijven die maken. De waarschuwing van Wenink, de voormalige baas van ASML, dreun nog even wat door. Maar wat ik eigenlijk ook, maar dat is misschien een beetje buiten mijn terrein. Maar ook wat mij opvalt met al die welvaart, dat er zo'n grote onrust is. Uh-huh. Dat mensen niet gelukkiger, tevredener worden in plaats van tegenovergestelde. Dus terwijl we al wel die mooie economische cijfers hebben, gaan partijen die zich richten op de onrust nemen enorm toe.
0: Floreren. Ja, even het beeld dat u schetst. U schetst een beeld van er zijn allemaal hele donkere wolken rondom die Nederlandse economie. En die Nederlandse consument, die is toch niet bevreesd om meer geld uit te geven?
1: Nee, dat blijkt, ja.
0: Hoe kan dat?
1: Nou ja.
0: Of kijkt hij niet verder vooruit, denkt ik heb nu iets meer in mijn portemonnee, ja. Dus laat het lekker rollen?
1: Ja, goed, kijk maar naar hoe je het zelf doet. Ik bedoel, wij weten wel dat het klimaat is een probleem, er komen allemaal dingen op af. Ja. Maar in onze eigen leven merken we daar niet direct heel veel van.
0: Ja,
1: we horen daar veel van, maar we merken er niet per se heel veel van.
0: Nee, u noemt nu zelf klimaat. Hè, want als je kijkt dus naar naar deze cijfers, dat gaat om procentpunten.
1: Ja.
0: Hè, maar is die focus op groei en procentpuntjes meer of minder niet juist een immens risico voor de economie van de toekomst. He, want de klimaatschade gaat dat verdienmodel waarmee wij nu die procentpuntjes sprokkelen enorm aantasten.
1: Ja, maar dan gaan we de discussie wat verplaatsen. Want ik denk inderdaad dat we door zo gefixeerd te zijn op dat ene cijfertje, namelijk het bruto binnenlands product, en dan vooral de percentageverandering daarin, dat we ons wel verkijken en missen dat er eigenlijk misschien hele andere zaken belangrijker zijn. Die discussie valt moeilijk te voeren. We hebben wel ideeën over brede welvaart. Dat we eigenlijk wat breder moeten kijken. Van zijn mensen echt gelukkiger? Wonen ze prettiger? Hebben ze betere relaties? Meer gevoel van gemeenschap? Is die economie, die groei, gaat het niet ten koste daarvan? Van belangrijke waarden? Dus we, ook in onder economen gaan we steeds breder kijken. En ons niet zo te fixeren op die paar cijfertjes die we net opgenoemd hebben.
0: Ja, dus u zegt de trend is, we gaan breder kijken. Maar hier blijven we focussen op die procentpuntjes. Ja. En u zei nog iets anders belangrijks. U zei, terwijl dus eigenlijk we dat relatief goed gaat in Nederland, is er een enorm ongenoegen en onbehagen.
1: Ja.
0: Hoe verklaart u dat?
1: Nou ja, uw gok is goed als de mijne, maar we zijn er ontzettend mee bezig om te begrijpen wat er nou eigenlijk aan de hand is. En ik denk maar zelf, dat is waar mijn werk over gaat, is dat de hele individualistische maatschappij die we hebben, die ook in die economie meegaat, hè, dat je allemaal als individuen die consumeren en die werken. Maar je merkt bij mensen een enorme behoefte aan verbinding, noemen ze dat dan. Ergens bij horen. We gaan straks het hebben over dialecten, begrijp ik. Maar het gevoel dat je ergens bij hoort, dat je een gevoel van wij hebt, dat is enorm ondermijnd in
0: Daarom
1: de afgelopen
0: jaren. Daar breekt het aan.
1: Ja. En dat is, dus ik denk dat mensen best bereid zijn om wat op te geven, financieel, hè, om daarvoor in de plaats wat meer verbinding krijgen, meer gevoel van gemeenschap. Dat beproef ik heel sterk. En dat zie ik vooral ook in die onlustgevoelens die erboven komen, maar die zie ik ook wel vrij breed met allerlei soorten groepen mensen waar ik mee in gesprek ben.
0: Ja. En dan nog even terug naar die nitty-gritty procentpunten, die voor Nederland goed uitpakken. Ja. Zie je diezelfde economische meevallende groei ook in de landen om ons heen? Dus kijk, Duitsland, Frankrijk, België.
1: Nou ja, inflatie zitten we iets hoger. Het zijn allemaal kleine verschillen. Wij doen het redelijk goed vergeleken bij de andere landen. Maar nogmaals, we hebben wel reden om naar Duitsland te kijken, waar de situatie zorgwekkend is.
0: Ja.
1: Waar die Duitse industrie, toch de grote motor van de Europese economie, echt hapert. De concurrentie met China lijkt te verliezen. En de vraag is, wat gaan we dan doen? Wat zijn de alternatieve bestedingen en investeringen? En dat is nog niet helemaal duidelijk.
0: Nee, dus wat dat betreft is dit nog geen zwaluw die een enorme zomer maakt.
1: Nee.
0: Dank u wel, Arjo Klamer.
2: Ich drück um Marie.

0: Haai mich vas, is dat van Suzanne Zegers. Premier Jette bracht vandaag een bezoek aan de iconische homobar Stonewall Inn in Greenwich Village in New York. Niet zomaar een gay bar, maar een internationaal symbool van verzet en homo-emancipatie. Na een politieinval in 1969 ontstond een revolte die algemeen wordt beschouwd als een keerpunt in de strijd voor meer LHBTIQ-rechten. Max Westerman is oud-Amerika-correspondent en woonde jarenlang in New York. Goedenavond, Max.
1: Goedenavond, Marcia.
0: Ja, jij verhuisde midden jaren 70 naar New York als student en hebt jarenlang in de wijk Greenwich Village gewoond en gewerkt. Kwam je in die tijd wel eens in Stonewall Inn?
1: Ja, ik was 18 jaar. Ik ging studeren in New York. En mijn universiteit lag midden in Greenwich Village. Wat een beetje dé gay-buurt was van New York toen. Het wemelde er van de homobars, waaronder de Stonewall Inn. Hij is ook lang gesloten geweest. Maar vanaf de jaren 90 kwam ik er ook af en toe.
0: Ja, en had die Stonewall Inn toen al die mythische status?
1: Nou, ik stond daar niet zo bij stil, moet ik je eerlijk zeggen. Voor mij was het gewoon een van de vele bruine homo-kroegen aan Christopher Street. Zeg maar de hoofdstraat van gay Amerika in die jaren. Ook nu zie je op de foto's van Jettes bezoek dat het een simpele bar is met een lange toonbank, een pooltafel en een podiumpje voor de optredens van drag queens. Maar iedereen wist natuurlijk wel dat er iets bijzonders was gebeurd. En die mythische status is over de jaren alleen maar gegroeid. De bar en het gebiedje eromheen is door president Obama in 2016 zelfs tot nationaal monument verheven.
0: Ja, en over die mythische status. Ik noemde net al een inval in 1969. Wat is toen gebeurd?
1: Je moet je voorstellen dat in de jaren 60 gay bars officieel verboden waren in Amerika. Ze mochten niet bestaan. En de meeste werden gerund door de maffia. Af en toe werden er invallen gedaan. Mensen werden gearresteerd. De drankvoorraad werd in beslag genomen. Maar op 28 juni 1969 pikten de klanten van de Stonewall dat niet langer. Ze zeiden enough is enough en ze vochten terug tegen de politie. Dat leidde tot 3 dagen van rellen en demonstraties en is uiteindelijk de katalysator geworden voor de Amerikaanse homorechtenbeweging.
0: Oké, en dat verspreidde zich toen ook de wereld over.
1: Dat klopt, ja. Uiteindelijk is de bar in de naam Stonewall zelfs internationaal uitgegroeid tot symbool van die strijd. Je ziet het dat het echt wereldwijd Stonewall gebruikt wordt voor gay organisaties, gay initiatieven.
0: Ja, hey, en die Stonewall, je zei al iets, bruin café met een podiumpje voor drag queens. Wie kwamen daar allemaal? Want jij kwam ook.
1: Ja, wat ik zei, het was eigenlijk een van de vele gay bars in the village. Maar ik ben er toevallig 2 jaar geleden nog eens een keer geweest. En wat me wel opviel, is dat het nu echt is uitgegroeid tot een soort bedevaartoord ook voor jonge gays uit Amerika en de hele wereld, die het echt zien als de geboortegrond van de gay-beweging, waar de strijd begon, waar zij nu de vruchten van plukken. Er werkt bovendien een oude bekende van me, Tree Sequoia, destijds al bartender in een van de eerste bars in New York die ik bezocht. Nu over de 80, maar nog steeds bartender in de Stonewall Inn.

0: volgens mij alleen op zondag.
1: Okay.
0: Dus ik denk dat Jetten hem niet heeft ontmoet, nee.
1: Nee. En in die Stonewall Inn, daar is ook de allereerste gay pride ter wereld gehouden.
0: Nou, niet in de Stonewall Inn, maar precies een jaar na de rellen werd in New York de eerste gay pride optocht georganiseerd.
1: Ja.
0: Met als startpunt de Stonewall Inn.
1: Precies, ja.
0: Sindsdien is dat natuurlijk een wereldwijd fenomeen geworden in navolging van die New Yorkse Pride March. En wat opvalt is dat de meeste Pride-optochten in andere landen, niet in Nederland, ook nog steeds worden georganiseerd op of rond die 28e juni, de datum van de Stonewall Riots.
1: Oh ja, nou dat is dus echt, je vertelt heel mooi hoe dat echt een symbool is geworden van homo-emancipatie. Is dat de reden dat Trump ook echt zijn pijlen op die plek heeft gericht?
0: Ja, klopt. Ik zei al, Obama heeft het tot nationale monument verheven. Er kwam zelfs een officieel bezoekerscentrum naast de kroeg. En het parkje ervoor werd een nationaal monument waar regenboogvlaggen wapperden. Maar die vlaggen waren opeens begin dit jaar verdwenen. Op last van de regering Trump, die lak heeft aan dat soort diversiteitssymbolen, zoals ze het noemen. Nou, na veel protesten en een rechtszaak kwamen die vlaggen weer terug. Maar als je nu naar de officiële website gaat van het Stonewall Monument, dan kom je ook het woord transgender niet meer tegen. Die site wordt gerund door de National Park Service, een overheidsdienst. En ze hebben het nu op hun site over de LGB-movement in plaats van de LGBTQ-beweging. Hm. De T van transgender is verbannen, zoals transgenders in Amerika ook in het leger worden verbannen. En de regering Trump ook op andere fronten een strijd is begonnen tegen wat ze genderideologie noemen.
1: Ja, en die beweging zie je niet alleen in Amerika. Deze week werd uit onderzoek duidelijk dat ook hier in Nederland homo-acceptatie achteruit gaat. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik heb in zekere zin in New York misschien wel de gouden jaren van die beweging meegemaakt. We kregen steeds meer rechten. De AIDS-epidemie zorgde er bovendien natuurlijk voor dat de gay community zich wel moest organiseren en voor zijn rechten moest opkomen. Je ziet nu in veel landen dat de acceptatie afneemt. Maar Amerika is wel een heel ander verhaal dan Nederland. Wij hebben nog wel een overheid die zich inzet voor gelijke rechten en homo-emancipatie. In Amerika is het andersom. Daar strijdt de eigen overheid nu tegen die rechten. Waardoor je ziet dat de discriminatie in Amerika weer toeneemt en steeds meer gays ook niet meer uit de kast durven te komen.
1: Ja, ja. En was het in dat licht belangrijk dat Jetten vandaag op die plek was?
0: Ja, dat denk ik wel. En een heel schril contrast met Donald Trump, die op dezelfde dag in de VN tekeer ging tegen wat hij de transgenderwaanzin noemde. Een vriend van mij was erbij toen Jette in de Stonewall Inn was. En hij zei, ik ben jaloers. Jullie hebben niet alleen een homoseksuele premier, maar ook nog eens een piepjonger. Terwijl wij ondertussen zitten opgescheept met die 80-jarigen.
1: Ja. Nou, mooi. Dank voor je verhaal. Max Westerman was dat. Vandaag verschijnt de Atlas van het dialect over de enorme rijkdom aan dialecten in Nederland. En wat blijkt? Streektaal is weer helemaal hip en springlevend. Vooral onder jongeren. Ook door invloed van sociale media en series zoals Woeste Grond en New Kids. Wat de schoonheid van streektaal is en wat die opmars betekent bespreek ik straks met drie verschillende liedjeschrijvers. Gerard van Maasakkers uit Brabant en Suzanne Segers uit Limburg, we hoorden ze net. En Remco Keizer van de Heino's uit de Achterhoek. Die zit hier klaar. Live in de studio gaan we horen de Heino's met het nummer Iedereen van hun nieuwe album.

0: Iedereen, stad van de Heino's. Remco Keizer, kom aan tafel zitten. En we hebben ook contact met Gerard van Maasakkers en Suzanne Zegers. Goedenavond allebei.
1: Hallo.
2: Hoi hoi.
0: Ja, fijn dat jullie er zijn. Remco, zou je kunnen zeggen dat in de Achterhoek de streektaal eigenlijk nooit is weg geweest?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Het is misschien een beetje ondergesneeuwd in de loop der jaren, maar ik denk dat het nooit is weg geweest, inderdaad.
0: En heeft Normaal daar een grote rol bij gespeeld?
1: 100%. Ja, die heeft wel ervoor gezorgd dat de plattelander bij ons in de buurt zeg maar een kont in de box heeft gegeven. Maar in de broek echt daar wel echt ondersteuning aan heeft gegeven. Ja.
0: Ja. Gerard, dat jongeren streektaal weer hip vinden en het omarmen, merk jij dat ook tijdens concerten bij jou? Jij zingt veel in Brabant.
3: Ja, zeker. Tot mijn verbazing was dat ik in een keer weer veel meer jonge volk in de zaal zat. Want ja, ik ben 77 en de mensen zijn een beetje met mij meegegroeid. Ik ben al 50 jaar bezig. En als je dan in een keer weer veel jonge volk ziet, dat is ongelooflijk lekker. Dat is fijn.
0: Ja, en die streektaal is dus weer hipper, maar jij bent wel al jaren altijd gewoon in het Brabants blijven zingen. Was dat een bewuste keuze of kon je gewoon niet anders?
3: Ik kon niet anders. Ik zou een keer een paar liedjes zingen bij een bijeenkomst of een concert van de fanfare in Nune, waar ik vandaan kom, de buurt van Eindhoven. En ik wilde een liedje maken over Nune. En er was een liedje van Joe Dassin, Comme à la Lune. En ik dacht, ik ga dat gewoon vertalen, Comme à la Lune. En voor ik het wist, ja, zo simpel kan het zijn. Voordat ik het wist, was dat een liedje in mijn dialect. En dat beviel mij zo goed. En de mensen die het hoorden ook. Ik dacht, nou heb ik het gevonden. En een paar jaar later schreef ik, hey, ga er mee. Ook een beetje per ongeluk, een beetje zonder erg. En toen is dat werd door mensen omarmd in Brabant.
0: Ja, en waarin verschilt het Brabants volgens jou van het Limburgs en wat we net hoorden van Remco, het Neder-Saksisch?
3: Nou, ik denk dat het dialect verschilt natuurlijk, omdat het andere invloeden heeft. Maar in Brabant zijn ze een beetje slordig met het dialect, hoor. Dus het gaat echt in rap tempo verloren. Maar er komt dus nu een mooie tegenbeweging, waar ik blij mee ben.
0: Ja, Suzanne, we hoorden al eerder ook jouw nummer, Hai mich vas. Jullie zingen alle drie in de streektaal. Wat gebeurt er nou met zo'n liedje als je dat in je eigen taal zingt?
2: Dan gaat je hart open, dan ben je thuis, dan ben je toes. Dat komt vanuit een oerbron, denk ik dan altijd maar. En dan maakt het ook eigenlijk niet uit, volgens mij, waar je ook op de wereld woont. Laat ik het dan maar groot trekken, want je begrijpt het, omdat het iets universeels is eigenlijk.
0: Ja, Remco, je zit te knikken, je herkent dat?
1: Ja, ik beaam dat, ja, exact. Ja, het is een gevoel van thuiskomen. Dus,
0: Ja. En Suzanne, kun je ook in het dialect beter uitdrukken dan in het Nederlands?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Want dat is het eerste wat uit je instinct gewoon naar buiten komt.
0: Ja. Ja, ik zeg precies, want ik ben Limburgse. Ik ben dus ook een streektaalspreker. En ik liet een keer midden in Oeganda, ik woonde daar, een steen op mijn teen vallen. En toen vloekte ik in het Limburgs.
2: Ja,
0: en toen dacht ik, wow, dat zat diep. Want dat sprak ik echt helemaal nooit in die tijd.
3: Het is ook dat je tegen je hond of zo dialect gaat praten, vind ik ook altijd zo bijzonder.
0: Ja, of eigenlijk vind ik eigenlijk heel logisch, toch?
3: Ja, het is toch de oertaal van die je dan hebt.
0: Ja, en als je dan dus gaat zingen in die streek, dan zit je dan ook altijd qua onderwerpen vast aan die streek. Ja, het gaat ook over de liefde natuurlijk. Dat hoorden we natuurlijk bij ook bij Suzanne net, eigenlijk ook bij Remco. Maar zit je qua onderwerpen meer dicht op die streek?
3: Het sijpelt een beetje door, omdat het de couleur locale is, zal ik maar zeggen. Maar het is een soort automatisme, maar voor mij is het in ieder geval zeker geen doel. Ik zing niet over Brabant.
0: Nee,
2: voor mij ook niet.
1: Voor mij geldt hetzelfde. Nee. Ja. Het gaat over het leven en over de streek. Misschien wel in mijn geval over het platteland vaak, maar
0: Ja, en Suzanne, jij moest op het conservatorium ook je zachte G afleren.
2: Ja.
0: Ja, zou je dat nu nog laten gebeuren of zouden ze dat nu ook nog van je eisen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ze het zouden eisen, maar ik zou het denk ik niet laten gebeuren. Omdat ik het daar. Ja, als je de kennis hebt van. Als je, nu ben ik wat ouder, dan. Nu spreek ik ook weer gewoon met een zachte G op het toneel. Ik, dat is wie ik ben. Weet je wel, dat kan ik niet verloochenen. Dus Piaf heeft nu een kleine zachte G. Ik sta nu met haar in het theater. En dat is wie ik ben. Dat is een stukje wat ik meeneem. Dus ik. Nee, ik zou het, ja. Nee, het is wie ik ben, dus ik zou me dat niet meer. Het is goed, denk ik, weet je, aan het begin dat je ook die harde G hebt. Maar ja, je hoeft hem niet in te zetten als je niet wil, denk
0: nee.
2: ik dan maar.
0: Nee, want je zegt, Piaf heeft nu een zachte G. Je speelt dus ook solovoorstellingen in Streektaal. Maar dat doe je ook buiten Limburg, toch?
2: Ja, omdat ik, ja, absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat je dus, dat je het voelt wat ik bedoel. En in Amsterdam of in Groningen of waar dan ook wonen ook heel veel Limburgers. En die komen dan ook naar het theater. En die komen dan ook weer even thuis. En die zijn weer gevuld met ja, het hele gevoel wat je krijgt van thuiskomen. En, ja,
0: maar dat is wel dan vaak de Limburgse diaspora, hè, die dan daar op afkomt, toch?
2: Nou, dat viel toch wel mee, hoor. Want er waren toch heel veel, ja, Hollanders, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, zo noemen we dat. Ja.
2: die gewoon daar zaten en zich lieten verrassen. En ja, die waren na afloop gewoon allemaal geraakt door wat ze gehoord hadden. Dus ja, ik geloof dat je welke taal je ook spreekt, het altijd te verstaan is. In ieder geval in het hart.
0: Ja. En Remco, in het verleden werd het ouderwets of plat gevonden of dom. Ik opende net de uitzending met zo'n uitspraak die iemand tegen mij deed. Namelijk toen ik Limburgs praatte, zei iemand, ik heb nog nooit een vrouw zo snel lelijk zien worden. Ja. Daar lijkt nu wel een omslag te hebben plaatsgevonden. Waar staat die voor?
1: Ik denk dat de mensen beseffen dat je ergens voor mag staan en dat je je afkomst inderdaad niet hoeft te verloochenen. En dat mensen zich ook, nou ja, wat er net ook al verteld werd, dat je er ook wat, zeg maar, heel krachtig door kan voelen. En dat je jezelf vooral kan zijn en mag zijn.
0: Ja.
1: In alles wat je doet eigenlijk.
0: En staat dat ook voor iets breders? Ook even kijken naar Suzanne en Gerard. Iets breders dat mensen gewoon meer weer op zoek gaan naar een identiteit, dat het ook lokaal gaan zoeken?
1: Dat denk ik wel, 100% zeker, ja.
3: Ik denk dat ook wel, ja. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel merk, in Brabant tenminste, dat het dan bijna automatisch een beetje een nostalgische bijklank krijgt. En daar ben ik dan niet zo van, maar dat mogen ze van mij doen. Maar dat komt ook omdat in Brabant veel meer is kwijtgeraakt van het dialect en dan lijkt het meteen al alsof je met je open praat en zo. En dat vind ik wel jammer. Maar het is wel goed dat het gebeurt. Het is leuk dat het gebeurt ook.
0: Ja, nee, maar tegelijkertijd, dat zagen we ook in het NOS-journaal, zijn er hele jonge mensen die bijvoorbeeld als influencer op de socials in het dialect, dit was dan een Limburgs meisje, filmpjes maken.
3: Leuk.
1: Ik merk dat bij ons publiek in de tenten ook. Het is ontzettend jong en als ik naar mijn eigen zoontje kijk, bijvoorbeeld van 11, die praat ook dialect met zijn klasgenootjes op school. En ook omdat ze er trots op zijn, omdat ze dat mooi vinden. En,
2: geweldig.
1: Ja, dat gaat voor mij niet verloren.
3: Maar dat komt ook waarschijnlijk, Remco, omdat jij met je zoontje dialect praat.
1: Ja, dat doe ik dus niet thuis. Wij praten dus Nederlands tegen ze. Heel gek, wij praten met mijn vrienden en met familie dialect, maar tegen onze kinderen. En het ABN tenminste wel met die niet te verbergen, met het niet te verbergen accent natuurlijk. Maar,
0: en waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Ja,
1: dat gaat automatisch. Daar staan we eigenlijk nooit bij stil. Maar
0: want Suzanne, jij doet het anders.
2: Ja, nou ja, hij is pas 10 maanden. Maar wij zijn wel van plan om op, ja, nu ook. We spreken gewoon plat, ja, dialect met hem. En boekjes lezen we dan wel voor in het Nederlands. Maar ook dialectboekjes, dus die krijgt hij ook te horen. Maar we gaan hem wel, ja, toch wel in het Limburgs opvoeden. Omdat we dat. Hij krijgt genoeg Nederlands om zich heen en op school en overal.
1: Zo.
2: Dat vind ik wel belangrijk, zodat hij dat toch. Ja, toch dat stukje meekrijgt van ons.
0: Ja,
3: en kinderen leren ook makkelijk verschillende talen, hè, als ze klein zijn.
2: Ja,
3: dus
2: dat denk ik
3: ook. Dat kan
2: ook
3: makkelijk. Niet bang zijn dat kinderen dan een achterstand hebben als ze dialect spreken.
2: Ja. Hebben wij ook niet gehad.
0: Nee, en je zegt, Suzanne, je zegt dat hij dat extra meekrijgt. Dat is, dit is wie wij zijn en die verbondenheid met de streek en waar we vandaan komen.
2: Ja, dat is waar we vandaan komen. Ja, dus dat vinden wij toch wel heel belangrijk. Maar dat komt misschien ook. Ik heb er ook buiten de provincie gewoond. En dat je toch. Uiteindelijk ben ik nu weer terug, Toes. en dat je toch voelt dat daar de echtheit zit, zeg maar. Daar zit de kern of zo. Ja.
0: Remco, we moeten even naar een beetje een slot toe. Bestaan Oerend Hart en Hoken over 100 jaar ook nog?
1: Dat denk ik wel, ja. Het is huiken. Van nadenken.
0: Sorry, ik ben een Limburger, hè?
1: Ja, nee, maar als je het dan over woorden hebt die denk ik blijven bestaan. Als ik kijk, dan gaat dat van generatie op generatie op generatie. Maar het woord huiken blijft sowieso, denk ik, feest vieren in het Achterhoeks. En Oerend Hart, ja, dat gaat denk ik ook niet meer verloren.
0: Nee. Nou, heuken, dat hebben we niet in Limburg, Suzanne. Maar welk woord moet voor jou altijd blijven bestaan?
2: Oh god, ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Er waren een aantal, maar als ik het dan op mezelf betrek, kruitsch.
0: Kreutsch? Oh, God,
2: een kleine kreutsch.
0: Oh, dat is echt heel leuk. Dat is een klein kindje.
1: Och.
2: Ja. Een kleine opdonder. Een kleine kreutsch.
0: Ja,
1: een blaag noemen wij dat.
0: Ja, een blaag. Nou, dank
3: jullie. Houdoe.
0: Houdoe.
3: Ja.
0: Ja, houdoe. Dat is wel inderdaad monumentaal. Dank jullie wel. Geert van Maasakker, Suzanne Zegers, Remco Keijzer van de Heino's. Heel veel dank voor dit verhaal.
4: Het is 11:55.
0: Illusionist Hans Klok die opent morgen de expositie Abracadabra in het Joods Museum in Amsterdam. En daarin wordt verteld hoe illusionisten en goochelaars na 1900 uitgroeiden tot beroemdheden die in het theater volle zalen trokken. Abracadabra, iedereen kent het woord. En wij vroegen ons af, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Goedenavond, Emiel Schrijver, algemeen directeur van het Joods Museum.
5: Ja, goedenavond.
0: Ja, meneer Schrijver, waar komt dat woord abracadabra vandaan?
5: Ja, je hoopt natuurlijk dat we dat weten. En het mooie van een show over illusionisten is dat we eigenlijk niet zeker weten. Oh. Dus we weten wel wanneer het voor het eerst opdrukt. Betekent vandaag de dag natuurlijk gewoon vaak wartalen. Dit is abracadabra voor me, ik heb geen idee wat iemand zegt. Maar het is voor het eerst, we weten voor het eerst echt in precies deze vorm, al in de tweede of derde eeuw na Christus, in een Latijnse tekst. En daar zegt een arts, die heeft daar een soort amulet tegen een bepaald soort koorts. En die zegt dan, schrijf op een stuk papier het woord abracadabra. En herhaal dit woord vervolgens zo vaak als een letter stelt. Maar laat telkens één letter weg op het einde, zodat het geheel de vorm van een kegel krijgt. Dus een driehoek met de punt naar beneden. En hang dat papier daarna met een linnen draad om de hals van de zieke. Dus het was een soort spreuk. Dus de eerste keer dat het voorkomt. Maar waar het woord dan vervolgens vandaan komt, dat weten we eigenlijk niet. Dus er zijn mensen die zeggen het heeft met de Grieken te maken. Oude gnostici, mensen die bezig waren met mystiek, met het contact maken met de godheid. En die hebben het dan over een figuur Abraxas, dat hoor je wel vaker. Daar zou het dan misschien een verbastering van zijn, abracadabra.
0: Ja.
5: Helemaal zeker weten doen we dat niet. Het was een god die onbereikbaar was. En het gaat natuurlijk juist over dat occulte, over het idee dat je niet precies weet waar het vandaan komt.
0: Ja, want de tentoonstelling heet wel zo. Dus ik dacht eigenlijk in het Joods Museum, dan heeft het vast een Hebreeuwse oorsprong.
5: Nou ja, een van de verklaringen is dat het niet een Hebreeuwse, hoewel je dat ook wel eens tegenkomt, maar een Aramese oorsprong heeft. En Aramese is eigenlijk een taal die heel erg verwant is aan het Hebreeuws. En die ook in het Oude Testament voorkomt. Dus het Bijbelboek Daniël is voor een heel groot gedeelte in het Aramees geschreven. En dan zou het betekenen zoiets als Abra, ik schep, Kidabra, zo, terwijl ik spreek. Maar ja, daar klopt eigenlijk grammaticaal geen. Nou, daar klopt niet veel van.
0: Maar dat kun je wel weer in verband brengen met dat er een konijn uit de hoed komt. Ik schep nu een konijn.
5: Ja, maar het gaat meer om het mystieke idee dat je iets creëert op het moment dat je spreekt. En het heeft meer te maken met het feit dat de wereld ook door Gods spreken tot stand gekomen is. Dus dat heeft echt een hele andere achtergrond. Nou ja. De waarheid is dat we niet weten.
0: Okay.
5: De waarheid is dat is ook wel mooi, toch?
0: Het is ook mooi, dat blijft ook een beetje mysterieus. Ja. Nou goed, ja. Veel plezier met die opening morgen. Abracadabra in het Joods Museum, dank u wel. Dit was het oog voor vandaag. Zometeen op deze zender Nooit meer slapen. Dan spreekt Eva Koremans met de cultuursocioloog Gisel in de Kuipers. Morgen zit hier Lucella Carasso. En voor nu een hele fijne goeienacht. Ja.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast De Wit en de Wereld. Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
2: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
3: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
4: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
5: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
6: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot de mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
1: De Wit en de Wereld. Een podcast van BNN VARA. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
8: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
10: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruisdaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
13: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
12: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Ryan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen.
0: Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
15: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering